Vanmiddag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Voor de nachtelijke voetballiefhebbers is er de Sporza-app.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voor

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu is het dan toch zover. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst is er overeenstemming gevonden over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïns-orthodoxe kerk geraakt. Daar brak nadien ook brand uit. Er vielen daar ook een aantal gewonden. Volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom op dit moment. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van Russische luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was teleurgesteld.
1: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Daar staat het 1-0 voor Ivoorkust. En de match is bijna gedaan. We zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Vannacht nog wat wolken, minimaal rond 10 graden. Ook overdag krijgen we zon en wolken. En dan maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws is te vinden in de app van Sporza.

0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er is dan toch een akkoord tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zeggen bereid te zijn om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer open gaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord ook de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontmoetingsruimte, zegt Pauline Blondeel van Dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook. Ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, maar er is wel veel materiële schade. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust met het kleinste verschil gewonnen van Ecuador. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Nederland en Japan hebben 2-2 gelijk gespeeld. Nederland kwam twee keer op voorsprong via Virgil van Dijk en ook Somerville. Maar zag Japan twee keer terugkomen. Op dit moment is er Zweden tegen Tunesië. Die wedstrijd is net begonnen en het staat er nog altijd 0-0. Wolken vannacht en de komende uren minima rond 10 graden. Straks krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer, met vrijdag ook temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Play.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Eva van Dijk. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is dat een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron zeggen dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs alvast een duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash zondag in Brazilië is de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree. Hij zou in september een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes

0: Bij de crash in Rio de Janeiro kwamen zeker 6 mensen om het leven. 2 helikopters botsten boven een woonwijk. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren inzittenden van de helikopters. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Paulien Blondeel van dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met 1 persoon die in opstand kwam. En die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. 2 personeelsleden raakten bevangen door de rook en er is veel materiële schade. Op het WK voetbal speelt Zweden op dit moment tegen Tunesië. Het staat 2-1 voor de Zweden. Eerder vannacht heeft Ivoorkust met 1-0 gewonnen van Ecuador. Nederland en Japan speelden gisteravond 2-2 gelijk. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Virgil van Dijk is teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Het weer dan. Vandaag krijgen we zon en wolken, maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen,
1: zijn wij.
2: Sander en Imaan. En we komen er straks opnieuw aan.
1: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
2: Zo snel als een banaan.
1: In de app van MNN.

0: met Yannick Aerts.
1: Er is een vredesdeal tussen de VS en Iran. Eind februari begonnen de Verenigde Staten samen met Israël een oorlog tegen Iran. En daar zijn al vaak onderhandelingen over geweest met bemiddelaar Pakistan over vrede. Vrijdag zal er een officiële ondertekeningsceremonie zijn in Zwitserland. In de tekst staat onder meer dat Iran de straat van Hormuz vanaf vrijdag zou heropenen. Belangrijke route voor schepen die onder meer olie vervoeren. De VS zou ook stoppen met het blokkeren van de Iraanse havens. Zowel Iran als de VS bevestigen dat er nu een akkoord is. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten, vertelt de dienst Vreemdelingenzaken.
2: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
1: Ja, nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. Twee personeelsleden hebben toen te veel rook ingeademd en er is ook veel schade. Op het WK voetbal heeft Zweden zo net met 5-1 gewonnen van Tunesië. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. Nederland kwam twee keer op voorsprong en het tweede doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. De aanvoerder Van Dijk is teleurgesteld.
3: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. Daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
1: Ja, het begint vandaag nog bewolkt met later deze ochtend meer zon en temperaturen vandaag tot 21 graden. Morgen krijgen we eerst nog een beetje regen. Na de middag wordt het droger en zonniger en dan wordt het ook wel warmer tot een graad of 25.
4: Je bent zo klaar voor.
5: U vertraagt extra naar Antwerpen op de A12. Een kwartier in Breendonk komt door een ongeval.
4: Zo, niet klaar voor.

0: uit hun bed geraakt.
1: Sander.
2: Hallo.
1: En Ima.
3: Hi.
1: Doen van je opstaan en gaan.
4: Hey, niet alleen de maandag is hier, maar ook het middelpunt van de maand.
3: Wow.
4: Zijn de 15e.
3: Wow.
4: Ja.

0: En Calvin Harris met We Found Love, Imam.
1: Sander?
0: Ik moest afgelopen zaterdag bij onze collega's van Radio 2 zijn.
1: Ja.
0: En die hadden zo wat mensen geïnterviewd ook.
1: Ja.
0: En dus opeens werd ik daar geconfronteerd met deze uitspraak van jou.
1: Sander is op vlak van de grappen wel echt de papa van het team, want hij houdt echt van dad jokes. Bijvoorbeeld 's ochtends om 5:30 gaan wij eens door de kranten en dan zeg ik ja, ben klaar. Altijd, zonder fout, antwoordt hij met dag klaar, ik ben Sander. En ik word daar heel agressief van.
2: Dit was Iman Boudadi. Agressie op de redactie dus.
1: Did I lie?
0: Heb je de mensen horen lachen op de achtergrond van Radio 2? Sorry. Ik heb mijn punt binnengehaald, hoor.
1: Ja, maar ja.
3: Opstaan en gaan.
1: Moesten ze lachen met de mop of moesten ze lachen met het feit dat je dat altijd heel vervelend zegt?
0: Nee, ik denk met de mop.
1: Ja, hoe was het eigenlijk?
0: Ja, leuk, hoor.
1: Was top, met RBG? Ja,
0: ik heb zijn nieuwe single in primeur mogen horen en zo. Dat is waanzin. Nee, echt een plezante ochtend eigenlijk.
1: Het klonk plezant, ik heb geluisterd.
0: Hé, hey, maar pas op, hier gaat het ook leuk zijn, want het is de Teensweek. Vanaf nu, woensdag, hoor je hier de Teens Top 500 op M&M. En ter voorbereiding daarvan hoor je deze ochtend ook alleen maar muziek uit de teens. En de rest van de dag eigenlijk bij uitbreiding. Dus alles tussen 2010 en 2019. Ja, mag je ook nu sturen in de app trouwens. Een goede song van toen die jou laat opstaan en gaan. Laat maar komen.
1: Dat is keileuk, want de teens is voor mij bijvoorbeeld middelbaar.
0: Ja?
1: Alles middelbaar en mijn verder studeren.
0: Ah ja.
1: Dus ik moet gewoon denken aan welke muziek was er in mijn middelbaar en toen ik verder studeerde. En dat is sowieso de teens. Dus dat is wel leuk, want dan word je zo teruggecatapulteerd naar die tijd.
0: Bij mij is de teens het begin bij M&M toen ik hier net kwam werken.
1: Ah, oh, amai.
0: Ik moet gewoon denken aan de playlisten die ik toen had hier op de radio en dan ben ik er ook. Bon, laat maar komen wat het voor jou dus mag zijn, de app van M&M. Intussen dezelfde twee vragen die ik iedere ochtend aan die maand stel. De eerste: hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
1: Koud. Ik heb het echt koud gehad. En ik voelde het al toen ik in de gang stond en nog niet eens de voordeur had opengedaan.
0: Oh.
1: Ik dacht, shit.
0: Maar het wordt echt goed, hè, later deze week. Hou vol, hè.
1: Later deze week. Hou maar vol. Vandaag, ik vond de wind echt heel fris. Ik heb een sjaaltje gemist. Zo geen dikke sjaal, maar gewoon... Ik had geen trui aan met een hoge nek.
0: Ja.
1: En mijn jas heeft ook geen hoge nek, dus ik had echt een beetje kou. En mijn handen ook.
0: Een modieus sjaaltje.
1: Een modieus sjaaltje dat je gewoon zo over je schouder gooit.
0: Oh, ja.
1: Zo.
0: Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Doe er je voordeel mee. Ja, goed. Voor de rest vraag ik ook altijd waarover je gedroomd hebt, dus bring it on.
1: Ik heb gedroomd dat ik meedeed in een soort van, ik wil zeggen gezelschapsspel, maar het is zoals Pictionary, dat je dingen moet doen bij dat gezelschapsspel. Het was geen bordspel.
0: Ja?
1: Het was, je stond in twee rijen tegenover elkaar.
0: Ja?
1: En de ene rij moest van klei iets maken, zoals bij Pictionary. En dan gooien naar de andere persoon.
0: Gooien?
1: Ja. En dan moest die persoon raden wat het was. Dus ik had bijvoorbeeld... Ik had dan bijvoorbeeld superheld.
0: Dat klinkt als een keileuk spel.
1: En wel, ik dacht, dit moet ik patenteren.
0: Ah ja, want als je het niet vangt, het geworpen kleibeeld, dan valt het op de grond en dan ben je...
1: Dan weet je niet wat het is.
0: Radeloos.
1: Ja.
0: Dus genius.
1: Ik had bijvoorbeeld het woord superheld. Okay. Ik moest ervoor zorgen dat de persoon tegenover mij het woord superheld raadde.
0: Ja?
1: Dus ik had zo een oogband gemaakt, zoals veel superhelden dragen om incognito te zijn.
0: Oké, ik zou dan al meteen piraat gegokt hebben, maar dat geheel terzijde, ja.
1: En ik wou dat gooien naar die mens zijn gezicht, zodat hij wist... Ah,
0: dat moet op mijn oog.
1: Dat moet op mijn ogen. Ja. Dus super, dat was niet gelukt.
0: Ah. Nee, maar echt een goed spel.
1: Ja, thanks.
0: Ik moet dat echt patenteren.
1: En daarop heb ik gedroomd.
0: Je kunt echt rijk worden. Kies in de teens. Dit was Gene Zever in de teens. Mijn wekkermuziekje. Stel nooit muziek in als je wekker, want je bent al beu gehoord bijgevolgd, Nadine. Dus ik heb het een beetje moeilijk met deze Mumford & Sons. En I Will Wait. Hoe dan ook, een goede morgen. Well, I can't.

0: Meta Bagno, Mumford & Sons.
1: Alessig, dit was jouw wekker.
0: Ja, heftig.
1: Ik vind dat wel nog tof, maar ik snap wat je bedoelt. Nooit liedjes dat je leuk vindt als wekker instellen.
0: Nee.
2: Opstaan en gaan.
0: Iedere keer als ik die beginnoten hoor, dan is er ergens een gekke kriebel die in mijn rug schiet. Zo.
1: Ja, ik had ooit One van Swedish House Mafia als mijn ringtoon.
0: Amai!
1: Dat was cool. Ja. Dat is ook echt een schijf. Dat is toch ook tien, hè?
0: Ja, of zo net.
1: Of net niet.
0: Net nog de Nelly.
1: Ik ga het eens onderzoeken. Intussen kun je met Maxime babbelen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hela, wat brengt de maandag?
3: Werken.
0: Ah, waar? Wat? Wanneer?
3: Naar Antwerpen, Oosterweel.
0: Oh, Oosterweel. Ah, maar jij bent werfleider, dus jij bent die grote werf aan het leiden.
3: Maar ja, een deeltje.
0: Een deel.
3: Een stukje ervan.
1: Ah ja, is zo'n grote werf dan onderverdeeld in verschillende delen met verschillende werfleiders?
3: Ja, dat klopt.
1: En is er dan een opperwerfleider?
0: Sowieso, hè.
3: Dat is
0: Atlantic,
3: zeker.
0: Okay, dat is het bedrijf dan.
1: Ah, ja.
0: Maar hebben jullie dan zo van die vergaderingen met alle werfleiders ook? Om alles te coördineren? Het zal wel, hè?
3: Maar mijn deel, dat is per regio.
0: Ah, oké.
3: Dus Oosterweel is een gigantische werf. En per deelstukje zijn er wel wat vergaderingen.
0: Okay.
3: Maar ik zit persoonlijk niet in de hele grote vergadering.
0: Nee. Nog één vraag. Wanneer gaan de werken daar dan klaar zijn en in orde en afgewerkt?
3: Oh, daar durf ik geen jaartal op plannen.
0: Oh. Oh, nee. Zelfs een jaartal is moeilijk.
1: Nee, ik heb intussen opgezocht, One van Swedish House Mafia is net 2010.
0: Ah, goed.
1: Ja, dus dat kan aangevraagd worden vanmorgen.
0: Ja.
1: Ik geef het maar als tip mee. Maxime, want jij mag ook een song aanvragen uit de teens. Welke mag het voor jou zijn?
3: Geronimo van Shepherd.
0: Ah, ja, van
4: Geronimo.
0: Ja, maar dan nu even iets anders roepen.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Lopla. Speciaal voor alle werfleiders. Maxime, salut, hè.
3: Ja, dank u wel.
1: Joejoe.

0: Shepherd en Geronimo. Speciaal voor Maxime, de werfleider. Ook uit boeken, hè? Uit de teens.
1: Oh.
0: Ja, eigenlijk de Nillies en de teens. Daarin was hij groot. Geronimo Stilton. Ooit gelezen?
1: Ik leende ze uit bij de BIP. Want dat was te duur. Ja. En het probleem is, iedereen heeft dan zowel die dingen gekrapt, de geurblaadjes.
0: Dus
1: die...
0: Wat? Is dat maar geurblaad? Ik heb dat nooit gelezen.
1: Sander Gries. Nee. Geronimo Stilton, dat was hun ding. Dus je had zo blaadjes, bijvoorbeeld trollenvoeten. En dan moest je daarop krabben en rook dan naar trollenvoeten. Ja,
0: oh,
1: maar het probleem dus bij de BIP is dat duizenden mensen dat al hebben gelezen. Ah, en dat die geurblaadjes dus eigenlijk al een beetje... Ja,
0: en sorry, in de BIP ruikt alles toch een beetje naar trollenvoetjes.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes. Of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Taco met kip en...
10: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: M&M.
14: Goedemorgen.
15: Dankjewel.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: M&M Live.

0: Jan en Oliver Heldens met Turn Me On. Goedemorgen. M&M.
1: Goedemorgen en proficiat, want je bent al vroeg wakker geraakt op een maandag. Ah. Dat is een prestatie op zich. Ja. Het is wel een maandag met leuke vooruitzichten. Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste WK-match tegen Egypte.
0: Ja, ik las, als we zouden een vlotte overwinning halen, dat de kwartfinales echt in zicht zijn.
1: Dat zijn heel veel voor ifs.
0: I know, maar, ja, maar ja, dat stond er. Ja.
1: Deze week krijgen we ook terug zomerweer. Ik heb zelfs de zin gelezen in de krant. Nu begint de zomer echt.
0: Nou.
1: Vandaag wel nog een beetje kwakkelweer, morgen ook. Maar het is echt vanaf woensdag terug zomerweer. Ah. En deze week zit ook nog eens chockvol teensmuziek.
0: Ja, al een hele week. Sowieso het allerbeste van 2010 tot 2019. En vanaf woensdag doen we er nog een schepje bovenop. Vanaf dan hoor je ook de Teens Top 500 hier op M&M. Maar dus nu ook al ruimte voor iedere teensong die jij al wil horen vanmorgen. En er zijn veel parels gemaakt in de teens. Dit is een van jouw favorieten, heb ik me laten vertellen. Jennifer Lopez,

0: Je hebt wel iets mee van Jennifer Lopez. Ik snap de verwarring.
1: Wat dan?
0: Goh. Het gezicht zo.
1: Ah.
0: En de heupen.
1: Dankjewel. Ja, Jennifer Lopez dus, niet mijn moeder. Het is 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunt.
2: Ja, er is een vredesdeal tussen de VS en Iran. Het Iraanse leger zou de straat van Hormuz vanaf vrijdag weer heropenen. En de VS zou ook stoppen met het blokkeren van de Iraanse havens. Vrijdag zal er trouwens ook een officiële ondertekeningsceremonie zijn van dat akkoord in Zwitserland. En op het WK voetbal heeft Zweden daarnet met 5-1 gewonnen van Tunesië. En daardoor is Zweden nu leider in de groep F, de groep van Nederland. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust ook Ecuador met 1-0. En Nederland zelf is met een gelijkspel aan het WK begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. Meer over dit nieuws straks om 7 uur vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: En het weer?
2: Ja, het begint bewolkt vandaag. In de voormiddag later nog zon, maar vooral wel veel wolken en 21 graden.
1: Check.
0: Die vertraagt op de normale plaatsen op de weg naar Antwerpen. Vertraagt wel extra op de A12. 20 minuten in Breendonk door een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse is het 20 minuten trager rijden aan de laatste verkeerslichten. Daar is één rijstrook dicht door werken.
1: Het is Teens Week hier op M&M. De beste muziek van 2010 tot 2019. En wie was er ook huge in de teens? Shanna Paul.
0: Oh.
1: Zometeen. Jij kiest de andere muziek hier vanmorgen. Dus een goede teensong die het voor jou mag zijn. Stuur hem nu door.
3: Niall Horan stelt voor. Dinner Party live on tour.

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: M&M.

0: met potentieel, zo blijkt.
1: Ja. Dat klinkt alsof dat hij zegt, Kato, love you. Dus dat is eigenlijk perfect voor u.
0: Als openingsdans.
1: Ja?
0: Ja?
1: Voor een flashmob.
0: Oh, nee. Dat wil ik echt niet binnen trappen.
1: Ja, jawel.
2: Opstaan en gaan.
0: Oh, van die dingen. Nog 2 jaar om met te plannen, hè, jongens. Nog 2 jaar. Het is nog ver, het is nog ver. Tristan uit Gent, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Net iets minder ver in het vooruitzicht. Straks om 1 uur meer bepaald. Is het jouw examen? Dat is iets dichterbij.
3: Ja, inderdaad. Ja, kijk er niet naar uit.
0: Is het stilletjes aan het laatste? Of,
3: Het is mijn laatste. Okay. Maar goede vooruitzichten. Donderdag mijn laatste. Oh. En zaterdag zit ik op vliegtuig. Dus.
0: Oh, waar ga je? Beter.
3: Naar Vietnam.
0: Oh, wauw.
1: Maar cool.
0: Damn. En dan ga je daar je punten checken.
3: Ik weet dat nog niet, want ik ga daar 4 weken zijn, dus ik weet niet of ik het daar wil zien.
0: Nee, dus. Ik zal het ook niet doen.
1: Maar ga je dan wachten tot ergens eind juli om jouw punten te kijken, om te weten of je in augustus moet terugkeren?
0: Je gaat je kop stopmaken in Vietnam, terwijl dat je moet genieten. Ik snap het.
3: Wel, ik kan daar niets aan veranderen in die moment.
0: Je kunt niet al beginnen blokken of zo, daar, dat ga je ook niet doen. Dus.
1: Jullie zijn sterker dan ik ben.
0: Nee, ik vind het goed gepland. Welk examen is het straks dan om 1 uur?
3: Praktijkvelden van de psycholoog. Dus waar je overal als psycholoog te werk gesteld kan worden.
0: Oh, wauw. Praktijkvelden van de psycholoog.
1: Ik zeg... Ja. In een praktijk. Dat is al 1.
3: Ja, maar dat is alles, hè. HR, arbeid, consumentenpsychologie, sportpsychologie, onderwijs. Heel veel.
0: Amai, ja.
1: Onderwijs. Voilà, je zet erdoor voor mij.
0: Voor mij ook.
1: Dat was een goede opsomming. Amazing. Nu nog de vraag. Op welke song kun jij opstaan en gaan uit de teens?
3: Party Rock Anthem van LMFAO.
0: Oh, topsong. Ja, snap ik volledig. Ja. Doe maar even dan, hè, voor je examen ook.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Jepla. Kijk, dit zijn de teens waar ik goed op ging, joh.

0: ja, de helft daarvan is jarig vandaag.
1: Ja, Suzanne Stortelder. Oftewel, Suzanne van Suzanne en Freek wordt 34 vandaag.
2: Hip hip hoera!
1: Ze deelt haar verjaardag met Neil Patrick Harris, die je misschien nog kent als Barney uit How I Met Your Mother. Courtney Cox, die je kunt kennen als Monica uit Friends, is ook jarig, die wordt 62. Liandra Sazzo, het wordt 72 beter. Nee, 72. Nee. Oei, oei, oei.
0: Wow,
1: heb ik dyslexie?
0: Wow.
1: 27 wordt ze, niet 72.
0: Wow, schot.
1: Ja, je kan die kennen als content creator, bijvoorbeeld vanuit de For Real podcast.
0: En van de Vijver, hè, van vroeger.
1: Ja, van de Vijver, effectief. Nee. Northwest, de dochter van Kim Kardashian. En Kanye West, die wordt 13 vandaag. Maar ook luisteraar Astrid uit Zonhoven is jarig vandaag.
0: Maar is Astrid al wakker? Neemt ze juist op en mogen wij een cadeau uitdelen? Zoveel vragen die nu beantwoord worden. Hoera! Dag Astrid.
3: Hallo, wie hoor je?
0: Hey, het is met de radio. Gelukkige verjaardag.
3: Dankjewel.
0: Hoe ga je het vieren?
3: Ik ga deze avond naar de Rode Duivel kijken met vrienden.
1: Zo ga ik het dus vieren. Oké, ben jij thuis of bij een groot scherm?
3: We gaan naar Café Courtois. Dat is in de Oude Vertus in Hasselt. Ah. En ik denk dat daar wel een groot scherm gaat hangen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Waarom heet dat Café Courtois?
0: Ja, hij heeft dat gekocht, hè.
1: De... Ma. Is dat?
3: Ja, hij heeft daar een aandeel in of zo, dus daarmee.
1: Oh, godverdikke. Oké, en wat denk je, pronostiekske tegen Egypte vanavond?
3: Ik denk 3-1.
1: Oké, en pronostiekske voor de kater morgenochtend?
0: Oei.
3: Geen, want ik moet opnieuw vroeg opstaan.
1: Oh, oké. Maar Astrid, wij wensen jou een super gelukkige verjaardag. En we kunnen jou ook een cadeautje meegeven, een kakalender. Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen, waar je iedereen zijn verjaardag op kan invullen. Is dat goed?
3: Ja, dat is heel fijn, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Komt je richting uit. Op, uit.
1: Ooit.
0: Op, uit.

0: Heroes. Daarjuist de verjaardag gevierd van onder andere Suzanne van Suzanne en Freek, die jarig is vandaag. Mm-hmm. Trouwens, heel interessante docu ook op VTM Go, die je kan bekijken over hem. Maar er is nog een berichtje binnengekomen van Sabine Kleis. Zij zegt, mijn dochter is vandaag ook jarig. Ze is 19, allez, wordt 19 en heeft haar laatste examen. Ze zegt via deze weg toch ook even veel succes en geniet van je dagje, meid.
1: Oh,
0: ook van ons, hè?
1: Ook van ons, effectief.
0: En succes met dat examen, je gaat het knallen. Sowieso.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ik heb wat leuke vooruitzichten mee voor na die examens. Er is een nieuwe film van Steven Spielberg uit sinds kort. Ja. Die heet Disclosure Day, vrij vertaald onthullingsdag. Ja, het is de dag waarop we in de film toch allemaal te weten komen dat buitenaards leven echt bestaat.
1: Ja, het is zo met Emily Blunt.
0: Ja.
1: Die zo plots zo van die klikgeluiden via haar keel.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dat zie ik overal op TikTok passeren.
0: Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Echt vette film eigenlijk.
1: Ja, je hebt die al gezien, ik nog niet.
0: Ja, vorige week was het première echt nice.
1: Mm.
0: Echt, ik zat er volledig in. Ik wil niet te veel spoilen natuurlijk, maar mocht je niet weten wat kijken na de examens of gewoon, ik ging zeggen in het slechtere weer dat eraan komt, maar het wordt eigenlijk heel goed weer. Disclosure Day dus. Maar daarom hebben ze vanmorgen in het nieuws ook een heel artikel gewijd aan de mogelijkheid van buitenaards leven.
1: Oh, en?
0: Ze interviewen een sterrenkundige van de KU Leuven en die zegt, intussen is ongeveer 70% van alle sterrenkundigen ervan overtuigd dat er iets zal zijn. Het gaat verder, het artikel. Ze interviewen ook nog een ruimtevaartingenieur. En die zegt, kijk, als je het bekijkt zoals een ingenieur de dingen bekijkt, dan moet je de statistiek volgen. Dus, alle sterren die er zijn, neem die. Een percentage daarvan heeft planeten. Een percentage van die planeten zit in de bewoonbare zone rond een ster, waardoor leven mogelijk is.
1: Mm-hmm.
0: Een percentage daarvan ontwikkelt ook echt leven. Dus het zijn heel veel percentages van percentages.
1: Ja.
0: Maar als je weet dat dat begingetal, het aantal sterren in het heelal, een getal is met 24 nullen, dan is de kans bij gevolg vrij groot. Ook nerd Hattie Helsmortel wordt geïnterviewd.
1: Mm-hmm.
0: Zij is ervan overtuigd, buitenaards leven bestaat.
1: Ja, sowieso toch?
0: Ze gaat nog verder. Nog in ons leven zal er officieel een antwoord zijn op de vraag, zijn we alleen? Want de zoektocht naar bewijs van leven gaat zo hard dat we waarschijnlijk binnenkort ook effectief dat bewijs vinden. Binnen dit en 10 jaar, zegt ze zelf.
1: Maar ja, het enige is gewoon, ik denk dat wij heel grote verwachtingen hebben.
0: Ja. Ja.
1: Van wat buitenaards leven is.
0: Ja, ja, true.
1: En dat we heel teleurgesteld gaan zijn dat dat eigenlijk gewoon maar een paar microbetjes zijn.
0: Ja. Waarschijnlijk bacteriën of mos, wordt gezegd.
1: Oh, tof.
0: Ja. Dus ja, maar bon, het bestaat dus, hè. Het buitenaardse mos, waarschijnlijk.

0: was lang geleden. Uit de teams Kesha en We Are Who We Are, alstublieft.
1: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
6: Proximus. Think possible.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia, movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen.
9: 14 nieuws.
0: Met Jannike Hart.
10: Er is een vredesdeal tussen de VS en Iran. Eind februari begonnen de Verenigde Staten samen met Israël een oorlog tegen Iran. En daarna zijn er al vaak onderhandelingen geweest over vrede met de bemiddelaar Pakistan. Maar nu is er een tijdelijk akkoord. Vrijdag zal er ook een officiële ondertekeningsceremonie zijn in Zwitserland. Iran zou vanaf die dag de straat van Hormuz weer openen. Een belangrijke route voor schepen die onder meer olie vervoeren. En de VS zou ook stoppen met het blokkeren van de Iraanse havens. Het akkoord is een belangrijke stap, maar het moeilijkste werk moet wel nog komen voor langdurige vrede, zegt Thomas de Graven vanuit de VS.
11: Het uiteindelijke doel is dan een allesomvattend akkoord dat tot vrede moet leiden. Maar er zijn heel veel problemen die vooruitgeschoven worden, namelijk wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran? Wat gebeurt er met de bevroren tegoeden van Iran? Allemaal dingen die moeten onderhandeld worden in de komende 60 dagen en in feite is dat niet veel tijd om die erg moeilijke kwesties op te lossen.
10: In het gesloten opvangcentrum van Merksplas in de Antwerpse Kempen is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten, vertelt de dienst Vreemdelingenzaken.
12: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
10: Ja, nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten ook bevangen door de rook en er is veel schade. In Bornum in de provincie Antwerpen heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich in een woning had verschanst en een mes had getoond aan de politie. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moest uitzitten voor drugsfeiten, maar de man weigerde om mee te gaan. De agenten kregen hulp van de federale politie, de buurt werd afgezet en na enkele uren kon de politie dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. En op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen tegen Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. Want Nederland speelde 2 weken gelijk tegen Japan. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 tegen Ecuador. In de groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het begint bewolkt met later deze ochtend nog wel wat zonnige perioden, maar in de namiddag opnieuw meer wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst regen, na de middag meer zon en dan ook wel iets warmer tot een graad of 25.
13: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar naar Antwerpen staan extra files op de A12. 10 minuutjes daar vertragen in Breendonk door een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse vertraag je een half uur van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is een rijstrook dicht door werken. Huh?

0: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
1: Ja. Die top 500 is er vanaf woensdag, maar dus nu ook al heel erg veel teensmuziek te horen hier op M&M. Ook dit uur alleen maar.

0: Straks zit zo het liedje van Cato en mij in de playlist. Never Really Over van Katy Perry.
1: Oh.
0: Ja, al die teensmuziek, ik geniet er wel van eigenlijk.
1: Ja, en die teensmuziek heeft mij op een idee gebracht trouwens. Ik heb een klein plannetje. Ik wil er zo meteen alles over vertellen.
0: Oh. Okay. Een klein plan.

0: Hey, op de valreep, mag jij erbij.
1: We zijn er al.
0: Hallo Rondans van Stromae uit 2010.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, voor het geval dat je het niet doorhebt, deze week is het Teensweek. En dat is voor mij zo'n beetje de periode dat het ook allemaal wat begonnen is. Dat ik vandaag eigenlijk de job doe die ik doe. Want ik deed in het Teens mee aan Idol. Voor de mensen die dat niet kennen, dat was er net voor The Voice. Ja. In het buitenland heet dat nu vaak ook nog Idols. Swat, ik deed eraan mee. Dat is een beetje de Vlaamse X-Factor eigenlijk. Hè? Nee, X-Factor is hier ook geweest. Dat was nog iets anders.
3: Ja, dat was de tijd dat alles op alles, te zien was van talentenjachten.
0: Ja, alles tegelijk.
3: Welk jaar deed je nu?
0: Het begin ook, 2011.
3: Ah, ja.
0: Ja, en dat was dan nog het jaar dat er met alle kandidaten één single werd opgenomen. En alleen zij die naar de finale gingen, die hoorde je dan uiteindelijk in dat eindresultaat.
3: Ja.
0: En dat klonk toen trouwens zo.

0: Weten jullie dat nog? Maar dan, ik ging eerlijk zeggen, ik zou gezegd hebben van tevoren nee. Tot als je het hoort. Ja. Als je het hoort. En dan denk ik, waar en wanneer heb ik dit ooit gehoord? Ja. Want ik herken het wel.
1: Ah, wel, ik ben wel Alexander hoor meezingen. Ja. Want ik zat daar natuurlijk met mijn twee voeten in. Dus voor mij was dat larger than life toen, die song. Maar ik vroeg mij zo af, van, kennen mensen dat nog? Wat vinden we daarvan? Doet dat een belletje rinkelen? Want die song die achtervolgt mij ook nog altijd. Vaak als ik zo op een feestje ben, dan zwieren mensen die nog eens op. En dan kijken ze zo naar mij. Of dan moet ik nog ergens zo in het midden van de cirkel gaan staan.
2: Oh, wauw.
1: Dan zijn mensen zo rond mij aan het dansen en dan doen die zo wat jij doet. Kun jij die choreografie nog? Nee, die kan ik niet meer. Die kan ik niet meer. Maar allee, er is wel altijd wel iemand die dan komt zeggen van amai, dat was eigenlijk wel een schijf. Ja, ja. En dat zetten we zo een beetje aan het denken. Misschien mag die song mij nog wel eens achtervolgen.
2: Wat?
1: Zelfs een beetje inhalen.
2: Wat?
1: Waarom niet eens More To Me coveren? Want dat doe ik altijd op een dinsdag, covertje doen.
2: Ah, ja.
1: Voelen jullie dat? Of, is het, of ligt het aan mij?
2: Moet ik
1: het
2: loslaten?
0: Amai, voor morgen dan?
1: Ja.
0: Ga je dat volledig opfrissen? Ga je al die tekst doen? Want je had toch maar een paar zinnen?
1: Ja, maar die tekst, dat is nog oké. Dat is zoiets, dat zit ergens in gebakken.
0: Ja.
1: Maar ik wil eigenlijk nog graag zo een stapje verder.
2: Oh!
1: Ik dacht, als ik nu eens iemand van toen een berichtje stuur, om zo het een en het ander te vragen.
2: Oh.
1: Hè? Zou dat niet tof zijn dat ik zoiets rondhoor of er nog wat volk mee?
2: Daar zitten wel wat namen bij.
1: Er zitten wel wat namen bij, hè?
2: Oh, ja, ik ga
1: eens even zoeken of ik die telefoonnummers nog heb en of die nog werken.
0: Je kunt zo op WhatsApp zien of dat de profielfoto nog klopt.
1: Ah, goed. Oké. Ik zal daarmee beginnen.
2: Okay.
1: Ja, ik maak er werk van.
0: Okay. Amai, spannend.
2: Damn.
0: Van een goede maandag.
2: Amai, love it nu.
3: De M&M Ochtendshow. Goedemorgen, M&M. I'm losing my self-control.

0: Will.i.am en Eva Simons.
1: Waar is een tijd? En daarvoor dus het...
2: De M&M Ochtendshow.
1: Het onofficiële lied van Kato en mij. Never Really Over van Katy Perry. Ook een schijf. Muzikaal is het een zeer interessante dag vandaag, jongens. Maureen die gaat morgen de Idoolbanger van 2011 opnieuw leven inblazen. Misschien met wat extra bezoek. Roel die stuurt nog... Ja, Maureen, je moet dat doen. En Toke die zegt ook nog een geweldig nummer van Idool. Het leeft bij heel veel mensen, dus niet twijfelen.
3: Oké, we zijn ermee bezig. Okay. Rustig. Voor de rust, we zijn maandag, de helft van de maand. Maar nog meer aan de start van het zotste voetbalkampioenschap. De Belgen spelen vanavond hun eerste match op het WK tegen Egypte. We horen straks eens bij Gilles en Biebea van Koelkast wat onze kansen zijn tegen Egypte. Maar afgelopen weekend waren er nog wat kampioenschappen. We mogen dat niet vergeten met al dat voetbalnieuws. De Antwerp Giants bijvoorbeeld zijn in het basketkampioen geworden voor het eerst in 26 jaar. Dat is echt crazy. Want de afgelopen 14 jaar was Oostende altijd kampioen. Dus die waren zo... altijd een beetje saai aan het worden. Het is weer Oostende. Deze keer dus Antwerp. Er was ook het kampioenschap loopfietsen voor kleuters in Beelze-Husselt. Even belangrijk.
1: Wat?
3: En daar is geen één kampioen, want iedereen is daar kampioen.
1: Oh, maar dat is mooi. En ik werd... Tegelijkertijd jammer.
3: Ik werd eigenlijk wel benieuwd toen ik dat las.
1: Oh.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
3: mensen die al eens kampioen werden in iets. Want ik besefte... ik ben nog nooit kampioen geweest.
1: Ik ook niet.
3: Dus ook niet in het kampioenschap loopfietsen voor kleuters bijvoorbeeld.
1: Ja. Of zo.
3: Met mijn volleybal bijvoorbeeld zijn we ooit een keer derdes geworden in het kampioenschap. En dat was toen al
5: niet
3: crazy.
5: Slecht, ja.
3: Maar we hebben nooit echt de beker ergens binnengehaald. Dus ja. Ik vind dat wel zielig.
1: En andere categorie, maar zo de zuipkampioen bij de scouts ben ik ook nooit geworden of zo. Allee, bon.
5: Nee.
3: Er zijn zoveel verschillende kampioenschappen en never ever stond er één op mijn naam.
5: Had je dat trouwens gezien, dat er zo iemand dit weekend in het wielrennen iets had gewonnen. En dat was de eerste keer dat hij iets won. Liam Slok heet hem. En die had dan maanden, weken daar naartoe gewerkt. En dan reed die jongen over de streep. Werd dus kampioen. En dan viel die.
3: Oh, zo net dan. Ja. Bij de overwinning.
5: Maar bon, hij is wel kampioen. Ja. Dus hij krijgt wel een goeiemorgen.
3: Nee, hij krijgt geen goeiemorgen.
5: Ah, nee, geen goeiemorgen.
3: Nee.
1: Oei, oei. Dus ja, als je al kampioen bent geweest in iets, krijg je geen goeiemorgen. Ja. Maar dan ben je wel kampioen in iets. Dus het is sowieso een win. Laat maar weten wat bij u is.
6: Motorpech niet.
5: Oh.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
11: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
12: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
13: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
14: Grando. Win jij binnen een kwartier 50 euro concerttegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: Capaldi. Ik heb in de teens een paar prachtige mannen leren kennen. Sieg uiteraard, maar Louis Capaldi ook. Die moet niet veel onderdoen. Top marchandise uit de teens. Die stem, die humor. Als je nog moet stemmen voor de teens 500 van woensdag, van mij mag dat op hem zijn. Hè? Via VRT Max, dank u wel alsjeblieft.
1: En dan even dit.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: M&M live.
3: Oké, okay. Was dat in clubverband? Was dat alleen dat je dacht, ik ga eens gaan badminton?
4: Wij zijn zowel met de meisjes in teamverband gewonnen als alleen.
3: Ja. Amai, cool wel.
5: En hoort daar dan een medaille of een beker bij?
4: Een beker, ja. We zijn aan het verhuizen, dus ik heb die echt gisteren nog in mijn handen gehad.
6: Oh! En ga je hem ergens op een belangrijke plek dan zetten of gaat hij terug ergens op een zolder belanden of zo?
4: Ja, dat zit allemaal mooi samen met mijn andere medailles van de matje in een doos. En die pak ik geregeld in staat om terug te bekijken.
3: Ah, ja, hoe leuk. Hoe lang heb je het nog volgehouden, het badminton?
4: Ik ben eigenlijk gestopt nadat ik Antwerps kampioen ben geworden. Omdat het, ik ging ook net naar het middelbaar gaan. Dus dat ging wat zwaar worden dan.
3: Stoppen op een hoogtepunt.
6: Maar je had het uitgespeeld ook. Ja. Eigenlijk een badminton.
3: Ja, proficiat. Geen goeiemorgen, maar dus wel een kampioen. Dat is al heel mooi. Laura, ook geen goeiemorgen voor jou. Jij bent kampioen geworden in iets specialer, als ik dat mag zeggen. In wat precies?
7: Een limbo doen.
3: Wauw. Jij had gestuurd in de app van M&M. Jij werd ooit kampioen limbo op de zeeklasse.
7: Ja.
6: Extra toen moeilijk. Op zo'n boot? Ja, sorry.
7: Toen dat we op zeeklasse gingen... Nee. Dat was gewoon aan de zee.
6: Ah, okay.
7: Maar toen dat we op zeeklasse gingen, was er zo'n wedstrijdje. En dan zeiden ze van, ja, we gaan limbo dansen. En ik vond dat toen keitof. Dus ik heb dat toen ook gedaan. En uiteindelijk tot zo de finale geraakt. En dan uiteindelijk toch kampioen geworden. Wow. Ja.
3: Prachtig. Moet je dat nu nog steeds doen als jij naar feestjes gaat?
7: Nee.
6: Allee.
3: En kun je nog steeds zo diep?
7: Nee, ook niet. Totaal niet.
3: We worden allemaal wel.
5: Niet meer af.
3: Nee,
7: ik snap echt niet hoe ik het heb gedaan.
3: Wat ook proficiat ermee. Tim die stuurt nog in de app van M&M. We zijn toch allemaal kampioen geweest? Uit miljoen spermacellen zijn we allemaal één keer kampioen geworden.
5: Dat is wel waar.
6: Ah, ja.
3: Dat is ook een manier om het te bekijken.
5: Oh, geen goeiemorgen dan.
8: De M&M Ochtendshow.
9: Dat is opstaan.
10: En gaan.
8: Met

0: Douche. Perfect voor dit uur, hè? Ja.
1: Stefanie, die stuurt nog. We hadden het daarnet over kampioenschappen.
0: Ja.
1: Ik ben ooit per ongeluk West-Vlaams kampioen boogschieten geworden omdat er niemand anders meedeed. Zo kunnen we ook winnen, hè.
0: Ja, amai. Nou.
1: Ja, dat vond ik heel goed.
0: 7:30 intussen. Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, er is een vredesdeal bereikt tussen de VS en Iran. Het Iraanse leger zou vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer heropenen. En de VS zou ook stoppen vanaf dan met het blokkeren van de Iraanse havens. Vrijdag zal er trouwens ook een officiële ondertekening zijn van dat akkoord in Zwitserland. En in het gesloten opvangcentrum in Merksplas in de Antwerpse Kempen was het gisteren heel de dag onrustig. Er waren verschillende incidenten waarbij er zware schade werd aangericht in en aan de gebouwen daar. Er is ook een brand aangestoken en daarbij ademden twee personeelsleden te veel rook in. Meer over dit nieuws hoor je om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En nog even naar Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vanochtend zijn er opklaringen afgewisseld met wolken. En vooral in het zuiden, het westen en aan de kust krijgen we toch ook redelijk veel zon. In de loop van de dag wordt het soms zwaar bewolkt. En het wordt iets warmer dan gisteren met maxima tot 21 graden. Meestal waait het zwak uit veranderlijke richting. Aan de kust krijgen we na de middag een matige noordoostenwind.
0: Okay.
4: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar naar Antwerpen vertraag je op de E34 10 minuten aan de Zelzatentunnel, want daar wordt gewerkt. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse moet je een half uur trager rijden van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
5: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Het wordt warmer en warmer. Er komt zelfs 28 graden aan later deze week. Er komen ook festivals aan. En er komt misschien ook een kortingske voor dat laatste bij. Nou, festivalkorting kan als je meespeelt met de M&M Hitquiz. Dat doe je door nu een vragenthema uit te kiezen.
1: Ja, het is de Teens 500 deze week vanaf woensdag. Nu zijn we ook al teensmuziek aan het spelen, ter inspiratie daarvoor. Dus ik heb de thema's geteensified.
0: Oeh.
1: Vloeken in de teens. Iconic exes uit de teens. 2011.
5: Oh. Welk thema kies jij?
6: Stuur het nu in de M&M app.
5: En speel zo meteen mee.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
0: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
0: Cool.

0: ceas cu aramză. Dua Lipa, Harder Than Hell. Straks gaan we even vooruitkijken naar de WK-dag van vandaag. En gaan we nog eens luisteren naar onze koning die de Rode Duivels moet inpraat. Heb je die video al zien passeren?
1: Ja, heel schattig.
0: Ja, hè? De M&M Hitquiz. Maar eerst de muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen die vandaag met Ulrike Swijngedouw, 33 jaar, uit Menen.
2: Goedemorgen, Ulrike.
3: Goedemorgen.
2: Heb jij leuke concertplannen in het vooruitzicht met de zomer die eraan komt nu?
3: Nog niet onmiddellijk, maar Ludovic in u die zit er wel, zou ik wel heel graag eens doen.
0: Oh, wauw.
2: Die ken ik niet.
0: Ludovic Einaudi, ja, dat is toch een componist of zo? Is dat niet...
3: Ja, inderdaad, vooral gekend voor zijn pianomuziek. Ja,
2: oh, oké. Okay. En geen festivalletjes of zo?
3: Lokaal wel.
2: Oké, leuk. Misschien kan dat met 50 euro korting gewoon even de quiz winnen. En dan kan je naar Ludovico en Audi.
0: Hey, je hebt de naam bijgeleerd, hè? Goed, nu een thema uitkiezen. Dat is de eerste stap. Dit waren je opties.
2: Vloeken in de teens. Iconic exes uit de teens. 2011. Uit de teens. Dat is sowieso teens, ja.
0: Wat heb je gekozen?
3: Ik heb gekozen voor vloeken.
2: Wat is jouw standaard vloekwoord?
3: Zoals ze veel zeggen in de rekken, hotver.
0: Oh, ja. Met de H.
2: Ja, dan hoop ik dat je niet te veel moet hotveren zometeen.
0: Ja, drie vragen. De eerste vraag heeft iets te maken met...

0: Wil ik ook.
1: Oh. Diamonds.
0: Aan mijn nek, ja. Leuk.
1: Oké.
2: Je hebt wel een kettingskanaal, aan, want het zijn geen diamonds.
0: Ja, het zijn geen diamonds, het zijn pareltjes.
3: De M&M Hit Quiz.
1: Ja, we spelen nu vooral voor 50 euro concertengoed. Ook pijntjes. Ook leuk, hè?
0: Ja, met parels rond je nek kun je niet naar een concert gaan.
1: Ulrike, je bent er nog?
4: Ja, ik ben er nog.
1: Top. Onze kandidaat van vandaag. 3 vragen juist beantwoorden en je wint die 50 euro. Het door jou gekozen thema is vloeken. Uit de tiens.
0: In de tiens.
1: In de tiens. Oh, ja. Wat de kak. Bijna juist. De eerste vraag gaat over het lied dat je hier net te horen kreeg op M&M, want je hoorde natuurlijk Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Een lied uit 2010 waarin één vloekwoord een paar keren terugkomt. De vraag is, welk vloekwoord?
4: Bitch.
0: Ja, diamonds on my neck, bitch.
1: Zeg je aan alle kinderen die nu luisteren ook naar de radio?
0: Dit is een lijstje van woorden die je niet mag gebruiken.
1: Nee, stout.
0: Ja, dit zijn stoute woorden.
1: Stout. Oké, tweede vraag. Another Love van Tom O'Dell. Dat is een ultieme meezinger uit de teens. Maar één woord wordt toch altijd net iets harder en met een tikkeltje meer passie meegezongen. Welk vloekwoord ontbreekt er hier?

0: Fucking.
1: Zeker. Is ook een heel stout woord. Niet doen.
2: Stout.
1: Oei.
2: Stout. Maar wel juist.
1: Ja.
2: Derde en beslissende vraag. Bruno Mars is helemaal back. Maar we hebben toch 10 jaar moeten wachten op een nieuw album van hem. Zijn vorig album kwam uit in 2016. Dat was midden in de teens. Maar welk vloekwoord is midden in zijn zin hier weggebliept?

0: Ik denk shit.
1: Je denkt het, ja.
2: Alweer stout, hè?
1: Jippie.
2: Stout, maar wel leuk.
1: Stout, ja. Dat is gewoon... Ja, kan.
2: Ja.
1: Dat valt nog mee, vind ik.
2: Ja, oké. Okay. Je had al zo wat lokale festivaletjes gepland en zo. En dan binnenkort dan een concert van Ludovico dan. Misschien met wat korting.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Super, hè. Beetje pianomuziek. Altijd deugdoend. Zeker als het gratis is. Of toch met korting. Ulrike, merci voor het meespelen, hè.
0: Dank u wel.
2: En ga je mond nu maar wassen met zeep, hè. Ze is al bezig, denk ik. Sorry voor alles, Ulrike.

0: Je kon er afgelopen weekend nog Werchter Boutique tickets voor winnen op M&M. Pitbull hier samen met Nio. Ook echt een schijf uit de tiens, hè? Ja.
1: De M&M Ochtendshow.
2: De koning.
0: De koning van de tiens. Een heel goede morgen. Je hoort deze week op M&M enkel muziek tussen 2010 tot 2019, zodat je inspiratie op kan doen voor jouw top 3 in de tiens top 500. Geef die top 3 door via VRT Max voor woensdag, want dan start de lijst. Dus het is heel belangrijk dat je het tegen dan doet. Ik las vanmorgen dat de zomer ook officieel gestart is met het mooie weer dat er zit aan te komen. Hm? Vandaag misschien nog niet, maar tegen woensdag, wat was het nu weer, 28
2: graden? Ja, het gaat echt, het gaat gehoogte in. Zo, ze zijn nu al aan het zeggen van misschien zelfs echt zo'n hittegolf, dat we er officieel over gaan kunnen spreken. Bon, het wordt waanzin.
0: Ja, dat is voor het einde van de week vanavond, markeert voor ons land ook de start van iets anders. De Rode Duivels op het WK.
2: Ah, ah
0: ja.
2: Ah.
1: Ja. De M&M Ochtendshow.
2: Het is de eerste dag daarvan, hoor.
0: Ik ging net zeggen, je hebt het waarschijnlijk nog nergens zien passeren. Huh? Maar je moet hier zijn voor het zotte nieuws en de zotte primeurs. Hè? Ja? Onze eerste tegenstander is Egypte vanavond. En onze WK-watcher Gilles Mbiebea van Koelkast vertelt ons of dat een beetje te doen is.
3: Hmm. Vanavond nemen de Rode Duivels het op tegen Egypte. En Egypte is een heel moeilijk te bespelen tegenstander. Dat is een heel verdedigende ploeg. Dus maak je maar op voor een heel vermoeiende wedstrijd om naar te kijken. Maar ze hebben wel twee enorme supersterren voorin lopen. Omar Marmoush en Mohamed Salah. Spelen respectievelijk bij Manchester City en bij Liverpool. En het zijn de twee absolute supersterren. Het merendeel van de ploeg speelt in eigen competitie. Dus die zijn niet zo heel bekend voor het voetbalpubliek. Maar wat we wel herinneren van de Afrika Cup, die zij als land 7 keer hebben gewonnen, is dat zij een ploeg zijn die heel sterk kan verdedigen en niet bang is om een 1-0 voorsprong 90 minuten lang te verdedigen.
2: Oh, dat wordt een frustrerende match als ik dat zo wel hoor.
0: Ja.
2: Damn. Jongen.
0: Ja, geen makkelijke eerste dus voor onze Rode Duivels, maar... Ik heb online gezien dat ze wel een heel goede pep talk hebben gekregen. Eentje van onze koning.
2: Ja, luister even mee.
4: Ik denk dat er voor mij nu persoonlijk de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 16 jaar bij de nationale ploeg.
5: De beste sfeer?
4: Ja, ik denk het wel.
6: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u.
0: Sorry, maar dat wil je toch horen van de koning?
2: Ja. Als er echt een goede sfeer is, dan kan je alles aan. Dan kunnen jullie winnen.
0: Het hele land staat achter jullie.
2: Ja.
0: Ik vind het fantastisch. Laat me gerust weten in de app van M&M hoe jij gaat kijken naar de Rode Duivels en of je ook al versiering hebt opgehangen. Ik moet zeggen, ik heb nog niks gezien op straat.
7: Maar het zal niet aan onze straat liggen.
0: Buurman Hendrik had zo in de groep van de buren gestuurd van we gaan ervoor gaan en hij heeft niet gelogen.
2: Ah ja.
0: Onze straat is on fire. Maar wat is het dan? Zo een vlaggetje die buiten hangt of...
7: Alles. Neem het, het hangt er.
0: Oké. Okay. Jij, Sander?
2: Ik heb nog niks hangen. Nee, daar gaat ook geen verandering in komen.
0: Oh.
2: Maar ja, ik weet
0: niet. Beetje WK-sfeer. Ze spelen vanavond. Ja. Hang het uit, jongen.
2: Oké, okay, sorry.
0: Hang het uit.
2: Hebben jullie trouwens gehoord van Jeremy Doku ook?
0: Ja, dat heb ik ook zien passeren.
2: What the hell? Dus ja, zijn vrouw ligt op bevallen. Eigenlijk is hij uitgerekend voor begin juli.
0: Mm-hmm.
2: Dus hij heeft wel nog even. Maar ja, je weet hoe dat gaat bij bevallingen. Dat is niet altijd
0: alles
2: de
0: kan.
2: Uitgerekende datum. En ja, dat is in Engeland dat ze op bevallen ligt. Dus stel dat het zover is, dan zou die op een vliegtuig moeten springen en dan is die sowieso nog 9,5 uur onderweg. Want zo lang is vliegen tussen Seattle, waar onze duivels zitten, en Engeland, waar zijn vrouw aan bevallen is. Dus de vraag is, hoe gaat die kerel dat allemaal bolwerken en gaat die toekoer terugvliegen? Gaat die op tijd zijn?
0: Ja, ik heb gezien in een interview met Sporza dat hij zegt waarschijnlijk wel.
2: Ja, dat hij terug gaat, hè?
0: Ja, dat hij het waarschijnlijk wel gaat terugvliegen.
7: Eerst maar dan, action, nog, maar dan nog is het een risico.
2: Ja,
7: want het kan heel snel gebeuren, hè?
2: Ze hebben hem nu al vastgezien voor de training van de match van vanavond. Hij staat op het veld. Onze collega's van Sporza hebben zo'n telelens gebruikt. En hij is er vanavond al zeker bij. Want belangrijke speler voor de ploeg, maar heel benieuwd.
7: Zou dat tellen als een officiële wissel? Als hij zo ineens moet gaan omdat hij vader wordt?
2: Maar ja, dan nog. Dan moet hij nog 10 uur op een vliegtuig gaan
7: zitten. Ja, maar ja.
2: Maar
7: ja, dat doet je voor een kind.

0: freedom.
1: Who cares, baby? I think I wanna marry you.
2: Oh. Bruno Mars met Marry You, ook uit de teens, 2011 om specifiek te zijn.
3: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, ik ga Bruno Mars live mogen horen binnen 2 weken. Dan staat hij in Amsterdam met zijn The Romantic Tour. Maar als je het moet missen of je bent net zoals ik al aan het uitkijken naar dat concert, er staat een Bruno Mars Deep Dive online op VRT Max. 20 minuten lang. De grootste Bruno Mars hits en de leukste weetjes over Bruno Mars. Esther Wanu en DJ Magic die leiden dat in goede banen. Maar wist je bijvoorbeeld dat hij als 4-jarige Elvis impersonator was.
0: Ja. Elvis?
2: Ja, heel schattig. Daar bestaan video's van. Kun je online gewoon opzoeken.
0: Oké. Okay. Oh, goeie tip.
4: Dit komt er nog aan.
3: Bij Sander, Maureen en Imaan.
5: Een winstkans voor alle teenslavertjes. We spelen hier Teens Bingo op M&M deze week. En de prijs is een heel plezant muziekgezelschapsspel dat jij dus kan winnen als je blijft luisteren en straks meespeelt. En Maureen, jij was ook iets van plan met Idol, vriendjes van je. Ook zo wat teens gerelateerd.
2: Ja, dat
5: kunnen we iemand bellen straks?
2: Ja, ik denk het wel.
5: Oh.
6: Ligt het op water, op werk, het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt jouw de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
11: Volop leven start met de lijzen. Zeker tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
5: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aert.
12: De VS en Iran hebben een deal bereikt. Eind februari begonnen de Verenigde Staten samen met Israël een oorlog tegen Iran. En daar zijn al vaak gesprekken over geweest met bemiddelaar Pakistan om vrede. Nu is er een voorlopige deal en vrijdag zal die ondertekend worden in Zwitserland. Ja, Midden-Oostenkenner Jens Fransen, wat is er al bekend over die deal?
13: Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en dat zegt ook onderhandelaar Pakistan. Grote lijnen, die straat van Hormuz, de blokkades daar, die gaan verdwijnen. Trump is euforisch, die zegt laat die olie maar vloeien. En dat kan betekenen voor ons een lagere prijs aan de pomp. Maar het gaat om een interim akkoord. Hè? Want het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat hoogverrijkt uranium van Iran. Want dat is de grondstof voor een kernbom. Daarover zal de komende 2 maanden worden onderhandeld. Maar voor nu even toch goed nieuws. Er is een akkoord.
12: Het is aanschuiven op Brussels Airport in Zaventem voor als je met het vliegtuig wil vertrekken. Dat komt door een spontane staking bij de bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag dus nog vertrekt van op Zaventem, dan check je best de status van je vlucht op de app of de website van Brussels Airport. En duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gehouden gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een autobestuurder van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. 3 kinderen en een volwassene stierven. Veel mensen waren erg geschrokken en willen de families van de slachtoffers steunen.
14: Dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van 3 kleine kinderen. En, ja.
15: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, oh ja, ik kom wel heel dichtbij.
16: Wij waren op dat moment ook op schoolkamp en wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
12: Ja, de stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. Op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen tegen Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. Want Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 tegen Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland nu allebei 3 punten. Duitsland had al Curaçao verslagen met 7-1. En vanavond is het dan aan onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur tegen Egypte. In theorie zijn ze de favoriet, maar de aanvoerder Yuri Tielemans wil de wedstrijd zeker niet te licht opvatten, zegt hij.
0: Wij weten geen enkele wedstrijd. In voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
12: Het begint bewolkt met later deze ochtend af en toe wat meer zon, maar in de loop van de dag opnieuw veel wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen krijgen we eerst nog regen, later op de dag wordt het zonnig en het wordt ook warm tot een graad of 25.
5: Dat is barbecue weer, hè, jongens.
2: Je vertraagt naar Antwerpen op de E34, 20 minuten van Assenede tot aan de Zelzatentunnel. Daar wordt gewerkt. Dat is bovenop de files waar je overal, waar je elke dag beter gezegd stilstaat. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse wel nog een half uur extra vertragen. Van de E17 tot aan de laatste verkeerslicht het voor de Scheldebrug. Daar is 1 rijstrook dicht door werken. En op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
17: Hey, this is Taylor Swift.
18: Hey, it's Bruno.

0: Deze week is het Teensweek, dus bij M&M en Maureen is al heel de ochtend geniepig op haar gsm bezig. Is het gefixt?
1: Ik mag zo meteen eens spellen met Cato en Kevin van Idol. Van.
2: Oh.
1: Kan dat?
2: Ja, tuurlijk.
0: Okay, ja. We maken alles vrij.

0: met een van haar grootste hits uit de teams stond vorig jaar op nummer 2, Shake It Off.
1: Maar... Zo net niet.
0: Ja.
2: Zeg.
0: Ja, maar ik ben blij dat je over net niet gesproken begint, want More To Me... Het idoollied uit mijn jaar stond er niet in.
3: Maar ik denk dat er dit jaar verandering in komt.
0: Ja, wel, ik heb ook zo'n klein beetje het gevoel. Allee, want ik zeg het, ik zeg niet dat het de grootste hit is, maar niet erin staan, dat is er toch wat over. Maar goed, de stemming is nog bezig. En, zoals Imaan het aangeeft, zo'n beetje nostalgie, dat heeft meestal een goed effect op de stemming. Misschien even recap voor zij die niet mee zijn. Dit is More To Me. Ja.

0: bekend. Het is een single die ik in de teens mocht inzingen samen met de finalisten van Idol. Het is een schijf die mij nog achtervolgt op menig feestje. Maar is dat alleen zo bij mij? Ik ga het gewoon aan mijn vriendjes van toen vragen. Goedemorgen Cato Kalebout en Kevin Kayrangwa.
1: Goedemorgen.
0: Oh, zo leuk om jullie te horen. Kevin, word jij daar soms ook af en toe nog eens aan herinnerd aan die song?
2: Ja, het ding is, het is eigenlijk een beetje zoals je zegt. Moist to Me is eigenlijk zo wat een hidden gem. Ze zeggen meestal bij mij, she's got moves. Maar als ze Moist to Me horen, dan is dat wel telkens dat ze zeggen van, oké, ja, juist. De Moist to Me plaat, daar hebben we serieus mee gegaan.
0: Ja, het is, ja ik moet toch ook altijd zeggen, als ik het hoor, denk ik van, ja, het is wel een schijf. Vind jij dat trouwens ook, Cato? Want ja, je bent ondertussen volleerd songwriter. Wat vind jij van het nummer?
1: Maar, ik ga nu echt heel eerlijk zijn. Ik heb altijd eigenlijk een beetje een raak van een nummer gevonden. Ja, sorry. Maar allee, ik snap het. Ik snap de... Het is happy en zo, maar het is ook echt wel een beetje een draak, toch?
0: Maar weet je wat ik goed vind? Soms worden draken zo toch op een of andere manier iconic. Begrijp je?
1: Ja, dat wel. Sowieso wel.
0: Oh, nee. Ja, kijk, dit is natuurlijk een antwoord waar ik wat voor vreesde.
3: Amai.
0: Maar, misschien snel terug naar Kevin. Kevin, als ik dat nummer opzet, die tekst zit bij mij echt nog zo fresh, top of mind. Is dat bij jou ook zo?
2: Wel, ik kan eerlijk zijn, dat staat er eigenlijk echt nog keigoed in.
0: Ja. Okay, okay.
2: Elke keer als je dat doorzing, direct mee. Dus ja, het zit er nog altijd vers in. We hebben dat dan ook nog een keer gedaan, hè, samen.
0: Ja, absoluut. Houd dat even vast. Cato, misschien een cruciale vraag. Ja? Ben je nog verplaatsbaar? Want jij zit met baby 2 in de buik natuurlijk.
1: Ik zit met baby 2. Ik ben zeker nog verplaatsbaar, hoor.
0: Okay,
1: ik hoop nog wel even. Maar waarom vraag je dat maar?
0: Wel, ondanks dat je het een draak van een nummer hebt genoemd, denk ik toch dat er zo nog wel wat enthousiasme is om zo nog eens met ons drie samen te komen. Dus ik moet het vragen.
1: Ja.
0: Liefste Cato, liefste Kevin. Ja. Zouden jullie het zien zitten om More to Me hier morgen vroeg live te brengen samen met mij?
1: Voor mij is het heel goed, maar eigenlijk gewoon omdat we dan nog eens met drie samen zingen.
3: Oh, ik heb een ja van Cato, schrijf ik op. Een volmondige, enthousiaste ja. Fijn. Kevin?
2: Wel. Ik kan sowieso... We gaan ervoor.
3: We hebben het!
0: Nice, guys. Ja, dan spreken wij morgen samen verder af met deze draak. Die gaat helemaal terug tot leven komen.
1: Top. Heel goed. Maar ik heb wel nog een cruciale vraag. Is dat met of zonder danspasjes?
0: Zonder. Definitely zonder.

0: Wat een schijf.
1: Ja, en morgen reunie in de show. Ons Maureen, Cato en Kevin samen die deze draak opnieuw raak gaan brengen. Ik kijk er nu al uit, jongen.
0: Dat gaat vuur geven.

0: 2012, de Swedish House Mafia en Don't You Worry Child. We vieren de 10's hier op M&M deze week met woensdag onze lijst. Hè?
1: M&M 10's top 500.
2: Jopla. Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Kan erop stemmen via VRT Max. En we geven je al een hele dag ook inspiratie. Want alleen maar 10 schijven die je hier hoort. Alles gemaakt tussen 2010 en 2019. En alsof dat nog niet genoeg is, geven we zo meteen ook nog een prijs weg. Het is een heel populaire prijs, zo het gezelschapsspel dat heel vlot over de toonbank rolt. Echt waar, stond op ieder Sinterklaaslijstje, zag ik. En nieuwjaar, noem maar op. Iedereen wil het hebben. Het is misschien een gezelschapsspel dat je ook kent. Het is zo met de muziek, de bijhorende jaartallen. Dan moet je in de juiste volgorde zetten.
3: Ah, vorig jaar nog gekregen voor kerst.
0: Zie, voilà, exact. Ja. Staat op alle lijstjes. Jij kan het zo meteen winnen, die prijs, als je meespeelt met ons gloednieuwe Teens spel. Het heet Teens Bingo. En dat is ook gewoon wat je nu moet sturen in de app van M&M. Dus nu sturen Teens Bingo. En dan kan je zo meteen voor het eerst meespelen met dus de Teens Bingo. Hoe het in zijn werk gaat, leg je dan zo meteen wel uit.
4: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantie pech.
4: Nou wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantie pret wordt dan budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
8: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: M&M.

0: Ja, dat is... Dat is allemaal correct.
1: Michael stuurt nog in de van M&M. De dochter Fien gaat een weekje op openluchtklasse, maar ze heeft er geen zin in. Zouden jullie haar nog wat moed kunnen inspreken?
2: Ja, Fien, de zomer gaat starten. Dus het is een topmoment om op openluchtklasse te gaan.
0: Ja, woensdag 28 graden al, geloof ik.
1: Openlucht. Ja. Oh. Als je mag kiezen, openlucht of stoffige binnenklasse. Bleh.
0: Ja, dan openlucht toch.
1: En als je dan toch in openlucht bent, zet M&M op.
0: Ah ja?
1: Want het is leuk deze week.
0: Voilà.
1: Dat is afgesproken.
0: De beste muziek van de teens. De beste muziek gemaakt tussen 2010 en 2019. Met zelfs een prijs die er ook bij hoort deze week. We spelen wel eens vaker de teens bingo op M&M. En nu gaan we die zelfs voor het eerst...

0: je die bingo goed speelt, dan win je een populaire muzieksgezelschapsspel. En ik hoor je al denken, hoe gaat die bingo en wie is de kandidaat? Ah, wel, onze kandidaat is alvast ons Gloria.
1: Goedemorgen, Gloria.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Wat was jij allemaal aan het doen in de teens?
2: Wat was ik aan het doen in de teens? Ik denk deugenieten op school. Ja, van alles en nog wat, laten we het zo zeggen.
1: Wat was dat deugenieten dan?
0: Ja.
2: Nou, denk ik huis uitsluipen, denk ik feestjes gaan. En, ja, ik ben wel echt een hele rebel geweest in mijn teens.
1: Oh, Gloria. Oké, okay, als je dan toch naar die feestjes ging, dan heb je daar waarschijnlijk veel muziek op gepikt.
2: Zeker wel.
1: Dat
2: zeker
1: zal jou... Ah, fantastisch. Dat zal jou goed van pas komen vanmorgen.
0: Ja, ja. Je bent onze eerste officiële kandidaat in de teens bingo hier vanmorgen. Het is de eerste keer dat we het gaan doen, dus ik leg het graag even uit. Ik heb hier 3 fragmenten klaarstaan van grote teen dat fragment. We zoeken een titel, een artiest en een jaartal. Bij 2 juiste antwoorden win je dat gezelschapsspel en pittig detail...

0: Ja, wie hoort u?
1: Stromae.
0: Heel goed. 1 op 3. Goed bezig. Bij een volgend juiste antwoord is de prijs eigenlijk al binnen. Het volgende fragment komt eraan. Wil je daar dan jaartal of titel van geven?
1: Ik ga voor titel.
0: Titel? We luisteren.
2: Wat

0: Ik twijfel, Shine Bright Like a Diamond. Of gewoon Diamond, ja.
1: Ja, maar je moet kiezen. Je moet kiezen.
0: Ik ga Diamond.
1: Maai, dat is juist bijgestuurd. Maar heel goed. Ja, de prijs is eigenlijk al binnen, maar we doen nog voor de sport de derde. Hiervan zoeken we dan het jaartal. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh. Je mag er één jaartal naast zitten.
0: Dat is wel een moeilijke. Ik ga voor 2011.
1: Oei. Ja, domme.
2: Het was net iets later.
1: Ja, het was 2015. Ja, ik snap het. Moeilijke vraag. Ja, en het is niet erg, want je hebt eigenlijk al gewonnen. Twee juiste antwoorden was voldoende. En jij wint dat muziekgezelschapsspel. Goed gedaan, hè?
0: Ja, ik was best wel nerveus, maar ça va, het was toch makkelijk.
2: Je hebt het supergoed gedaan. Wie ga je uitnodigen om samen dat spelletje te spelen?
0: Sorry, wat zei je?
2: Wie ga je uitnodigen om samen dat spelletje te spelen?
1: Rebelse vrienden van vroeger?
0: Dan blijf ik gewoon bij mij. Nee, dan blijf ik gewoon met mijn allerbeste vriend, mijn man.
2: Heel lief.
1: Hey, heel veel spelplezier gewenst, dat sowieso. En als de Teens Bingo die je net hoorde ook iets voor jou is, stuur dan nu gerust al Teens Bingo in onze M&M-app. En wie weet speel jij vanavond bij Club Koud daar ook weer mee na 4 uur. Want zij spelen hem ook.
3: M&M Teens Top 500.
4: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

0: Justin, jij moet geen sorry zeggen. Het ligt niet aan jou, maar aan ons. Want overmorgen start hier de Teams 500. En om jou te inspireren om je stem uit te brengen via VRT Max, nu dus ook al de hele ochtend de beste teensongs.
1: Het is 8:58. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, er is een vredesdeal tussen de VS en Iran bereikt. Vanaf vrijdag zou de straat van Hormuz weer openen. En de VS zou ook vanaf dan de Iraanse havens niet meer blokkeren. Nu, het is wel een tijdelijke deal van 60 dagen. Om die oorlog tussen de twee landen echt volledig te stoppen, moet er wel nog gepraat worden. En op de luchthaven van Zaventem is er een spontane staking uitgebroken bij de bagageafhandelaar Avia Partner. En daardoor staan er lange rijen aan de check-in balies. Hoe lang die staking nog gaat duren is nog niet duidelijk. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vanochtend zijn er opklaringen afgewisseld met wolken. En vooral in het zuiden, het westen en aan de kust krijgen we toch ook redelijk veel zon. In de loop van de dag wordt het soms zwaar bewolkt. En het wordt iets warmer dan gisteren met maxima tot 21 graden. Meestal waait het zwak uit veranderlijke richting. Aan de kust krijgen we na de middag een matige noordoostenwind.
1: Oké.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E403 naar Brugge moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Roeselare-Beveren. Naar Antwerpen extra files op de E34, 10 minuutjes daar van Assenede tot aan de Zelzate-tunnel, want daar wordt gewerkt. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse moet je een half uur trager rijden van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. Op de ring rond Gent 10 minuutjes in Zwijnaarden richting Drongen, ook door werken. En naar Brussel gaat het extra langzaam op de E19, 25 minuten erbij rekenen vanaf Semst. Op de binnenring rond Brussel dan ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel zelf verspert een defecte auto één rijstrook aan de inrit van de Belliardtunnel.

0: Macklemore live gezien? Werchter of zo? En dit lied was exact zoals je het nu hebt gehoord. Dat was Crazy Life.
1: Heel goed. De M&M Ochtendshow.
2: Floor heeft nog een vraag in de app van M&M. Ze stuurt, ik heb vrienden die zo meteen examens hebben. Willen jullie hen even succes wensen? Dankjewel.
0: Ja, succes.
2: Veel succes.
0: Ja.
2: Nog leuke berichtjes in onze app trouwens. Hier sijpelen Stila en Rode Duivels foto's binnen. Giannina, haar kinderen zijn in voetbaltruitje naar school precies.
3: Oh.
2: Chiara stuurt haar voordeur door. Die is al versierd met een Belgische vlag. En Laurien, lepeler, die spotte al een huis vol vlaggen. Ja, ik moet zeggen, ik kwam dus donderdag thuis. En ik dacht, wat is dat hier allemaal zeg? Heel de straat versierd. De kinderen van de buren hadden alles wat rood, geel en zwart zat op ons huis geplakt met duct tape. En ik was de eerste van, goh, is er misschien een beetje over? Maar nee, eigenlijk niet. Het brengt gewoon een pakje sfeer, want ik zat in de zetel en we hebben zo vanuit onze zetel zicht op de straat. En dan zag ik zo mensen onze straat inwandelen en dat tovert meteen een glimlach op mensen hun gezicht. En er hangen ook zo vlaggetjes aan de twee bomen die in onze straat staan. En dan zag ik zo een papa aan zijn kindje wijzen van, kijk, dat is onze vlag ertussen.
0: Oh.
2: Dus ja, zelfs al heb je niks met voetbal zoals mij, het sparkt wel wat joy. Hè. De helft is ondertussen weggewaaid, moet ik bekennen. Ik ga eerlijk zijn, daar ben ik ook niet trouwig om, want die duct tape aan ons huis, ik voelde me een beetje marginaal. Maar goed, de rest mag blijven hangen. En ik ben eens benieuwd of onze Sporza-collega Maarten van Gramberen ook gezwicht is intussen of zijn huis al gedecoreerd is. We gaan hem zo meteen bellen met de voetbalvraag die op ieders lippen brandt vandaag.
3: Zeg, die Rode Duivel straks, wat denkt hij?
0: Oeh.

0: geef je tienerjaren. Met de M&M Teens Top 500.
1: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
0: Ella May in concert.

gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: net nog teens deze. In 2010 kwam Robin met deze gigapopulaire Dancing on My Own. Maar vanavond gaan we niet dansen, maar wel shotten.
1: Ja.
0: Vanavond start het WK echt voor ons land, want de Rode Duivels hebben hun eerste match gepland om iets na 8 uur. Je kan alles volgen op VRT1 vanaf 8:15. Dus een goede morgen, Maarten van Gramberen.
1: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Hallo, waar ga jij kijken?
1: Wel, het was gisteren Vaderkensdag. Ik ben niet bij mijn papa geraakt. Dus ik heb hem beloofd om samen met hem naar de match te kijken. Ja, ik heb de Rode Duivels ook, toen ik 7 jaar was, zat ik ook bij hem in de zetel. Toen ze in 86 tegen Argentinië speelden in de halve finale. En dus nu, zoveel jaar later, 40 jaar later zeker, ga ik bij hem naar de voetbal kijken. Want mijn zoon heeft examens. Heeft fysica morgen. Dus hij ging niet kijken. Dus voilà, dan is het bij de papa te doen.
2: Die gaat dus stiekem op zijn kamer kijken als jij bij je vader zit.
1: Ja. Dat zou kunnen.
0: En is dat met een versierd huis bij je vader?
1: Wel, ik ben bij mijn ouders, dat weet ik niet. Bij ons thuis, ik was de vlag aan het zoeken van de Belgen. We hebben die. Maar toen herinnerde ik mij plots bij de vorige wereldbeker. Toen ze eruit gingen in de groepsfase, heeft mijn vrouw gezegd: als ze eruit gaan, eet ik de vlag van de Belgen op.
3: Ah.
1: Dat moet gebeurd zijn, want ik vind ze niet meer, die vlag.
3: Wauw.
1: Heeft ze stiekem gedaan, denk ik.
0: Misschien al eens een nieuwe gaan kopen.
1: Ja. Okay,
0: nu de officiële vraag nog van vanmorgen.
1: Just.
4: Zeg, die Rode Duivel straks, wat denkt hij?
1: Ja.
4: Wat denkt hij, Maarten?
1: Dat is de meest gestelde vraag. Overal waar ik mensen tegenkom, krijg ik die vraag. Ik denk dat het niet zo makkelijk zal zijn tegen Egypte. We denken nu allemaal dat het makkelijk zal zijn, maar ik denk toch dat we gaan winnen, omdat we nu eenmaal veel meer spelers hebben in de grote competities dan Egypte. En dat we echt een hele goede groep hebben. Lukaku die zei, het is de beste sfeer in 16 jaar. Ik weet wel, sfeer kan heel snel omslagen, maar het is toch wel spannend voor een groep. Hè. Je bent een ploeg. En een ploeg is altijd meer dan de optelsom van alle spelers. Je moet echt een ploeg zijn, aan elkaar hangen, voor elkaar vechten. En dat doen ze. Maar we mogen die Egyptenaren niet onderschatten. Het is de zwaarste tegenstander die we in de groepsfase gaan tegenkrijgen. En ze hebben 2 topspelers voorin. Salah, Egyptenaar, topspeler geweest. Altijd bij Liverpool. Heel snel. Hele goede speler. En Marmoush speelt bij Manchester City. Dus daar gaan we ons werk bij hebben. Maar wij zijn op papier dan toch net iets beter. Dus ze gaan winnen. Maar het wordt moeizaam. Het wordt een moeilijke wedstrijd. En die eerste wedstrijd op zo'n wereldbeker is altijd de moeilijkste. Grote landen die struikelen al wel eens over de tegenstander. We moeten vooral zien dat ons dat niet overkomt.
0: Ja, en gaat dat met Doku op het veld zijn of niet? Want ik heb daar ook al wel over gelezen.
1: Ja, zeker. Dus Doku, zijn vrouw is hoogzwanger. Ze zeggen altijd bij zwangere vrouwen, dat weet Maurine ook natuurlijk, hè. De laatste maand is de laatste dag, wat kan altijd komen. Maar het is in principe uitgerekend voor 8 juli, denk ik, of nog een week later. Dus dan zitten we al wel wat verder in het toernooi. Maar hij heeft dus wel gezegd, als ze moet bevallen, dan vlieg ik terug de oceaan over, heel de Verenigde Staten, en daar wil ik absoluut bij zijn. Maar vandaag is daar nog geen sprake van. Hij zal gewoon starten en we hebben hem nodig, want hij is zo snel, hij is niet af te stoppen. Hij is wellicht de beste man op het veld. Straks, het is het grootste wapen dat we hebben en voorlopig blijft hij vooral bij de Belgen en moet hij nog niet naar zijn hoogzwangere vrouw.
0: Oké, alright. We gaan zien wat voor een bevalling het vanavond wordt dan.
1: Ja, dat is een goeie. Dat is een mooie overgang.
0: Ik zie dat.

0: Ariana en Iggy met Problem.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Ja, nog meer van die teensmuziek natuurlijk. Om 4 uur bij Club Kautar zelfs nederpop teensmuziek. Wannes heeft zich voorgenomen om in dat genre te duiken. Dus ik denk heel veel jeugd van tegenwoordig.
3: Oh, cool.
0: Opposites, Gers Pardoel, zo.
3: Lekker.
0: Dat soort dingen. Ze spelen daar ook terug onze teen bingo spel. Dat we daar juist ook al voor het eerst hier hebben gespeeld. Dus waag je kans als ook jij een gezelschapsspel wil winnen. Straks om 4 uur. Later vanavond om 6 uur is Blokradio er terug met Robin en Julie. En ook een extra stem vanavond, want ze krijgen bezoek van Elisabeth Lucy Batem. Nu wij nog even de gitaarstemmen voor Brahim eraan komt om 9 uur zo meteen. Ja, ik heb deze 5 Seconds of Summer.
3: Oh, hier heb ik veel geld aan uitgegeven in de teens.
0: Oh.
3: Ik was gigafan.
0: Van 5 Seconds. Gaan, hè?
3: Ja, ja, ja.
0: She looks so perfect. Come on, hè. Let's go.
3: Stage is yours.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time Out. Nu op VRT Max.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Starretje of barsten je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Een heel goedemorgen, het is 9 uur.
9: 14 uur.
8: Dit is Yannick Aerts.
10: Er is een deal tussen de VS en Iran. Meer dan 3 maanden geleden begonnen de Verenigde Staten samen met Israël een oorlog tegen Iran. En over vrede zijn er al vaak onderhandelingen geweest met bemiddelaar Pakistan. Maar nu vrijdag zal er een deal ondertekend worden in Zwitserland. De eerste stap is vrijdag de heropening van de straat van Hormuz, die door Iran geblokkeerd wordt en waar normaal gezien veel olie en gas door wordt vervoerd. Op dit moment liggen er nog zo'n 600 schepen met olie en gas vast daar. De VS gaat dan weer Iran havens niet meer blokkeren en dat is allemaal goed nieuws ook voor de olieprijs, zegt econoom Erik Scholli.
11: Je ziet dat de Brent op dit ogenblik rond $83,5 per vat staat. Maar toch even opletten, ik denk dat de energiemarkten de komende week best nerveus zullen blijven. Het zal pas definitief zijn wanneer het akkoord effectief ondertekend wordt.
10: Ja, na de voorlopige deal zouden de VS en Iran dan 60 dagen lang onderhandelen over onder andere ook de nucleaire activiteiten van Iran. Het is aanschuiven op Brussels Airport in Zaventem. Dat komt door een spontane staking die vannacht is uitgebroken bij de bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Waarom er gestaakt wordt is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Voor een deel van de reizigers is er wel hinder op dit moment, zegt Brussels Airport.
12: Mensen die een vlucht hebben, die wordt afgehandeld door Aviapartner, kunnen impact ondervinden. Hè. Wachttijd aan de check-in balie en ook de vlucht kan vertraging oplopen. Momenteel zijn er een 15-tal vluchten die vertraging hebben opgelopen van een 1 à 2 uur.
10: Als je vandaag nog vertrekt van de Brussels Airport, check je dus best de status van je vlucht op de website. In Noorwegen krijgt Marius Borghoijby, de zoon van de kroonprinses daar, 4 jaar cel. Hij is 29 en is onder andere schuldig aan 2 verkrachtingen, mishandeling binnen intieme relaties en drugsgebruik. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Zelf heeft Marius Borghoijby altijd de verkrachtingen ontkend. Op dit moment leest de rechter nog altijd het vonnis voor. Het telt in totaal meer dan 120 pagina's. Marius is ook niet aanwezig bij de uitspraak en volgt het allemaal via een videoverbinding. Hij en ook het Openbaar Ministerie kunnen nog de straf aanvechten. Het begint bewolkt met later deze ochtend nog een beetje meer zon, maar in de loop van de dag vooral veel wolken bij temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst regen, na de middag meer zon en het wordt ook warmer tot een graad of 25.
13: Hey, this is Taylor Swift. Hey, it's

George Ezra met Shotgun, ook uit de teens. 2018, vrienden, vandaag de hele week lang vieren we de teens. Het beste van 2010 tot 2019 met in 2011 de eerste en enige popgroep die ooit X-Factor in Engeland wist te winnen. Yep, met drie zijn ze. Little Mix komt eraan met Shout Out To My Ex.

0: Evia Tongeren is ook alweer helemaal in de mood en in een goede stemming met deze teens. Ja, alleen maar goede muziek uit de teens vandaag, de hele dag lang. En op woensdag vliegen we er echt in met de M&M Teens Top 500, die jij volledig bij elkaar hebt gestemd. Dus nu al een beetje in de mood komen, gezellig, leuk. En genieten vooral net nog van Usher. Ja, de teens, dat was ook een beetje de start van Dance Meets R&B. En Usher scoorde een monsterhit in 2010 aan de start van de teens met DJ Gareth Fallen in Love, samen met de vriend die volgende week zaterdag 27 juni op Werchter Boutique staat, Pitbull. Zometeen de Jonas Brothers met Sucker.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
6: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: M&M, repeat, doen we niet.
10: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer

Jonas Brothers. I'm a sucker for you. Met Sucker. Ja, als we terugkijken naar de teens, dan kreeg je ook een vlugje van de 80's mee in de vorm van deze Fast Car. Origineel Tracy Chapman, 1988. Maar dan nu in de versie van Jonas Blue en Dakota uit 2016. Dit is Fast Car.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: M&M Live. From the brain, seeing the beauty to the...

0: Dag Jello!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
7: M&M Live.

Ja, ook Jante kijkt er keihard naar uit. Wat een throwbacks. Nu al, en we zijn nog niet eens vertrokken. Want woensdag beginnen we eraan de M&M 10's Top 500 met misschien... ook wel deze van Adele.

0: Martins, 2011. Adele, set fire to the rain. Zometeen vroegen we ons in 2017 meermaals af of het er was of niet morgen vroeg. Zometeen dus. Maar eerst naar de weg op de E17 van Antwerpen naar Gent. Daar moet je ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke opletten. Dat is voor een obstakel op de rechter rijstrook. Files naar Antwerpen, E17, 10 minuten van voor Kruibeke. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, een half uur trager van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Er is één rijstrook dicht door werken. Op de ring rond Gent, een kwartier van Merelbeke tot Zwijnaarden richting Drongen, ook door werken. Langzaam naar Brussel op de E19. Er komt er een kwartier bij vanaf Peutie. In Vilvoorde Cargo staat een effecte wagen in Machelen. Er is een ongeval gebeurd en op de E40 is de Rijerscentrumtunnel gesloten. Een kwartiertje aanschuiven vanaf Everen. Op de E411 vanaf Jezus Eik, ook daar staat een effecte wagen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.

TV-presentator, entertainer, muzikant. Hij kan en doet het allemaal. En nog steeds, al sinds de 80's, onze Bart Peters, legendary. Ellen Aarts uit Nijlen kan heel veel goede muziek gebruiken op een lastige maandag. Lieve Ellen, we gaan je helpen nu met deze uit de teams.

0: Diana Spyro verovert de wereld.
1: En op 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
0: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment.
1: Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
0: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

Get lucky. Ja, Ruben is ook al helemaal in de mood. Wat een heerlijke week wordt dit met die lijst dan vanaf woensdag uiteraard. De M&M 10 Top 500 door jou bij elkaar gestemd. Kijk er ook al keihard naar uit, want we gaan zeker weer pareltjes tegenkomen. Net zoals die monsterhit uit 2017 van Lord Huron.

Rock the Moon. Shut up and dance. 2015, want deze week, vrienden, vieren we de teens. Het beste uit 2010 tot 2019 met nu woensdag de M&M Teens Top 500. Ja, en deze mag niet ontbreken natuurlijk. Het begon allemaal in de Nillies voor Lady Gaga. Met Alejandro scoorde ze los in 2010.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in winkel.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Leg het op, laat het op, werkt de plotstroom. Leg het op, laat het op, werkt de plotstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Goedemorgen, het is 10 uur.
9: 14 uur.
8: Dit is Yannick Aerts.
10: Er is een onderzoek naar het Kinderkankersteunfonds. Dat fonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind hebben met kanker. Het is nog een andere organisatie dan het Kinderkankerfonds. Sommige vrijwilligers, ouders en ook andere goede doelen stelden zich al de hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter van het Kinderkankersteunfonds heeft een bestuurdersverbod en was ook al betrokken bij 11 faillissementen. En nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd dient om kinderen met kanker te helpen. In Noorwegen krijgt Marius Borghoijby, de zoon van de kroonprinses, daar 4 jaar cel. VRT Nieuwsjournaliste Helen Goedgebeuren was daar voor de uitspraak in Oslo.
11: Hier in de rechtszaal is zo net het verdict gevallen. Marius Borghoijby krijgt 4 jaar cel. Hij is veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen. In 1 van die gevallen, zei de rechter, is het heel duidelijk dat die vrouw aan het slapen was, niet reageerde op aanrakingen. En hij heeft dat ook stiekem gefilmd. Dat wist zij eigenlijk helemaal niet. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omwille van redelijke twijfel. Maar hij is ook veroordeeld voor onder andere zwaar drugsgebruik en voor het zwaar mishandelen van Nora Haukland, een bekende influencer met wie hij 1 jaar een relatie had. En hij zelf was hier trouwens vanochtend niet. Hij heeft alles gevolgd via videoverbinding. Dat heeft hij vorige week nog gevraagd omwille van medische redenen.
10: Hij en ook het Openbaar Ministerie kunnen de straf nog aanvechten. Het Verenigd Koninkrijk wil vanaf volgend jaar socials voor jongeren onder de 16 verbieden. Het gaat onder meer om TikTok, Snapchat en Instagram. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod in Australië, met ook beperkingen op livestreams, gaming-apps en AI-chatbots. In Oekraïne is het dak van een beschermd klooster in Kiev in brand gevlogen na een Russische aanval vannacht. Dat klooster staat ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het een van de zwaarste misdaden is tegen de christelijke cultuur tot nu toe. Nadja is een Limburgse met Oekraïnse roots en zij is er ook al verschillende keer geweest met haar vader in dat klooster, die ook priester is binnen de Oekraïnse orthodoxe kerk.
12: Het geloof wordt daar samengebracht met traditie en de geschiedenis. En het is eigenlijk zo, ze kunnen wel die stenen kapot maken, ze kunnen ons identiteit raken, want dat hebben ze nu gedaan, maar die herinneringen van die eeuwenoude traditie van onze grootouders, die krijgen ze niet kapot. Ja, dat is echt het hart van het christendom, van het orthodox zijn.
10: Het begint bewolkt met later deze ochtend zon en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst nog regen, na de middag meer zon en het wordt ook warmer tot 1 graad of 25.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: Hey,

Ja, dat wordt echt genieten. Ja, en dat genieten kan ook vandaag de hele dag door en morgen, want we warmen al een beetje op met alleen maar muziek uit de teens. Coming Home van Shepherd, die krijg je zo.

Chaos op deze van David Guetta en Sia. Ja, en de teens, dat zijn ook de vrienden van One Direction en hun solo carrières. Want in 2017 dropte Niall Horan deze Slow Hands. Komt op donderdag 5 november naar ons land, staat hij in de AFAS Dome. Maar ja, geniet er, hè. Zometeen wat vuurwerk van Katy Perry ook nog.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Sunrise Festival.
3: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
2: Met onder andere...
3: Bankzitters.
2: Poef versus Lil Kleine.
3: Lil King.
2: Antoon.
3: Kraantje Papi.
2: Eli Oaks.
3: Phantasm.
2: En vele anderen. Sunrise Festival.
3: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
2: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
3: Samen met M&M.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat hij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
3: M&M. Repeat. Doe we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit

0: Erin Grosso met Sun is Shining.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Yo, hey, ik ga niet een oorzel doen. Ik kijk er keihard naar uit, vrienden. Woensdag gaat het gebeuren. Het beste, allerbeste, volgens jou dan toch, door jou bij elkaar gestemd, de M&M 10 top 500. Van 500 naar 1 vanaf woensdag dus samen aftellen. En ook dankzij Divica, ja, kunnen we die mooie lijst bij elkaar duwen. Want ook jij hebt gestemd, Divicatje. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brahim.
0: Hey, topper, van thuis uit mee aan het genieten en al een beetje aan het opwarmen voor die lijst?
3: Ja, absoluut. Altijd leuk.
0: Kijk, goed, maar vooral ook goed gestemd, verdorie. Ik zie Shape of You onder andere van Ed Sheeran staan. Die mag er absoluut in staan. Misschien wel nummer 1 worden voor jou dan, Divica?
3: Ja, voor mij is dat wel mijn nummer 1 van die periode, absoluut.
0: Okay.
3: Ja, dus, een beetje dat veel energie heeft.
0: Ja, maar ja. Dat is. Het is ook los in de teens natuurlijk, 2017, toen hij op de wereld dropte. Wat vind jij er zo goed van, Divicatje? Of waar was je toen je die voor het eerst hoorde?
3: Waar was ik? Dat weet ik nu niet terecht. Kan zijn dat ik in het buitenland was, kan zijn dat ik in het binnenland was. Geen idee. Ja. Ja.
0: Cool. Ja, maar het heeft wel een impact gemaakt, zeg maar. En je zegt ook, ja, binnenland, buitenland, want jij was in de teens. Wat deed jij vooral eigenlijk?
3: Ja, wij waren toen volop aan het werk met om onze sportvoeding groot te maken. Wow. Dat was High Five. Toen deden wij ook heel veel evenementen in die periode.
0: Okay.
3: Binnen en buitenland, ja. Dus daar was er ook altijd muziek, hè.
0: Ja, voilà. Voilà. Oké, ik zie het helemaal voor me dan. Bijvoorbeeld bij zo'n Iron Man, waar jullie ook hebben voor gewerkt, voor achter de schermen, buiten binnenland, dat hij daar dan gespeeld heeft voor al die atleten wat goede moed in de schoenen te schuiven, zegt. Cool.
3: Heel zeker. Een beetje energie extra.
0: Ja. Maar het is tijd om jou ook nog wat extra energie te geven. En je vooral keihard te bedanken, Divicatje. Want dankzij jou en heel veel andere mooie mensen kunnen we er een prachtige lijst van maken. Gaat nu woensdag allemaal gebeuren. Maar nu, dankzij jou daar, van thuis uit aan het werk, misschien de radio extra hard. Want jouw potentiële nummer 1, die komt er nu aan. Geniet ervan, Divicatje. Merci, hè.
3: Ga ik zeker doen, dankjewel.
2: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: M&M Live.

Kelly Clarkson, Stronger. Melanie, ik ben hier volledig ongegeneerd aan het meekwelen met radio. Zo moet het, Melanie. Geniet ervan, verdorie, met het beste uit de teens. En wie teens zegt, die zegt ook Felix, a.k.a. Lost Frequencies. Het begon in 2014 met deze.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: Are you with me? En zometeen nog meer uit de teens met onder andere Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony 2017 en uit datzelfde jaar Portugal The Man met Feel It Still. Eerst naar de weg, daar valt het allemaal goed mee. Enkel op de N16 van Sint-Niklaas naar Timsen, daar vertraag je 20 minuten. Tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Er is één rijstrook dicht door werken. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
2: Hi. M&M.

0: Dance Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Vanaf woensdag op

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
5: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
6: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

Dua Lipa. Hey, vraagje van jou. Ben jij toevallig morgen jarig, zo op dinsdag 16 juni? Hey, of misschien ken je iemand die morgen jarig is. Laat van je horen. Als je morgen jarig bent, laat het weten in de app van M&M. Want de vrienden van de ochtendshow willen jou blij maken met een cadeau.

Ja, deze vriend. In the teens, very hot. Nog steeds goed bezig. Shawn Mendes met Mercy. En als we terugkeren naar 2012... was deze Jasmin van den Boogaarde, a.k.a. Birdie, amper 15 jaar jong... toen ze deze People Help the People dropte. It's crazy, hè? Yo, al die parels zo terug horen. Dit zijn de teens.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Catnet komt naar je toe met Catnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Waiko en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook.
6: Goedemorgen, het is 11 uur.
7: 14 uur.
6: Dit is Yannick Aerts.
8: Dieseltanken wordt een pak goedkoper. Ja, morgen zakt de maximumprijs voor diesel weer onder de 2 euro per liter. Dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af en een liter kost dan nog maximaal 1,98 euro. Als de diesel van de deal van de afgelopen nacht tussen de VS en Iran standhoudt, dan zullen de olieprijzen ook nog verder dalen en tanken zal dan nog goedkoper worden. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de rechten van honderdduizenden mensen in ons land ernstig geraakt worden door de recente hervormingen rond werkloosheid, de pensioenen en ook langdurige ziekte. De nieuwe regels worden vaak heel snel ingevoerd, zegt het Mensenrechteninstituut.
9: Als men de urgentieprocedure inroept, houdt dat in dat de Raad van State heel weinig tijd krijgt om een advies uit te brengen, dat parlementsleden heel weinig tijd krijgen om debatten te voeren, dat men heel weinig tijd heeft voor hoorzittingen, om experts, academici enzovoort, die de impact al hebben onderzocht, om die uit te nodigen. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat zijn zo'n ingrijpende hervormingen die honderdduizenden mensen in België treffen.
8: Het Mensenrechteninstituut vraagt de overheid om hervormingen in de toekomst beter te onderbouwen en schendingen van die mensenrechten ook te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk wil vanaf volgend jaar socials voor jongeren onder de 16 jaar verbieden, zoals TikTok, Snapchat en Instagram. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod in Australië, met ook beperkingen op livestreams, gaming-apps en AI-chatbots. En in Seattle, in het noordwesten van de Verenigde Staten, zijn de fans van de Rode Duivels al een keer samengekomen in The House of the Devils, het supportershuis naast het stadion. Daar spelen de Belgen vanavond hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
10: Hier in Belgisch House vind ik het wel nice. In de stad zelf een beetje minder.
11: Het is wel het belangrijkste match, denk ik. We moeten winnen. Veel stress misschien er wel naartoe. We hebben er heel lang naar uitgekeken.
12: Makkelijk winnen niet, maar denk 2-0. Ik ben ervan overtuigd dat Doku in vorm gaat zijn, sowieso.
8: Ja, het is bewolkt vandaag met af en toe een beetje meer zon, maar hoofdzakelijk dus bewolkt in 21 graden. Morgen eerst nog regen, na de middag meer zon wel. En het wordt dan ook wel wat warmer, tot een graad of 25.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: Hey, it's-

Ja, net zoals Stefanie in de app van M&M net stuurde, heerlijk al die throwbacks nu alweer. Het wordt genieten, het zal wel zijn. Vandaag, morgen ook, een beetje opwarmen voor die tiens, 500. Ja, het wordt echt genieten. En al helemaal als je deze hoort, Tame Impala, want het begon ook allemaal in de tiens van 2010 tot 2019 met monsterhits zoals deze. The less I know, the better. En zometeen Major Lazer en JT.

en Major Lazer, Cold Water. Ja, het is aftellen en uitkijken naar volgende week zaterdag. Dan is het van je Werchter Boutique. Met Pommelien Thijs, Roxy Dekker, Katy Perry, Pitbull, Mika. En ook James Arthur, die zal erbij zijn. Komt er zo meteen aan met Anne-Marie, scoorde in de teens met Rewrite the Star.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
2: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
3: Lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
8: En ook uw budget vakantiepech?
7: Wat?
8: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
7: Oh nee?
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
1: M&M, repeat, doe we niet.
2: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

0: Eminem. Samen met Rihanna uit 2013, vrienden, deze week. Het beste uit de teens, alles van 2010 tot 2019 met nu woensdag de M&M Teens Top 500. Throwback naar 2019 met Armin van Buuren, Davina Michel en Marco Borsato, dit hier.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: M&M Live.

Back to You. Zometeen vrienden, feest met Martijn Sorvegen, Elma, All Stars en Jason Derulo krijg je ook met Trumpets. Ook grote held van de teens. Maar eerst naar de weg van daar op de E17 van Antwerpen naar Gent is het bijna een half uur file rijden tussen Lokeren en Beervelde. De linkerrijstrook die is er versperd door een ongeval. N16 dan van Sint-Niklaas naar Temse. Er komt er meer dan 20 minuten vertraging bij tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Eén rijstrook is daar dicht door werken.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
11: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

One Republic, Counting Stars. Vrienden, het is echt aftellen, uitkijken naar de M&M 10 Top 500. Vanaf nu woensdag tellen we samen mee met het beste uit 2010 tot 2019. Nu al een beetje opwarmen vandaag, morgen met alleen maar overdag dan toch muziek uit de teens. En al helemaal als je Bruno Mars tegenkomt, want voor die vriend begon het ook allemaal in de teens. Gaat nu donderdag beginnen aan zijn The Romantic Tour, het stuk van Europa. Staat trouwens een nieuwe deep dive op je te wachten via M&M kanaal 14 Max daar.

0: 500.
1: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Vanaf woensdag op M&M.

0: was ook Ariana. One last time.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
0: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
9: Er is een pakje voor jou.
8: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu de tickets via kinepolis.be.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Taco met kip en...
10: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
13: 14
0: uur. Dit is Yannick Aerts.
14: Er gaan meer fake voetbalshirts rond dan anders.
15: Al die namen die komen bijna uitsluitend van China.
14: Ja, het komt allemaal door het WK voetbal. Vorige week zijn er intussen al meer dan 1300 valse voetbaltruitjes onderschept die nu vernietigd zullen worden. En de douane zegt dus dat de meeste uit China komen.
15: Af en toe heb je ook wel eens zaken die komen van andere landen daar in de buurt in Azië, maar 95% of zelfs meer productie is daar China. En we onderscheppen dat in Zaventem, maar onderscheppen dat ook in Luik. Het meest onderscheppen we ook wel in Luik, omdat daar de Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
14: Vorig jaar onderschepte de douane 40.000 namaakartikelen, merkkledij, sportschoenen, cosmetica en kinderspeelgoed komen daar ook het meeste voor. De gerechtelijke politie van Brussel heeft 11 mensen opgepakt in een grote drugsonderzoek. Ze zouden betrokken zijn bij drugsmokkel tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Het onderzoek begon in Frankrijk toen daar een koerier werd onderschept met een grote hoeveelheid cocaïne. Uit het onderzoek bleek volgens het parket ook dat mensen uit Brussel een belangrijke rol zouden hebben gespeeld in die bende. En vorige week zijn er dan ook 11 mensen opgepakt. Er zijn ook geld, auto's en valse documenten in beslag genomen. Dieseltanken wordt goedkoper. Morgen zakt de maximumprijs voor diesel weer onder de 2 euro per liter en dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af. Een liter diesel kost dan maximaal 1,98 euro. Als de deal van de afgelopen nacht tussen de VS en Iran standhoudt, dan zullen de olieprijzen nog verder dalen en dan zal tanken ook nog goedkoper worden. Maar of die deal standhoudt, dat zal ook van Israël afhangen, want het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Hezbollah in het zuiden van Libanon, ondanks het akkoord dus tussen de Verenigde Staten en Iran. Want daarin is ook afgesproken dat de aanvallen op Libanon zouden stoppen. Maar in Israël is er veel kritiek op dat akkoord. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog niet gereageerd, maar zijn minister van Defensie wil de gevechten nog niet stoppen in Libanon, vertelt Lennart Swols vanuit Tel Aviv.
16: De ultrarechtse coalitiepartners van Netanyahu, ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah, maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is, dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald en ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
14: Het is de namiddag bewolkt met soms zon en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst kans op lokale buien of regen. Daarna wordt het droger en vrij zonnig ook tot 25 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het warm.

Wake Me Up van Avicii. Net wat ik nodig had, zegt ook Siebe in de app van M&M. Ik raak niet goed op gang vandaag, snap het. Maar veel succes, Siebe komt helemaal goed. Al helemaal met deze monsterhit uit de dienst 2016 voor JT. I got

Harris. The Chainsmokers en wie 10 zegt, die zegt ook Lovers. Camila Cabello en Young Thug waren niet samen, wel met Shawn Mendes, maar dit was Havana.

0: dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

kippenvel, zegt ook Stephanie Maas in de app van Eminem bij het horen van One Direction. Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan en Zayn Malik. Ja, werden One Direction in de teens, 2010. De vraag kwam binnen van onze Brent in de app van Eminem. Hey, wat is jouw favoriet uit de teens? En wel Brent, dan antwoord ik volmondig deze uit 2014. Duke Dumont met Jax Jones en I Got You. Vanaf woensdag, vrienden, de Eminem Teens Top 500. Zometeen DJ Anko Goerige en ook Tayo Cruz, die Imagine Dragons. Maar eerst dus deze.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: M&M Live.

heerlijk toch, al die teensmuziek. Tayo Cruz met Break Your Heart. Zo meteen komt Stromae er nog eens aan. Eerst nog eens checken aan de weg. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse is er meer dan 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Eén rijstrook is daar dicht door werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En voor de rest blijven die vertragingen.

altijd mooi als Stromae een liedje zingt. Maar het is natuurlijk de 10 top 500 week. Vanaf woensdag gaan we echt beginnen aan die lijst. Nu gaan we jou vooral al helemaal voorbereiden. Misschien ook nog een beetje inspiratie geven om te stemmen. Dat kan via het VRT Max kanaal. Zoals deze van Ellie Goulding. How long?

0: M&M. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
10: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

time. Is het bij jou ook een good time vandaag? Je mag het zeker altijd eventjes laten weten van waar je aan het meeluisteren bent naar die fantastische teensmuziek vandaag. Hè? Nu gaan we terug naar 2016, waar onze Laura Tesoro mooi een 10e plaats behaalde op het Eurovisie Songfestival met deze What's the Pressure?

Sheeran met Castle on the Hill. Ja, vanavond is het zover, hè, jongens. Ja, het WK. Dat is volop bezig. En vanavond spelen eindelijk onze Rode Duivels hun allereerste wedstrijd tegen Egypte. Normaal gezien moet dat lukken, hè, jongens. Maar we gaan natuurlijk met z'n allen allemaal mee supporteren. Ja, en als we dan terug eventjes gaan naar 2010, dan kennen we daar natuurlijk het officiële WK-lied Waka Waka van Shakira. Nu heeft er dus ook een nieuw WK-lied, die Die Die. Maar dus 2010, Waka Waka als officieel WK-nummer.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Goedemiddag, het is 1 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Melina Verbeek.
5: Israël reageert negatief op de deal tussen de VS en Iran. Wereldwijd wordt er voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord tussen de VS en Iran. Maar in Israël klinkt er kritiek. De deal moet ook een einde maken aan de bombardementen tussen Israël en Libanon. Maar de aanvallen van Israël op de pro-Iraanse groepering Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan gewoon door. En dat zal ook de komende dagen zo zijn, zegt correspondent Lennart Swolfs in Tel Aviv.
6: De ultrarechtse coalitiepartners van Netanyahu, ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah, maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar een kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is, dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald en ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
5: In Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Ze zouden betrokken zijn bij drugsmokkel tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Het onderzoek startte in Frankrijk toen daar een koerier onderschept werd met een grote hoeveelheid cocaïne. Uit het onderzoek bleek dat ook mensen uit Brussel een belangrijke rol zouden hebben gespeeld in de bende. Er zijn ook geld, auto's en valse documenten in beslag genomen. De douane onderschept bij ons duidelijk veel meer namaakvoetbalshirts dan anders door het WK voetbal. Vorige week werden meer dan 1300 valse shirts onderschept en die worden allemaal vernietigd. Bij zo'n grote hoeveelheid gebeurt dat ook op kosten van het nagemaakte merk, zoals pakweg Nike of Adidas. De douane legt uit waarom.
7: Dat is voorzien in de Europese regelgeving, maar anderzijds werken wij eigenlijk voor hen ook. We beschermen hun intellectuele rechten, wat we ook moeten doen. En de aard is de afspraak dat zij instaan betalen voor de vernietiging van die goederen en niet de overheid.
5: Een fake voetbalshirt online herken je meestal aan een te lage prijs. En vanavond beginnen onze Rode Duivels aan hun WK voetbal. Ze spelen om 9 uur tegen Egypte. Tom Boudeweel in Seattle, zijn de Duivels er daar klaar voor?
8: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken, vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep, maar ook tegen Egypte, dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Salah en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12 uur, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30, zo wordt voorspeld.
5: Bij ons is het deze namiddag bewolkt, maar droog en tot 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken en hier en daar ook kans op een bui. We halen dan tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm.

Christina Jeffimak uit Leuven, die slaagt hier echt de nagel op de kop. Ze zegt, wat een leuke throwbacks allemaal. Maar ja, Christina, ik weet het. Ik kijk al zo uit naar die effectieve lijst. Die start woensdag. Dan hoor je echt alle beste nummers uit de teens. Meestemmen kan via het M&M-kanaal op VRT Max. When I was young, I fell in love.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5.
6: Oh, wauw.
5: En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging. Technologie.
7: Vaarwel, speelgoed.
5: Ontdek Toy Story 5 vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.

0: top 500.
1: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
2: Geef toe, daar word je goed gezind van al die goede throwbacks. De hele week hoor je de beste muziek uit de teens. Vanaf woensdag gaan we ook effectief starten aan de teens top 500. Dus dan heb je echt de 500 beste nummers. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook jouw stem nodig om die lijst nog vorm te geven. En iemand die daar ook voor heeft gestemd is Sarah Whitens. Dag Sarah.
3: Dag Anke.
2: Hey, zeg, je bent volop bij Bpost aan het werken. Hoe is het daar vandaag?
3: Ça va. Ik zit vandaag in Lummen en hier zijn de mensen altijd vriendelijk. Dus het komt helemaal goed.
2: Ja, dat is echt zo. Dat is die Limburgse vriendelijkheid. Hè. Oh, I love it. Je hebt daar ook wel leuke collega's. Hè. Daar is ook wel iets speciaals mee aan de hand dan.
3: Ja, inderdaad. Twee van de topcollega's. Eén van kantoor Hasselt, ons Birgitta. Mm-hmm. En eentje van kantoor Borgloon Sint-Truiden, onze Wim. Die gaan met pensioen.
2: Oh.
3: En dat gaat echt een enorm verlies zijn voor Bpost. Maar ik hoop echt van harte dat ze gaan genieten van ieder moment.
2: Oh. Vind ik zo schoon gezegd, Sarah, dat jij daar toch ook even jouw moment voor pakt. Het toont alleen maar wat voor een warme collega jij zelf ook bent. Hè. En je hebt natuurlijk ook meegestemd voor die fantastische lijst. Op één staat bij jou Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. Waarom die?
3: Ja, dat is gewoon echt een ontzettend leuk nummer. Dat is instant goed gezind worden. Een danspasje plaatsen als je in de mogelijkheid bent. Dus.
2: Ja, heerlijk toch, hè? Dat positivisme gaan we vanavond ook vasthouden. Hè? Met die rode duivels, die ging zelf ook kijken. Met wie allemaal?
3: Met mijn vriend, mijn zoon en hoogstwaarschijnlijk de kat.
2: Is dat dan ook in gepaste outfit?
3: Wij wel, de kat iets minder.
2: Snap het. Hey, Sarah, merci. Doe de groetjes daar aan alle lieve collega's bij Bpost. En dan gaan we nog eens even lekker dansen op die Uptown Funk. Tot ziens, hè.
3: Ja, tot ziens.
0: MNM Teens top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

Je moet eens even luisteren naar de tekst van dat nummer. Boven mijn hoofd zie ik grijze wolken. En niks is mooier op mistroostige plekken je bij me te hebben. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Het lijkt daar toch niet zo goed weer eigenlijk, hè, in zoute landen. Dan denk ik dat je beter hier kan blijven, want hier is het wel goed weer terug. Het wordt prachtig deze week.

Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra ook tussen Sint-Annalinkeroever en Deurne. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Stabroek dan op de R2 een kwartier tussen Waasland-Haven-Noord en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig. Op de Singel in Antwerpen is er hinder door een defecte, defecte verkeerslichten liever tussen de Turnhoutse Poort en de Schijnpoort. En alle andere vertragingen die blijven gelukkig beperkt. Hi.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: M&M Live.

misschien iets minder zijn als je boven je boeken hangt. Maar gelukkig is er een oplossing voor, hè. De leukste steun die krijg je hier elke avond van Robin en Julie in Blokradio. Met ook elke avond een bekende gast op dinsdag. Morgen is er ook zelfs een leuk blokconcert weer al. En vanavond komt ELB op bezoek. Wie dat is, daar mag je misschien eens over nadenken. Het is een afkorting, dus misschien kan je er al meteen een naam op plakken. ELB. En straks kom je dat dus te weten wie dat is vanaf 6 uur. En als je dan ook aan het blokken bent, dan wens ik jou nu ook al heel veel succes. Ik hoop met die leuke muziek uit de teens dat het toch een klein beetje verzacht wordt dan.

0: sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
0: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
1: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
0: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
2: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
1: Collega's, hè?
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Sunrise Festival.
7: 26, 27 en 28 juni op de Lilse Bergen.
6: Met onder andere
7: Bankzitters,
6: Poef versus Lil Kleine,
7: Mil King,
6: Antoon,
7: Kraantje Papi,
6: Eli Oaks,
7: Phantasm
6: en vele andere. Sunrise Festival.
7: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
6: Tickets en info, sunrisefestival.be.
7: Samen met M&M.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
6: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

geleden in de garage kocht, dan moest ik die een naam geven. Ja, ik wist zelf niks en die verkoper zei, ja, anders moeten we een leuke woordspeling maken met je naam. Dus zo gezegd, zo gedaan. Die verkoper heeft dan de naam Daddy Yankee gekozen. Omdat ik dan Anke heet. Dus als verwijzing naar Daddy Yankee natuurlijk. En die is ook uit de teens. Hè, met Dimitri Vegas en Like Mike en David Guetta hier met Instagram.

0: is hier van Lost Frequencies en Zonderling.
1: M&M.
0: Het is de Teens 500 week, maar sommige artiesten zijn natuurlijk al veel langer bezig. Hè. Zoals Taylor Swift, die is afgelopen week opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Dat is echt wel heel cool, daar zitten enkel de bekendste artiesten in, die ook al zeker 20 jaar bezig zijn, want dat is de vereiste. Dus goed gedaan voor Taylor Swift. In de Teens heeft ze natuurlijk ook heel veel goede hits gescoord. De song die ik persoonlijk wel het grappigste vond, dat kwam misschien wel door één bepaald diertje, want er werd dan deze versie van gemaakt. Ja, iedereen kent het nog, ongetwijfeld. I knew you were trouble. We zullen nog eens luisteren naar de originele versie dan, zonder geit deze keer.

0: koffer gestolen in Kreta.
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tom gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Goedemiddag, het is 2:00.
11: 14 uur.
10: Met Melina Verbeek. Belgische schepen hopen dat de zeestraat naast Iran snel heropent. In het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran staat ook dat de straat van Hormuz vanaf vrijdag weer moet opengaan. Die is belangrijk voor de wereldhandel. Vrijdag zou het akkoord ook ondertekend moeten worden. De Belgische redersvereniging is hoopvol. Een akkoord tussen de VS en Iran was nog nooit zo dichtbij en dat geeft hoop aan de bemanning op de schepen daar, zegt de Belgische redersvereniging.
12: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflictsituatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven. In een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
10: Wereldwijd wordt er dus voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord tussen de VS en Iran, maar in Israël klinkt er kritiek. De deal moet ook een einde maken aan de bombardementen tussen Israël en Libanon. En dat zien zowel de regering als de oppositie in Israël niet zitten. De aanvallen van Israël op de pro-Iraanse groepering Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan de komende dagen gewoon door. Libanon waarschuwt 1 miljoen mensen die op de vlucht zijn om niet te snel naar huis terug te keren. Wetenschappers ontwikkelen een bloedtest voor zwangere vrouwen die de vruchtwaterpunctie deels kan vervangen, dat schrijft Nieuwsblad. Als er een vermoeden is van een afwijking, wordt nu vaak wat vruchtwater afgenomen en dat wordt dan onderzocht op genetische afwijkingen, bijvoorbeeld het syndroom van Down. Maar dat zou dus ook via het bloed van de moeder kunnen. De test slaat nu soms nog vals alarm, maar volgens wetenschapper Björn Mente wordt dat snel opgelost.
13: Heel vaak, als er misschien iets wordt gezien op echografie, zouden we eerst deze test kunnen gaan zien om toch al een bepaald aantal zaken te gaan uitsluiten en ook te zien of alles normaal is, ja of nee. We gaan minder vruchtwaterpuncties moeten doen, hopelijk in de toekomst. En we gaan ook veel meer zaken, ernstige genetische syndromen, met een verstandelijke beperking, maar die we momenteel totaal niet zien op echografie, omdat er geen structurele afwijkingen zijn tijdens de ontwikkeling, vroegtijdig kunnen opsporen tijdens de zwangerschap.
10: Een vruchtwaterpunctie kan soms gevaarlijk zijn voor de zwangerschap. En vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. Ze nemen het in Seattle op tegen Egypte. Alle Rode Duivels zijn fit, behalve verdediger Zeno de Bast. De match start bij ons om 9 uur vanavond. Dat is in Seattle 12 uur 's middags. Met temperaturen tot 30 graden daar. Bij ons bewolkt maar droog en tot 21 graden. Ook morgen veel wolken en hier en daar kans op een bui. En dan tot 25 graden.

0: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
1: Afgelopen week heel veel mensen blij mogen maken met tickets voor Werchter Boutique, waar je de prachtige Katy Perry ook aan het werk gaat zien.

Het komt er. Het stuurt wat een zalig nummer. Puur nostalgie voor mij. Ik zong dat altijd op mijn bed, alsof ik een concert gaf. Dat zei ze nog over een nummer dat daar straks gepasseerd was. Ah, wel, ik snap dat, ik snap dat. Ik ben zelf geboren in 2000, dus dat is altijd gemakkelijk om te tellen. In de teens was ik dus zelf van 10 tot 19 jaar echt in mijn tienerjaren. En er zijn ook zoveel songs die ik op mijn bed heb staan meeschreeuwen. Zoals dit bijvoorbeeld, Emily Sunday en Next to Me. Een song waar je altijd een superster mee voelde als je die kon meekwelen met de borstel in je hand.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Wij zitten vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Welkom, welkom bij ons in Plopsaland.
12: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
13: M&M,

Toen het country pop genre begon op te komen, was dit natuurlijk ook al een grote hit. All Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Al die goede classics, al die goede throwbacks, het neemt je helemaal terug in de tijd, zoals deze Stereo Hearts.

More Than You Know van Axwell en Ingrosso. Zometeen Niels de Stadsbader. Eerst nog eens checken op de weg, want op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is op de R2, is het ondertussen al 1 uur file rijden tussen Beveren en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig daar. Richting Nederland nog 35 minuten erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Naar Antwerpen dan 10 minuten erbij op de A12 vanaf Ekeren en ook een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse blijft er 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug doorwerken. En nog op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Hi. M&M. Anke Goergen.

voor mij. Elke dinsdag verovert Maureen jou ook met een prachtige cover. Ze steekt het dan ook altijd in een eigen jasje. En zo klonk Happy dan plots van Pharrell Williams. Beetje drum and bass.

bekijken op VRT Max. Morgen dan brengt ze een nieuwe cover die jou helemaal terug in de tijd gaat meenemen. Zometeen dan verklap ik al welk nummer dat is. Nu dus nog eens happy.

0: zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
3: Amai, het is echt eenvoudig.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in die nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
12: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M Teens Top 500.

met de disco, met High Hopes. Morgen dus een nieuwe cover van Maureen. Maar ze is niet alleen deze keer. Ze heeft daar haar leuke vriendjes van Idol 2011 nog eens voor meegebracht. Waar het ook allemaal mee begon voor Maureen. Cato en Kevin uit Idol 2011 dus. En samen gaan ze nog eens dat iconische nummer brengen dat de finalisten toen hebben uitgebracht. Ja.

0: Ja, alleen niet iedereen is even grote fan blijkbaar. Want vanochtend belde ze al eens met Kato. En ja, die vertelde daar toch wel iets anders over die song.
1: Ik ga nu echt heel eerlijk zijn. Ik heb altijd eigenlijk een beetje een raak van een nummer gevonden. Oh. Ja, sorry. Maar ik snap het. Ik snap de... Het is happy en zo, maar het is ook echt wel een beetje een draak, toch?
0: Maar weet je wat ik goed vind? Soms worden draken zo toch op een of andere manier iconic. Begrijp je?
1: Ja, dat wel. Sowieso wel.
0: Ja, kijk, Kato is dus niet echt fan van het nummer, maar morgen gaat ze het dus wel live brengen samen met Maureen en Kevin in die M&M ochtendshow. Dus wie weet wordt dat dan wel gewoon een veel betere versie van die song. Je gaat het morgen vroeg ontdekken tussen 6 en 9 tijdens

good as hell. We zijn er vandaag en morgen om jou een beetje inspiratie te geven voor welke songs je allemaal kan stemmen in de Teens Top 500. Een van die iconen uit de Teens is toch ook wel Birdie. Toch een grote paar grote hits gescoord in de Teens, waaronder deze. Keeping Your Head Up. Uit 2016. Of deze. Uit haar eerste album People Help the People. Maar als we dan nog eens helemaal teruggaan naar 2011, naar haar eerste album, dan stond ook deze daarop. En dat was toch echt wel haar grote internationale doorbraak. Skinny Love van Birdie.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je repubellen. Gooi het niet weg, repubellen.
8: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt... Dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Goedemiddag, het is 3:00.
10: 14 nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
11: De actie bij bagageafhandelaar Avia Partner lijkt uit te breiden. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden van Avia Partner op de luchthaven van Zaventem. Volgens de vakbonden is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders zijn nog aan het overleggen of ook zij mee actie voeren. De Christelijke Vakbond legt uit waar ze boos over zijn.
12: De mensen die er al jaren werken, die ervaring en kennis opgebouwd hebben, krijgen de eindverantwoordelijkheid vooral aan de gates. Dus alle problemen die ontstaan bij het inschepen van passagiers, problemen met tickets en zo, die zijn exact in dezelfde laagste loonklasse betaald als een nieuweling, zeg maar. Bij de concurrentie zijn die mensen wel gewaardeerd door een iets hogere loonschaal.
11: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalfans in Brussel. In oktober 2023 schoot een Tunesiër twee Zweedse supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. Twee verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor assise moeten komen voor moord en moordpoging. Drie anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. Belgische scheepvaartmaatschappijen zijn hoopvol dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat, nu Iran en de VS een principeakkoord hebben. Vrijdag zouden ze een deal ondertekenen en dan ook de blokkades in de zeestraat stoppen. Onze schepen in de regio zijn klaar om te varen, maar zullen dat pas doen als het akkoord effectief getekend is, zegt de Belgische Redersvereniging.
13: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de twee partijen, dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al eens een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
11: En in Noorwegen gaat Marius Borghuijby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. De zoon van kroonprinses Mette Marit krijgt 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Het is bewolkt, maar droog en tot 21 graden. Ook morgen krijgen we veel wolken en hier en daar ook kans op een bui. En dan halen we tot 25 graden.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: Hey, it's Bruno Mars.
14: It's Lady Gaga.
16: What's up, guys? This is Justin Bieber.
17: Deze week hoor je de...

0: hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Shawn Mendes en Treat You Better. Vanavond, jongens, dan gaat het gebeuren, hè. Dan spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK. Dat doen ze tegen Egypte. Ik gok dat ze wel gaan winnen. Maar ik wil vooral toch eens weten hoe jij gaat supporteren. Is dat al meteen op groot scherm met heel veel volk? Of kijk je dat liefst alleen of met andere mensen van je gezin of je familie, gezellig thuis? Is het dan ook met speciale happetjes erbij? Of hoe beleef jij dat? Ik ben heel benieuwd hoe jij het WK voetbal vanavond gaat kijken. Dat wil ik wel eens weten. Dus laat mij gerust even zien of weten met een berichtje in die app van M&M.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.
0: Ja, en ik weet het. Cheerleading is zo meer van het American football. I know. Maar dat is toch ook altijd wel een beetje om de spelers aan te moedigen. Dus misschien kan deze cheerleader ook wel een beetje geluk brengen.

0: favoriete hits van 2010. Tot 2019.
1: Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
0: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
3: Yep.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
3: Go for info naar telenet.be.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

die M&M app. Rob Bohé uit Dentergem die zegt: ik wil zo graag kijken naar de voetbal, maar mijn chef Renzo die laat mij werken tot 9 uur. Kan u zeggen dat de voetbal belangrijker is, alsjeblieft? Wel, maar misschien, Robbe, moet je zo een compromis sluiten met je baas. Want de match begint ook pas om 9 uur hè, vanavond. Dus misschien kan je gewoon zo een grote tv op je werk zetten en na je shift meteen kijken met de collega's. Hey, klinkt gezellig, toch? Voilà, Luc Tijdgat en Jori Tuy die gaan er thuis een leuk vader-zoon momentje van maken, laten ze weten. Kevin Janssens die gaat op een speciale manier toch wel kijken. Die gaan met de buren op straat kijken. De tv staat aan buiten en ook nog hapjes. Dat zou echt het scenario uit een film kunnen zijn of zo. Ik zie jullie daar zoal zitten in de voortuin met jullie tv. Klinkt ook wel heel gezellig. En Kim van Geertruijen die zegt: ik start met goede moed met kijken, maar na een kwartier met mijn ogen toe om dan 2 uur later op Google op te zoeken wie er won. Ja, klinkt ook zeer herkenbaar, denk ik. Vooral met mensen met kleine kindjes en een groot slaaptekort. Maar bon, hoe jij ook kijkt, we supporteren allemaal mee vanavond en de komende wedstrijden. Dus heel benieuwd hoe onze duiveltjes het gaan doen vanavond.

van Alyssa Renier. Ze zegt, oh my god, dit nummer is de nieuwe serie. Is in de nieuwe serie van Prime Video, Off Campus. Beste serie ooit. Blijkbaar One Direction en Kiss You zit daar in die serie. Dat wist ik niet. Ik heb het zelf nog niet gezien. Maar ik heb het al gehoord van heel veel collega's hier dat het echt de beste serie ooit is. Dus ik wil het misschien ook wel eens gaan kijken. En straks in Club Kautar heeft Wannes het ook al gezien. En gaan ze het er toch ook eens over hebben. Benieuwd wat die ervan vond.

Richting Gent nog 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 een kwartier tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Melcelen. Ook op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur vertraging tussen de E17 en de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Machelen is daar hinder door een ongeval. En nog op de binnenring een kwartiertje tussen Strombeek en Tervuren.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: M&M Live.

Mike Posner met Cooler Than Me. Ja, de beste muziek van 2010 tot 2019, dat hoor je deze week. Met vandaag en morgen al een opwarmertje, allemaal nummers uit de teens. En vanaf woensdag de grote teens top 500. Dit is voor mij echt een van de ballads uit die periode die we toch allemaal eens karaoke hebben gezongen op onze kamer. Geef toe.

0: 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
1: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment.
0: Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be.
1: Samen met M&M. Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
0: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500. Awala.

Armin van Buren. Lize Asnog uit Beringen, die stuurt... Het is mijn zoontje, zijn eerste WK, dus we gaan vanavond samen kijken in onze truitjes. Oh, Lize, wij willen foto's zien, hè, in die app van M&M. Dat gaat zo cute zijn. Hier heb ik nog een beetje Belgische trots, ook voor jou, Angel.

Zet Herent die stuurt tweede blok eindelijk klaar en nu even een kwartiertje pauze. Hey, komt helemaal goed, lieve Mats. Ze meteen vanaf 4 uur, ja, is hier Crib Counter, dat wou ik zeggen. Ze gaat het hebben over de nieuwe serie Off Campus. En ze gaan ook bellen met een supporter die wil op een heel bijzondere plek naar het WK gaat kijken vanavond. En dat natuurlijk

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
5: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, we

0: De staking bij Aviapartner lijkt uit te breiden. Afgelopen nacht hebben de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner op de luchthaven van Zaventem spontaan het werk neergelegd. En volgens de vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders bespreken nog of ook zij mee actie voeren. De christelijke vakbond legt uit waarom ze boos zijn.
1: De mensen die er al jaren werken, die ervaring en kennis opgebouwd hebben, krijgen de eindverantwoordelijkheid vooral aan de gates. Dus alle problemen die ontstaan bij het inschepen van passagiers, problemen met tickets en zo, die zijn exact in dezelfde laagste loonklasse betaald als een nieuweling, zeg maar. En die ontevredenheid is heel diep, want bij de concurrentie zijn die mensen wel gewaardeerd door een iets hogere loonschaal.
0: Wetenschappers ontwikkelen een bloedtest voor zwangere vrouwen die de vruchtwaterpunctie gedeeltelijk kan vervangen, dat schrijft Nieuwsblad. Als er een vermoeden is van een afwijking bij het vruchtje, wordt nu vaak met een dunne naald wat vruchtwater afgenomen. En dat wordt dan onderzocht op genetische afwijkingen. Maar dat is niet ideaal en soms ook gevaarlijk, zegt wetenschapper Björn Mente.
2: Het is natuurlijk ten eerste helemaal geen aangename procedure. Het is een invasieve procedure, zo'n vruchtwaterpunctie. Ten tweede is er toch nog altijd een klein risico dat er eigenlijk een afbreking van de zwangerschap gebeurt door de procedure. En dat willen we natuurlijk zeker vermijden. Zeker in het geval dat er eigenlijk een beetje los alarm is wanneer met die baby helemaal niets aan de hand is.
0: De nieuwe bloedtest zou ook meer syndromen kunnen opsporen, bijvoorbeeld met mentale beperkingen, maar hij staat nog niet helemaal op punt. In Noorwegen gaat Marius Borghuijby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. De zoon van kroonprinses Mette Marit kreeg 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en ook misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. En straks om 9 uur spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte in Seattle. Daar zal het dan 12 uur 's middags zijn en kan het tot 30 graden warm worden. Aanvoerder Jurie Tielemans vindt het niet erg dat er drankpauzes halfweg de eerste en tweede helft zijn.
3: Zeker in de zon, heel warm. Dat zal zeker nuttig zijn. En hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen.
0: Bij ons bewolkt maar droog en tot 21 graden. Ook morgen veel wolken en hier en daar ook kans op een bui dan. En tot 25 graden morgen.
4: Mirjam, hoe staat het op de weg?
5: Het begint wat drukker te worden. We hebben 120 kilometer file, onder meer te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra. Naar Gent komt er bijna een half uur bij. Naar Antwerpen vanaf Melcele 20 minuten. Vanaf Kruijbeke 1 kwartier. Vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En vanaf Antwerpen Haven op de A12 1 kwartier. En 16 van Sint-Niklaas naar Mechelen. Een half uur file rijden tussen de E17 en de werken in Temse. En dan Brussel, de buitenring. 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens en Wemmel. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Strombeek en Tervuren en verder kleinere vertragingen.

0: komende 2 uur hoor je hier bij Club Kautar enkel maar nummers uit de teens. En op het einde hebben we zelfs nog een klein cadeautje. Allee, Wannes heeft eigenlijk een klein cadeautje.
1: Ik heb een cadeautje.

0: Save the World, Swedish House Mafia. M&M. Welkom bij Nieuwe Club Kautar. Ik vind het echt maar zot om bij stil te staan, maar over 2 weken begint de grote vakantie al. Hè?
1: Heerlijk, ik ga daar zo van genieten. Ja. Ik kijk er enorm naar uit. Ik kan echt niet zeggen dat ik het nog langer uithoud eigenlijk.
0: Oh, jawel.
1: Ik vind het nog altijd heel leuk.
0: Zo dramatisch, erg is onze job toch niet, hè?
1: Nee, helemaal niet. Ik voel eigenlijk ook, het voelt echt niet alsof ik werk.
0: Nee, en het voelt ook niet als het einde van een radioseizoen. Ik weet niet, het is het eerste jaar dat ik zoiets heb van, oh ja, ik kan eigenlijk nog...
1: Dat kan toch maar aan één ding liggen?
0: Ja.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je het zegt.
0: Het is hopen dat het weer ook mee kan met het concept zomervakantie.
1: Want... Dat ziet er heel raar uit, dat weer, de laatste tijd. Want ik heb op mijn appje gekeken en dat schommelt. En dan is het weer 34 graden, dan komt er weer zo'n onweertje doorheen.
0: Ja, want het is dan 34 graden, maar inderdaad met zoveel wolken en al.
1: Doe eens even normaal. Ik ga niet met 34 graden en de wolken aan het zwembad liggen.
0: Ah, nee, dat is het probleem. Hè, ja. Wat moet je dan doen? Dan blijf je binnen in de hitte. Ja, bon, ik vind het allemaal...
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Mocht je nu naar de radio luisteren vandaag, de komende dagen, van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, en denken, tja, dat zijn precies allemaal nummers uit de 10's die gespeeld worden. Dat is zo,
1: heb
0: je opgemerkt. Want woensdag begint de 10's top 500. We hebben dus vandaag en morgen nog om je wat extra inspiratie te geven om te gaan stemmen op die top 500. En we hebben trouwens vandaag ook nog een belangrijke vraag gekregen van een luisteraar. Het is een terechte vraag, maar je hoort pas straks wat het is.
1: Oh.
0: Wat denk je? Maar dit is tot zover. Ik vind het zo goed. Little Mix met Touch.
1: Oh, dat is echt... Oh my god, ik kan dit perfect meespelen op de piano.
0: Oh, oké, we hebben nu geen piano, dus dat is jammer dat je dat niet kan.
1: Dit was het eerste wat ik leerde op de piano ooit.
0: Oh. Ah, wel, kijk, het is zo'n nummer dat je misschien vergeten bent, maar dat je wel in die 10 top 500 wil stemmen. Hè. Dus ga naar VRT Max en zet hem erin als je hem graag erbij wilt.

0: Elke zondagavond duik je samen met DJ Esther en Magic in het repertoire van één hip-hop of R&B-artiest. Ze doen dat door de beste songs in een mix van 20 minuten te draaien. En afgelopen weekend was het aan Bruno Mars.
1: Ja.
0: Hij begint deze week ook aan zijn wereldtournee. Dus het is wat het perfecte moment om al zijn klassiekers nog eens boven te halen, om nog eens goed op te dansen. En het goede is, dat kan, want je vindt de volledige deep dive terug op VRT Max. En wat ook zo leuk is aan Bruno Mars, is dat hij tijdens de teens fantastisch goede muziek heeft uitgebracht.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is allemaal zo Lockdown of Heaven en wat is er nog allemaal?
0: Ah, wel?
1: Er is heel veel.
0: The Lazy Song.

0: Dat vind ik ook wel een goeie eigenlijk. Was ik al vergeten.
1: Alles is goed uit het nieuws.
2: Wat was dat?
1: Spelen ze meteen wat was dat? De quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van wat er allemaal gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee? Wel, dan is het de voorlaatste week dat je kans maakt op Club Kouter Sokken. Dus je moet dan vooral nu wat was dat sturen in de app van M&M. En je krijgt ook nog een tip.
0: Ja, de tip van vandaag luidt als volgt. Het wordt waarschijnlijk een pak goedkoper en je stopt het in je auto.
1: Voilà.
0: Dat is duidelijk, hè?
1: Zeer duidelijk. Wil je graag meespelen? Dan stuur je wat was dat in de app van M&M.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
9: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
14: Dat is een pakje voor jou.
13: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
15: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
16: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Festival op Tomorrowland.
1: Deze nog net op het nippertje van de Teens 2019, Avicii met Heaven. Mooi, hè?
0: Mooi.
1: Zou ook in die Teens top 500 kunnen staan, dus ik zou gaan stemmen op 14 Max als ik van jou was.
2: Wat was dat?
0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land. Om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve Club Kouter sokken mee winnen. En ja, ze zijn exclusief, Koutje. Want wie weet wat we volgend seizoen weggeven. Hè? Misschien zijn het t-shirts of sjaals.
1: Een t-shirt met ons hoofd op zou ik bijzonder vinden.
0: Dat zou ik heel tof vinden. En zeker als mensen dat zouden aandoen.
1: Ja, okay. We nemen het nog mee. Onze brainstorming is over een dikke 2 weken. Dus
0: ja,
1: dan,
0: inderdaad. Maar bon, als jij dus die sokken scoort, dan ben jij bij de lucky members. En ja, het creëert toch een beetje spanning, hè?
1: Zeker wel, zeker wel.
0: Jaan, voel jij ook al een beetje de spanning of valt het nog mee?
3: Ik voel eigenlijk geen spanning.
0: Oh, ja. Jaan heeft alles onder controle. Heb je een beetje het nieuws gevolgd vandaag?
3: Ja, een heel klein beetje.
0: En wat is je opgevallen?
3: Dat de straat van Hormuz misschien terug open gaat.
0: Dat is een goede opmerking. Die
1: ben je altijd zo koelbloedig?
0: Of komt dat door de examens?
3: Nee,
1: bij de examens heb je ook geen stress. Ik voel dat.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee.
0: En welk examen had je vandaag?
3: Wiskunde.
1: Oké. En, ça va?
3: Ja, ik heb het opgegeten.
0: Je hebt het opgegeten. Oké, Jaan. En welke examens?
1: En daar voelden we toch even een licht enthousiasme.
0: Ja, het schoot je even uit. En wat heb je morgen?
3: Morgen heb ik Nederlands en geschiedenis.
0: En ga je die ook opeten of gaat dat schmikkelen zijn?
3: Nederlands wel, geschiedenis, dat wil ik toch nog niet.
1: Ik snap het, Jaan. Geschiedenis was ook nooit mijn vak. Maar bon.
0: Ja, bon, het maakt niet uit. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Jaan, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Ja, duidelijk.
0: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
1: Ja, we vliegen er meteen in. De VS en Iran bereiken een akkoord dat een einde maakt aan de oorlog. Hierdoor gaat de straat van Hormuz opnieuw open. Maar welke autobrandstof wordt daardoor hopelijk goedkoper?
3: Diesel.
1: Jeremy Doku gaat mogelijk tijdens het WK naar huis omdat zijn vrouw bevallen staat. Hoeveel maanden ben je doorgaans zwanger?
3: 1 maand.
1: Tyra Banks klaagt Netflix aan voor smaad na de documentaire van America's Next Topmodel. Welke kleur heeft het logo van Netflix?
3: Rood en zwart.
1: Journaal anker Fatma Taspinar is in het huwelijksbootje gestapt. Roep op je luidst. Proficiat, Fatma.
3: Proficiat, Fatima.
1: Het is Fatma, maar sama. Er zijn lange stakingen op Brussels Airport bij bagageafhandelaar Avia Partner. Wat mag er niet in je handbagage? Een tandenborstel of een goudvis?
3: Goudvis.
1: Pommelien Thijs valt last minute in voor een andere act op Best Kept Secret in Nederland. Op welk bekend Belgisch festival speelt ze op 27 juni?
3: Reis.
1: Wat zeg je?
3: Rockwegter.
1: Je hebt ja! Je zei Sunrise, hè?
0: Ja, maar ben je stout?
1: Ben je stout, Rikjaan? Is dat ook hoe je mondeling examens doet?
3: Nee, ik doe eigenlijk geen mondeling.
0: Oké.
1: Maar weet je wat, ik zal hem nog juist rekenen. Want het was...
0: Ja, Werchter Boutique.
1: Werchter Boutique, ja.
0: Ja, okay. Ja, dan heb je er 6 juist.
1: Ik ben hoe zeg je dat?
0: Vrijgevend vandaag.
1: Ja, vrijgevig vandaag.
0: Wij zijn wel eerst... Sunrise zou ik ook een gek festival gevonden hebben.
1: Ja, voor publiciteit. Maar goed, ja, alles kan, hè. Jaan, merci om mee te spelen. Je staat nu helemaal bovenaan onze ranking natuurlijk, want je bent de eerste van deze week. En eind deze week weten we of jij de sokken scoort of niet.
2: Wat was dat?
4: Kan jij het beter?
2: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Damen over.
1: Wauw.
0: Jessie J, ja, wauw.
1: Mirjam, hoe staat het op de weg?
2: 165 kilometer file.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Motorpech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.
3: Kleinere vertragingen.
4: Qatar, Elalouche en Wannes Lacroix.

0: Het is te hopen hè, dat er goud komt bij de Belgen en het WK.
1: Ja, ik ben er nog niet zo mee bezig, maar ik moet straks mijn supporterboots wel aantrekken natuurlijk.
0: Ja, want vanavond spelen de Belgen voor de eerste keer zo meteen een klein pronostiekje van onze Mossien.
2: Niall Horan stelt voor. Dinner Party live on tour.

0: en M&M.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia, movement that inspires.

0: Voorwaardes. Voorwaardopkia.be. Hou je van verhalen over muziek?
1: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
0: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
3: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Loving, I'm living, so we turn it up.
1: Oké, okay, Ariana.
2: Yes, oh, ze is aan het toeren, hè.
1: Ja, ik weet
2: ze
1: het.
2: Ze is aan het toeren, onze Ariana.
1: Ga je er naartoe?
2: Ik heb FOMO.
1: Ja, ik weet het toch niet. Ik vind het zo wat gedaan al.
2: Nee.
1: Ja, wel.
2: Nee.
1: Oh, maar dit is mijn lied. Zeg. M&M. Ook veel speculaties over Shakira de laatste tijd. Hè? Want het zou zo zijn dat op de openingsceremonie dat niet de echte Shakira was.
2: Ja, er is ook ergens een TikTok die ik heb zien passeren vanmorgen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook aan het twijfelen was.
1: Ah, natuurlijk had dat ze zo Shakira
2: aan
1: zijn.
2: Ja, maar ze stond zo te dansen in een living precies met twee dansers achter haar. Maar er was iets heel gek aan die video. En dan heb ik ook zo in de comments zitten zoeken naar... Is dit AI? Is dit niet echt? Het is heel raar. Beetje ja. Gek. Dus ik snap van waar de conspiracy theories komen.
1: Okay.
2: Maar goed, los van Shakira is het WK volop bezig. Het is toch wel spannend geweest. Ik heb zaterdagavond voor een mini-stukje gekeken naar de match Marokko-Brazilië, want die is om middernacht begonnen. Ik ben na 20 minuten in slaap gevallen.
1: Natuurlijk.
2: Maar zelfs dan vond ik het een spannende match. Vanavond nog een belangrijke. België tegen Egypte wordt een pittige, denk ik. Maar we hebben al gehoord dat de sfeer in de Belgische ploeg top is. Er is wel wat stress met Doku die op het punt staat om papa te worden. Die zou zijn ploeg nog kunnen verlaten als zijn vrouw bevalt.
1: Dat begrijp ik.
2: Ja, tuurlijk. Dat is mega te begrijpen. Maar we zijn er nog lang niet uitgepraat, laten we het zo zeggen. En Mohsin Abbas die trekt er vanavond ook op uit met de Sporza supporterszetel. Met vandaag toch wel een zeer bijzondere locatie. Dag Mohsin.
3: Hey, hallo.
2: Oh,
3: hallo.
2: Waar ga je kijken vanavond?
3: We gaan kijken in het KMSKA in de Keizerzaal met 39 werken van de kunstenaar De Keizer. Maar het grote scherm, 4,5 op 3 meter, ik denk dat 90 minuten lang het mooiste kunstwerk daarop zal te zien zijn.
2: Wauw.
1: Dat is wel fancy.
2: Zeer fancy. Ja, lijkt me een zeer atypische plek om daar voetbal te gaan kijken. Ik weet niet, ik link een museum toch niet echt met kijken naar voetbal. Hoe ga je de sfeer erin steken vanavond?
3: Wel, we hebben een DJ-set van Thibaut en Nona. Een kwartiertje voor de wedstrijd gaan zij een DJ-set doen. Dus we gaan er een feestje bouwen. En we hopelijk een polonaise tussen de kunstwerken door. Hopelijk breken we niets, uiteraard.
2: Ja, belangrijk. Ja.
3: Maar het wordt leuk. We hebben studenten die komen. Ook mensen, Sporza-luisteraars. En er is ook nog plaats, dus iedereen is welkom straks ook bij ons.
2: Oké, dat is goed. Wanneer heb je nog iets te doen vanavond?
1: Ik ga vanavond eerst mijn haar laten klippen. En dan ga ik waarschijnlijk even naar het grote scherm kijken bij ons. Dus ik moet helaas het KMSKA passen. Maar als je het hoort en je hebt zoiets van... Ik moet nu naar daar. Ah, wel, ga naar daar.
2: Ik vind dat echt...
3: De echte Shakira komt ook bij ons trouwens.
1: Oh! Ja, en hoe heb je die geregeld, Mohsin?
3: Ja, ik heb een beetje wakka-wakka gedaan en die zei, het is goed, ben daar.
1: Ja, dat dacht ik wel al, dat je dat ging doen.
2: Ja, ze reageert wel vanuit... Legend 6, dat als je 3 keer wakka-wakka zegt, dat Shakira voor je neus
3: verschijnt. Ja, daarom.
2: Zeg, het is vandaag de eerste match van België. Wat denk je? Gaan we deze eerste match winnen?
3: Maar tuurlijk, we moeten zelfzeker zijn, we moeten chauvinistisch zijn. We moeten niet altijd zijn van, we zijn gewoon content dat we hier zijn. Nee, we gaan 3-0 winnen vanavond.
1: Dat is wel heel ruim. Gaan ze dat echt doen? Is dat volgens de statistieken zo de bedoeling? Of...
3: Volgens mij statistieken is het zo, dus het is zo.
1: Oké,
2: dat is goed.
1: Ik vind het goed dat
2: je promotie. We moeten positieve energie sturen natuurlijk richting die rode duivels. Ik kan bijna...
1: Het is bijna gezegd dode duivels.
2: Ja, dat dank ik. Een besprekingsje. Ja, nu, misschien, ik weet niet of je het weet, maar ik heb ook zelf Marokkaanse roots, dus ik ben ook stiekem wel een beetje voor Marokko aan supporteren tijdens het WK. Dat is een beetje dubbel. Heb je de match gevolgd van zaterdagnacht toevallig?
3: Ja, we hebben uiteraard met de Sporza supporterszetels de wedstrijd Marokko-Brazilië gedaan. Een topwedstrijd, was echt sambavoetbal langs beide kanten. Mm-hmm. Sfeer was ook top. Iedereen zat zo in die match, dat merken we ook tijdens de match. Moet je niks zeggen tegen niemand, gewoon kijken. En het was ook wel een topresultaat, dus proficiat ook daarvoor.
2: Ja, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: Hard voor gewerkt.
1: Hebben ze gemaakt?
2: 1-1 tegen Brazilië.
1: En is dat dan met penalties?
2: Nog niet zo in de groepsfase. Ik wist dat ook niet. Ik heb dat ook pas ontdekt.
1: Ja, misschien, ik ben niet zo mee met zaterdag. Het voetbal.
3: Ja, dat is duidelijk dat je dit niet
2: vindt. Vanavond dus in het KMSKA, België tegen Egypte. Zeg, waar trek je zo nogal naartoe, Mohsin? Kan je dat al zeggen met de supporterszetel?
3: Ja, bijvoorbeeld de volgende match die we ook nog doen is in Kortrijk. Kijken we met de Braziliaanse gemeenschap. Dus ik kijk daar ook naar uit. Ik ga mijn stringsje aandoen en wat de samba dansen okay. met die mensen.
1: En dan komt Shakira weer zeker als je in je string staat.
3: Ja. Dat ga je wel afkomen, hè.
1: Nee.
2: Ik zie het graag gebeuren. Maar dus, als je nog gezien hebt om naar de KMSK aan te gaan vanavond, ga er wel op af om daar België op groot scherm te zien. Merci om even te bellen, Marcin. En veel plezier vanavond, hè.
3: Tot dan, waka waka.
2: Merci, bye bye.

0: Alsof Mossi het heeft voorspeld, hè.
1: Ja. Daar is staat hier niet, hè. Ze staat hier niet, hè.
0: Nee, ze is hier niet. Ik heb al 5 keer wakka wakka wakka wakka wakka gezegd. Maar...
1: Oké. Vorige week hebben wij een best wel indrukwekkend gesprek gehad met Charlotte Sieben. Mm-hmm. Compleet onder de indruk was van de nieuwe reeks Off Campus. Haar enthousiasme klonk een beetje zo.
2: Ik was echt belachelijk hard fan van Harry Styles en One Direction vroeger. En dat gaf mij toen een bepaald gevoel. En nu, sinds kort, heb ik dat terug en hij is Off Campus.
1: Oh, dan ga ik misschien weer een gevoel hebben zoals kijken. Justin Bieber. Dat ik vroeger bij Justin Bieber had, ik dacht echt, ik droomde daarover.
2: En weet je wat ook is? Ik vind dat het wel vernieuwend is.
0: Oh, ik ga het vanavond kijken met mijn mama.
1: Ik ben echt overtuigd. Ja, we moesten kijken, we hebben dat ook een beetje beloofd. Ja. Ik heb niet gekeken.
0: Natuurlijk niet.
1: Ik heb niet gekeken.
0: Had iedereen nu wel weer verwacht van jou dat je niet ging kijken?
1: Ja, maar er kwam nog een belangrijk berichtje binnen via de app van M&M. Dag Tessa.
3: Hallo, dag Wannes, dag Kouta. Hey,
1: ja, je had een vraag voor ons, hè, Tessa.
3: Ja, ik wou dus eigenlijk vragen of jullie gekeken hadden.
1: Ja, mijn antwoord is helaas nog niet. Wannes zijn antwoord is...
0: Natuurlijk heb ik gekeken. Oh. Wat was het geweldig, Tessa.
1: Wat vond je ervan, Wannes?
0: Ja, ik vond het echt geweldig. I am in shambles, zo zeggen ze dat ook wel. Ik ben een gebroken man vanaf nu.
1: Ah ja.
0: Ik ben aan het uitkijken op, naar juni, mei 2027... naar mei 2027, om eigenlijk het tweede seizoen al in... Ja, ontvangst te kunnen nemen, want ik kon er... Ja, het is geweldig.
1: Oké.
0: Ik vond het echt geweldig.
1: Jij vond het ook een heel goede reeks, Tessa, daarom dat je de vraag stelt waarschijnlijk.
3: Ja, ik heb het al 3 keer gekeken en ik ga het waarschijnlijk nog eens moeten herbekijken.
0: Ja, zo gek ben ik nu nog net niet, maar waarom vind je het zo'n goede reeks, Tessa?
3: Ja, de mannen die zijn geschreven door vrouwen, voor vrouwen. Niemand gaat een Gerrit Graham vinden in België, sorry.
0: Ja, want je hebt zelfs iets moeten opbiechten aan je vriend.
3: Ja, ik heb vorige week s'avonds aan mijn vriend mijn crush op Gerrit Graham moeten opbiechten.
1: Ah, en
0: Gerrit Graham, ik ga het even uitleggen.
1: Maar wacht, wat was zijn reactie? Dat wil ik even weten.
3: Ja, hij was die thirst traps die ik liet zien, kotsbeu. Dus het is goed uit, hè.
1: Dus hij had zoiets van, ik snap het, het is goed, ga jij maar trouwen met, hoe heet die, Gerrit?
0: Gerrit Graham, je moet echt kijken.
1: En wat is er zo speciaal aan Gerrit Graham?
0: Kijk, Gerrit Graham is zo'n beetje een coole, stoere, typische fuckboy jongen eigenlijk. En hij heeft heel slechte punten en dan komt hij in een soort van toch wel vulnerable, toch wel een ontwapend kantje komt van hem naar boven als dan die Hannah tegenover hem staat en met hem converseert. Het is echt geweldig, sorry, ik kan er niet over ophouden. Maar je moet het dus echt kijken. Maar blijkbaar zijn er ook boeken. En daar ben ik nu over aan twijfelen om die te kopen, om al te weten hoe het in het tweede seizoen gaat.
1: Dat vind ik nu eens echt... Dit is een primeur, Tessa, want Wannes leest nooit boeken. Hij heeft sinds het middelbaar, sinds dat hij een voorstelling moest doen, heeft hij nooit meer een boek vastgepakt.
0: Nee, klopt. Heb jij die boeken al gelezen, Tessa, toevallig?
3: Ik ben ook totaal geen lezer, maar een van mijn beste vriendinnen die heeft die boeken en die raadt mij die ook aan, dus ik ben ook aan twijfelen.
0: Ah, maar ik vind het al zo moeilijk, want ik was daar straks korte inhoud aan het lezen van zo'n boek en dan komen er al nieuwe personages aan bod en dan denk ik al, ja, maar ja, zometeen heb ik een heel ander beeld van dat personage gecreëerd in mijn hoofd en ziet er helemaal anders uit. Ja. Dus ik ga mooi van die boeken afblijven.
1: Dat is natuurlijk wel het risico met boeken, hè. Maar dus, Tessa, jij gaat dan vanavond aan de vierde ronde beginnen van de reeks?
3: Ja, ik kan bijna niet anders. Ik ben er al heel de dag over bezig vandaag.
0: Wie is jouw favoriete personage?
3: Ja, dat mogen je mij eigenlijk niet vragen, want Gerrit Graham en Dean De Laurentiis zijn alle twee...
1: Die namen, dat zegt mijn
0: Dean De Laurentiis. Dat stopt, die Dean, dat is toch een eigen fuckboy. En die krijgt op een keer ook een soort van kleine fling met de beste vriendin van Hannah.
1: Niet te veel spoilen,
0: Maar dat is geen spoiler, kom schat. Dat kan je bij de eerste aflevering
1: doen. Maar ik wil nog kijken, Oké, voilà.
0: Begint dat te kijken?
1: Maar ja, ik heb geen tijd gehad.
0: Kijk vanavond.
1: Nee, ik was gewoon heel het weekend thuis. Ik heb geen tijd gehad.
0: Okay.
1: Tessa, maar ik beloof dat ik nu wel ga kijken. Misschien nog niet vanavond, misschien ook niet morgenavond. Maar woensdagavond heb ik wel tijd.
0: Woensdagavond heb je tijd.
1: Woensdagavond ga je kijken. Tessa, dankjewel om deze toch wel belangrijke vraag te stellen. En veel plezier met je vierde ronde vandaag.

0: We hadden het net nog eens over off-campus. Netflix, reeks dat eigenlijk basically een beetje gaat over middelbare...
1: Niet Netflix, Prime.
0: Ja, lijkt er een beetje op.
1: Nee, maar...
0: Dat gaat over middelbare schooldrama. Kun je het zo wel een beetje zeggen, toch?
1: Het is wel college, hè. College.
0: Ah ja.
1: University.
0: University dan. Ja, sorry, ik heb nog niet gekeken.
1: Nee, je moet echt kijken.
0: Oh, heel veel mensen...
1: Je gaat het geweldig vinden.
0: Ook alleszins grote fan zijn. Shania zegt, ja, als je de boeken niet wil lezen, want het is gebaseerd op boeken, kan je ook altijd naar de luisterboeken luisteren.
1: Ja, maar dat vind ik ook zo, dat is precies de podcast van een serie luistert.
0: Ah ja, is toch ook leuk. En Adelies, die heeft dat vorige keer ook al gestuurd, maar ze zegt het nog eens van, ik heb ook gekeken en ik ga terug nu opnieuw de boeken lezen, want ik wil heel graag in de sfeer blijven. Dus als het zo is van, anders van nieuwe personages en zo, dan is dat misschien bij deze dan toch opgelost als je ze leest.
1: Ja, misschien.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik mijn leesbrein direct wil aanzetten.
0: Oké, we zullen wel zien. De zomervakantie die raakt op, die hebt nog tijd genoeg om daarover na te denken. Nu moeten wij vooral iemand toevoegen aan ons clubje. Dat doen we elke dag. Je weet het, 3 voorwaarden waar je onder moet vallen en je moet vooral van je laten horen in de app van M&M als je de persoon bent die we zoeken.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die vandaag heeft meegezongen met de radio. We zijn op zoek naar iemand die een broodje heeft gegeten vandaag. En we zijn op zoek naar iemand die een drukke planning had.
0: Ben je de persoon die we zoeken? Heb je vandaag meegezongen met de radio? Heb je een broodje gegeten en had je een drukke planning vandaag? Dan moet je je vooral melden in de app van M&M. En dan bellen we je zo meteen misschien wel op met de boodschap dat jij officieel lid kan worden van onze club. En dan krijg je ook een officiële Club Kouter sticker opgestuurd om dat te bewijzen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go.
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie.
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Is het op, laat het op, met de plotstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Het is 5:00.
6: 14 nieuws.
0: En hier is Melina Verbeek.
7: Er is hinder op Brussels Airport. Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. De bedienden aan de check-in en boardingbalies hebben vannacht spontaan het werk neergelegd en ook de avondploeg is niet gestart. De vluchten die afgehandeld worden door Aviapartner ondervinden daar hinder door, zegt Brussels Airport.
8: Dat is een van onze 2 afhandelaars op de luchthaven, dus zij doen eigenlijk de check-in en boarding onder meer voor een deel van de vluchten. Dus de vluchten waarvoor zij werken, daar is er helaas vertragingen voor een groot deel van de vluchten. Intussen 60-tal vluchten die een vertraging hebben van 1 tot 3 uur.
7: Brussels Airport raadt passagiers wel aan om op het gewone uur naar de luchthaven te komen. In het zuiden van Libanon keren veel mensen die gevlucht waren voor de Israëlische aanvallen terug naar huis. Nochtans heeft het Libanese leger opgeroepen om dat nog niet te doen. In het principeakkoord tussen de VS en Iran staat wel dat ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. En de pro-Iraanse Libanese groepering Hezbollah heeft het akkoord verwelkomd, maar de veiligheid in het zuiden van Libanon blijft onzeker. Vanmorgen heeft Israël Libanon nog aangevallen en het Israëlische leger wil er ook blijven. Toch willen mensen weer naar huis, zegt correspondente Daisy Moore in Libanon.
9: We zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die intern ontheemd zijn, die toch proberen hun huizen te bereiken, ondanks dat de autoriteiten hebben aangegeven om dat alsjeblieft nog niet te doen, omdat het veel te gevaarlijk is. We zien alweer sinds de ochtend een stoet auto's richting Zuid-Libanon gaan.
7: Er is een nieuw muntstuk van €2. Het is een herdenkingsmunt voor de 100ste verjaardag van de NMBS. Er staat een locomotief uit 1926 op en ook een trein van vandaag om een eeuw treinverkeer en de rol van het spoor in de samenleving te eren. De munt is bedoeld voor verzamelaars en de goedkoopste versie kost €11,50. En vanavond om 9 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in Seattle op het WK voetbal tegen Egypte. Maar voorlopig blijft de WK-koorts in Vlaanderen nog beperkt. Volgens Horeca Vlaanderen zal minder dan een derde van de cafés de wedstrijden uitzenden, onder meer door het grote tijdsverschil. In het grote WK-fendorp in het Teboelaarpark in Borgerhout in Antwerpen hopen ze vanavond wel zo'n 7000 Duivelsupporters te zien.
6: Wij verwachten toch wel wat volk. Wij organiseren ook het scherm op de dag gaat plaats. We merkten wel dat er minder mensen grote schermen houden zitten, dat misschien de hype nog niet volledig aanwezig is. Maar ik verwacht toch één keer dat we beginnen. Het weer zit ook mee. Dat er genoeg Belgen zoals wij gaan zijn die dat toch samen willen beleven. Met veel sfeer en met een pintje erbij.
7: Volgens de Belgische Voetbalbond is er wel degelijk enthousiasme bij de supporters. Dat bewees volgens hen onder andere de uitzwaaimatch in Brussel die volledig uitverkocht was. Vannacht kans op enkele buien. Het blijft wel zacht, tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met hier en daar een bui. Daarna droger weer en tot 25 graden. Vanaf woensdag meer zon en tegen donderdag boven de 30 graden.
1: Mirjam, hoe staat het op de weg?
10: 160 kilometer file, dat gaat eigenlijk nog wel. En ook rond Antwerpen gelukkig goed nieuws, want op de R2 richting Staanbroek is aan de Thijsmanstunnel de weg vrijgemaakt. Wat nog vertragen vanaf Beveren. Ring richting Nederland ook 3 kwartier extra en naar Gent 20 minuten. Dan naar Antwerpen vanaf Melcele 25 minuten, vanaf Kruibeke 1 kwartier. Van voor Kleine Bareel 10 minuten en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. En 16 naar Mechelen ook nog een half uur file rijden tussen de E17 en de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. In Sint-Stevens-Woluwe is er hinder door een ongeval. Op de binnenring komt er 1 kwartier bij tussen Vorst en Jette en ook tussen Stroombeek en Tervuren. En dan nog de E403 van Brug naar Kortrijk. Vertragen tussen Oostkamp en Rudervoorde. Daar is links dicht door een ongeval, maar verder vooral kleinere vertragingen.
11: Hey, this is Taylor Swift. Hey,

0: Shape of You, Ed Sheeran. M&M. Vanaf woensdag luister je hier op M&M naar de 10 stop 500 van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Het handige is, we zijn daar niet enkel woensdag mee begonnen. Je hoort vandaag en morgen ook gewoon een hele dag Teens muziek tot 6 uur. Het is een beetje om wat inspiratie op te doen voor mocht je nog niet goed weten waarop je moet stemmen voor die 10 stop 500 natuurlijk.
1: Ja, dat kan veel zijn natuurlijk. Dat kan gaan van Ariana Grande tot Katy Perry tot Bruno Mars tot Beyoncé. Liefst veel Beyoncé.
0: Ja.
1: Je kan eigenlijk kiezen.
0: Kies maar. En we hebben ook nog een extraatje voor. Want je kan hier ook elke dag een muziekgezelschapsspel winnen. Spelen, dat doen we straks daarvoor. Maar eerst nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club. Hey, dag Ilaria Zanketta.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het, Ilaria?
2: Goed, met jullie?
0: Zeer goed.
1: Heel goed.
0: Jij zit volop in de blok, heb ik mij laten vertellen. Ik kan me inbeelden dat dat te maken heeft met de drukke planning.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, vertel.
1: Hoeveel examens heb je?
2: Morgen heb ik er 3.
0: Wablief?
1: Wat? Ja. Ah, maar je zit nog in het middelbaar.
0: Dan nog?
2: Middelbaar,
1: ja. Ja, maar daar is dat wel gebruikelijk.
0: 3 examens op 1 dag, dat heb ik nooit gehad. 2, dat wel. Ja, maar 3, nooit.
1: Ilaria, welke examens heb je allemaal?
2: Morgen heb ik pedagogie, zorg en project.
1: Ja.
2: Geschiedenis,
0: ja. En wat nog?
2: Psychologie, wiskunde, Nederlands. Van die vakken.
0: Wat heb je morgen specifiek van 3 vakken?
2: Project, pedagogie en zorg.
0: Oh. Oké, en vallen die een beetje te combineren met elkaar? Of is dat echt, maar echt niet oké dat ze die hebben gesmeten op 1 dag?
2: Eigenlijk vind ik niet oké. Dat stel ik allemaal een beetje op elkaar.
0: Ilaria... Ik vind het ook niet.
1: Ja, maar dat maakt het misschien nu moeilijk. Maar als je op dat examen zit en je ziet een bepaalde vraag, ga je denken, aha, maar dit lijkt op het andere. Maar dan kan ik het andere wel afleiden van het één. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja,
1: zeker. Ah, kijk.
0: Ik denk echt gewoon dat het vreselijk irritant is dat ze 3 examens op één dag.
1: Ja, ik weet ook dat het vreselijk irritant is.
0: Dat is echt, Ilaria, dat is echt... Sorry dat ik het zeg, maar dat is echt om je te pesten.
1: Naar welke school ga je, Ilaria?
0: Dat is echt om de studenten te pesten.
1: Moeten we ze een shout-out geven? Een klastitularis of zo? Ik wil dat altijd doen voor jou. Hè. Ze denkt, nee, ik ga bij ze lachen. Voordat je me in de problemen helpt.
0: Morgen lachen en zwaaien op TikTok. Oké, maar we zullen dan doorgaan. Ilaria, je hebt ook een broodje gegeten vandaag.
2: Ja.
0: Wat lag erop?
2: Kaas
1: en lekker.
0: Lekker. En je hebt vandaag ook meegezongen met de radio.
2: Yes.
0: Welk liedje vond je het plezantst om mee te zingen?
2: Tissue van
0: One Direction. Ah.
1: Oh, dat komt... Oh. Heb je al Off Campus gekeken, Ilaria?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat komt ook in... Oh, dat komt ook in Off Campus. After Hours zingt dat dan. Dat is de groep waar dat hij daar op verliefd.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Lead singer. Je moet echt kijken.
0: Oké, ik ga kijken.
1: Het is goed, hè, Ilaria?
2: Ja, heel goed.
0: Maar we gaan het niet weer over...
1: Nee, we gaan het niet over Off Campus hebben. Sorry.
0: Ik kan niet meepraten. Ik vind het niet leuk voor mijn left out.
1: Ah ja, maar ja, dan moet je kijken.
0: Ja,
1: oké, woensdag.
0: Ilaria, dus superveel examens, broodje gegeten, vandaag meegezongen met de radio. Dan ben je lid van onze club. Je krijgt een sticker opgestuurd. Waar ga je hem plakken?
2: Op mijn laptop waarschijnlijk.
1: Prachtige plek, Ilaria.
0: Mooie plek. Dan rest er ons nog maar 1 ding en dat is dit officieel maken natuurlijk. Hè?
3: Proficiat!
0: Ilaria Zanketta.
4: Jij bent nu trots lid van...

0: Leuk, hè?
1: Amai!
0: Zometeen spelen we onze M&M Teens Bingo. Je kan er een muziekgezelschapsspelletje mee scoren, maar het is vooral plezant om eens even gewoon te checken hoeveel je eigenlijk nog weet over die muziek. Dus je moet zometeen gewoon de titel, artiest en het jaartal maar zo één van de drie maar raden. Het wordt sowieso wel duidelijk als je meespeelt. Dus als je graag je kennis een beetje wilt testen en kans wil maken op een plezant gezelschapsspelletje om met je vrienden en familie te spelen.
1: Het rijmt op Bitster, bijvoorbeeld.
0: Ja, Bitster.
1: Bitster.
0: Kidster.
1: Shitster.
0: Ja, Flitster.
1: Weet je al wat het is? Het zou bijna niet mogelijk zijn, maar bon.
0: Als je graag mee wilt spelen, dan stuur je nu Teens Bingo in de app van M&M. Teens Bingo is wat ik moet zien staan in de app van M&M. Als je wilt meespelen, stuur maar door.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
6: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
6: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Collega's, hè?
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
9: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
10: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M Teens Top 500.

0: Al een hele dag hoor je de beste muziek uit de teens op M&M. Ideaal om je nog eens terug te katapulteren naar de muziek uit je jeugd. We gaan het bij jou straks ook doen, hè, Wannes?
1: Ja, ik neem jullie terug mee naar mijn teens era.
0: Ja, dat heeft alles te maken met...
1: Nederhop.
0: Ja. Ja,
1: ik ben echt een girl van de Nederhop. Ik ben daarmee opgegroeid. Dat was prominent in mijn jeugdjaren aanwezig. Dus ik wil daar even op terugblikken.
0: Oké, okay. Dan gaan we dat zo meteen even doen. Maar eerst gaan we nog een spelletje Teens Bingo spelen. En dat doen we met Eline. Dag Eline.
2: Hey, Wannes, Kauta.
1: Hi.
0: Eline, hoe zag jouw leven eruit tijdens de teens?
2: Ik ben getrouwd, ik heb een huis gekocht en ik heb 2 kindjes gekregen.
0: Wow!
1: Wat heb je? Wacht even.
0: Leven bij elkaar.
1: Zo, hé.
0: Getrouwd, huis gekocht en kindjes.
1: En waar haal jij je geld van? Uit de put misschien? Er is een gouden put waar ik ook even kan langs passeren.
2: Wow, ja.
1: Dat is toch wel een hele hoop, Eline.
2: Ja, dat was pittig.
1: Je bent ook niet zo oud, ook nog niet, zeg. Amai.
0: Je hebt dat zeer goed gedaan, Eline. Nee. Ik vind het goed. Je hebt een goede vlucht richting het leven gedoben. Vind ik
1: amai,
0: mooi. Zeg, vanaf woensdag luister je naar de 10 top 500. We geven jou deze dagen ook al een beetje inspiratie waar je op kan stemmen, zo via VRT Max. Wie moet er van jou zeker in staan in die 10 top 500?
2: Ik ben al fan van Rihanna ook.
0: Veel, hè, veel, hè, natuurlijk. Je gaat zo meteen ook onze Teens Bingo spelen. Ik ga het even uitleggen, Eline. Je krijgt 3 muziekfragmenten van ons en jij kiest van welke song je de artiest, de titel of het jaartal wil geven. Als je 2 op 3 haalt, dan win je en krijg je een populair muziekgezelschapsspel als prijs.
1: Dat rijmt op bitster.
0: Ja.
1: Dat zou het toch zijn, hè?
0: Ja, Eline, je weet welke richting we uitgaan. Ben je er klaar voor om eraan te beginnen?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dan zou ik graag van jou nu eerst willen horen of jij bij het eerste fragment eerst de song, dus de titel, de artiest of het jaartal wil raden.
2: De artiest.
0: De artiest. Oké, hier gaan we dan met jouw fragment. Somebody that you used to know. Oké, over welke artiest gaat dit, Eline?
2: Gautier featuring Kimba.
0: Amai, dat is van alles erbij. Dat is helemaal juist.
1: Featuring Kimba, nou.
0: Featuring Kimba, ja, oké. Je hebt al 1 punt, dus dat betekent dat we nog eentje nodig hebben. Van het tweede fragment. Wil je de titel of het jaartal raden? Ik zou voor het jaartal gaan. Lekker spannend.
2: De titel. Jaartal.
0: Ah ja, ik wil u niet te veel...
1: Ja, nee, maar wat wil je? Want, we willen je niet beïnvloeden.
0: Ik wil niet...
2: Allee. Jaartal.
0: Zeker?
1: Ja, maar ben je zeker?
2: Zeker.
0: Oké, okay,
1: maar echt... Oh.
0: Je hebt ik stress, denk je. Te veel in de andere richting. Oké, we gaan luisteren. Oké, van welk jaar is Lush Life van Zara Larsson?
1: Moeilijk.
2: Ja, wacht,
0: 2011? Nee,
1: jammer.
0: Fout. Oké, dat is niet erg. Er komt nog eentje aan. Maakt het wel extra spannend, okay. Natuurlijk. De volgende, ja, daarvan moet je wel de titel kunnen zeggen.
2: Oké.
0: Okay. Klaar voor, Eline?
2: Yes.
0: Het is een artiest die je graag hebt.

0: Eline, het was niet moeilijk, hè?
1: Nee, can't stop the feeling.
0: Ja.
2: Mooi, Eline.
0: Je hebt onze teens bingo gehaald, Eline. Goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: En goed, de spanning er wat in gehouden. Ik vond het fijn.
3: Ja, vond ik ook. Je ging echt mee op de flow van ons. Ja, vond ik
0: ook leuk.
3: Je krijgt nu van onze populair muziekgezelschapspel. Amai, dat is een hele boterham. Ja, het rijmt op bitster. Je zal waarschijnlijk weten wat het is. Veel plezier ermee. En als jij denkt, amai,
1: dankjewel,
3: ik wil ook eens meespelen, stuur dan nu Teens Bingo in de app van M&M. En wie weet, speel je morgen wel mee.
4: M&M Teens Top 500.
3: Oké.
5: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: Let's go!

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Meer dan 180 kilometer file.
2: Te vinden voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Daar komt 50 minuten bij. Naar Gent is dat 20 minuten. R2 de ring richting Saarbroek. Ook nog een kwartier tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. En dan naar Antwerpen vanaf Melzele 20 minuten. Vanaf Kruijbeek een kwartier. 10 minuten vanaf Kleine Bareel. En vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. En 16 naar Mechelen een half uur file tussen de E17 en de Werken in Temse. Buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Gladbeek. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. En dan de E403 van Brugge naar Kortrijk. Daar is in Ruddervoorde de weg vrijgemaakt.

0: inspiratie te geven voor de Teens 500. Heeft Wannes iets geregeld voor jou?
1: Ja, ik neem jullie vandaag even mee naar mijn Teens era. Skip Beyoncé, skip Taylor Swift en al die andere pop-iconen. Want ik was tijdens de Teens ongelooflijk gebeten door de nederhop. Ja, je hoort het goed. Ronnie Flex, Lil Kleine, Frenna. Ze zaten allemaal in mijn playlist en zo zijn er nog heel veel meer. En de komende 20 minuten gooi ik die even op jullie af.
0: Ja, en we beginnen met Lil Kleine en Krantenwijk.
1: Ja, dat is één van mijn vroegere favorieten. Die komt niet meer heel veel, want ik luister dat nu nog. Hè. Maar dat komt niet meer heel veel voor. Maar die heb ik meegezongen en meegeschreeuwd. Dat wil je niet weten.
0: Ah, wel, dat mag je nu dan nog eens voordoen, Sam.
2: M&M Teens top 500.
1: Oké.

0: Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
1: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
2: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Ik neem je mee van Gers Pardoel, zo'n gigantische hit. In 2011 is die uitgekomen in het begin van de teens. Zou misschien ook wel in jouw teens top 500 terecht kunnen komen. Als je hem erin stemt natuurlijk, moet je even gaan naar VRT Max.

0: de volgende die klaar staat is Energie van Ronnie Flex. Oh. Brenna, je hebt daar ook een verhaaltje bij.
1: Ja, ging jij vroeger veel uit als teenager?
0: Absoluut niet.
1: Oké, kijk. Ik ben dus een born party girl. Je weet het, ik heb graag mijn aperolletjes, mijn champagnetjes, mijn ditjes en mijn datjes. Het is nooit anders geweest. En het is zo begonnen rond mijn 16. Op een gegeven moment werd het ook zo intens dat ik samen met mijn beste vriendinnen echt zo in een party era zat. En er was één club waar ik super, super graag eens naartoe wou. Dat was de Versus. Ja, je hebt er al vaak over gehoord.
0: Ik heb er ooit een finale van Eminem Start to DJ gegeven.
1: In de Versus?
0: In de Versus. Ja, dat was een zomerbar, denk ik. Van
1: oh ja,
0: Versus.
1: Ik was daar volgens mij ook toen.
0: Ah ja, dat zou kunnen. Maar ik kende jou toen nog niet.
1: Nee, dat is waar. Maar kijk, ik ben daar dus wel vaak geweest in de Versus. Dat was echt wel mijn plek. Ik vond het altijd heel leuk. Dat was gezellig. Het voelt als
0: jullie hebben ook niet zoveel in Limburg, hè, dus ik snap het ook wel.
1: Aha, hier gaan we weer Limburg bashen op. Nee, het was echt een goede club. De Versus kan aan niks tippen.
0: Ja, maar er was een probleem.
1: Ja, er was een probleem. Ik was iets te jong om binnen te mogen in de Versus. Ik was nog maar 16 jaar. Dus ik sneakte de Versus binnen in Hasselt. Ik had daar iemand die daar achter de bar werkte, een bekende van me. Ja.
0: Oh,
1: als ik dit hoor, kan het misschien wel... Ja, nee, maar ik had dus een vriendin achter de bar en die regelde mij dan altijd de beste plekjes. En op een gegeven moment wou ik zo graag naar de Versus, want Ronnie Flex trad dus op.
0: Ah, ja.
1: En dat was echt my icon, my idol. Ronnie Flex en Lil Kleine was in die tijd echt de shit. Nu is dat al wat minder. En nu gaan ze soms een keer van de baan. Hè.
0: Ja, van het padje.
1: Ja, van het padje. Maar toen was dat dus echt nog... Ja, toen waren dat de idolen. En toen wou ik zo graag naar Ronnie Flex. En toen ben ik daar eigenlijk gewoon binnen gesneakt. Niet met een fake ID, want dat is strafbaar. Wel echt zo tussen mijn vriendinnen dat de security mij niet zag. En ja... Opeens stond ik daar in de VIP van de Versus. En...
0: Oog in oog met Ronnie Flex?
1: Nee, niet oog in oog met Ronnie Flex. Hij stond daarna boven in de VIP. Ik heb hem nooit ontmoet.
0: Oké.
1: En toen ging ik helemaal los, want hij stond er op het podium. En toen was dit het eerste nummer. Ik weet het nog, als de dag van gisteren was dit het eerste nummer.
0: Dus als je nu dat je ogen sluit en ik ga Energie van Ronnie Flex beginnen spelen, wat is jouw eerste reactie dan?
1: Oh, geweldig.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik weet niet wat mijn eerste...
0: Geweldig is een leuke emotie.
1: Wat wil je dat ik doe? Roepen en schreeuwen die...
0: Ah, ik weet niet. Hoe was je toen als je 16 was? Ronnie!
1: Nee, toen stond ik zo met mijn gsm en mijn flashlight zo op de tafel waarschijnlijk. Zo... te doen. Dat was ik
0: eigenlijk
1: toen.
0: Is Ronnie toch wel een funny naam om te hebben. Hè? Dat is helemaal eigenlijk niet zo hip.
1: Ronnie Flex.
0: Nee, zonder de Flex, gewoon Ronnie.
1: Ronnie.
0: Ronnie.
1: Maar dat komt van... Hij noemt...
0: Ronald?
1: Nee, hij noemt Reginald of zoiets. Wacht,
0: nee,
1: ik
0: dat is Reggie.
1: Hij noemt Nori. Nee, ook niet.
0: Nori.
1: Nee, zo heet zijn album. Anyway, Ronnie Flex.
0: Ronnie, ja, we zullen gewoon...
1: Ja, kom.
2: M&M Teens Top 500. Oh.

0: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: investeren in de liefde van Ronny Flex en Lil Kleine. M&M. En als jullie denken, wat is dat hier met al die nederhop? Het is allemaal Wannes zijn schuld.
1: Ja, sorry, het is mijn schuld. Ik nam jullie even terug mee naar mijn teens, of ja, top 500 teens era eigenlijk.
0: Ja, ja, klopt. Ja, want vanaf woensdag is er de teens top 500. Dus we zijn nog wat inspiratie aan het geven voor waar je eventueel op zou kunnen stemmen in die teens top 500. Dus ga dat vooral doen via 14 Max. Meteen krijg je nog de laatste nederhop optie van Wannes.
1: Ja, ook heel goed.
0: Ja, eentje van de jeugd vertegenwoordigt sowieso de moeite. En daarna is sowieso ook nog de moeite om nog wat te blijven hangen. Want als je aan het blokken bent, en we krijgen heel veel berichten van mensen die aan het blokken zijn, wel, zo meteen komt er hulp aan. Dat is Julie van de Steen en Robin Keijhaert, die gaan zo meteen weer blokradio maken. En het wordt een gezellig boeltje. De bloktelefoon, die staat weer open, de lijnen zijn open, dus je kan weer inbellen als je eens even wil ranten over dingen. Je mag ook een plaatje aanvragen als je daar goed zin in hebt. Dat kan je ook helpen om je misschien wat op weg te helpen bij die examens. Zeker als je er ook die laatste hoofdstukken erdoor moet knallen. En ze krijgen ook bezoek van Elisabeth Lucie Baten. En ze heeft onlangs een boek geschreven en dat gaan ze ook weggeven vanavond.
1: Oh, fancy daar bij de Blok Radio.
0: Ja, dus zeker luisteren.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
4: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
5: Het is 6 uur. Goedenavond.
6: 14 nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: Veel Libanezen keren terug naar huis. In het zuiden van Libanon keren veel mensen die gevlucht waren voor Israëlische aanvallen terug naar hun dorpen. Nochtans hebben de regering en het leger opgeroepen om dat nog niet te doen. In het principeakkoord tussen de VS en Iran staat wel dat ook de gevechten tussen het Israëlische leger en de pro-Iraanse groepering Hezbollah in Libanon moeten stoppen. Maar de veiligheid in het zuiden van Libanon blijft onzeker. Vandaag viel er nog een dode bij een Israëlische aanval. Toch willen mensen weer naar huis, zegt correspondente Daisy Moore.
8: De mensen die intern ontheemd zijn, snakken er naar hun huizen en hun dorpen te zien, te kijken of hun huis er nog staat. Misschien niet om permanent terug te keren, want dat is zo goed als onmogelijk, want hele delen van Zuid-Libanon liggen in puin. Maar toch is die wens zo groot om op dit moment toch te gaan kijken, ondanks het grote gevaar en ondanks de oproep om dat op dit moment nog niet te doen.
7: Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Avia Partner is een van de twee bagageafhandelaars in de luchthaven van Zaventem. Een deel van de vluchten is er dus door getroffen, zegt Brussels Airport.
9: Het gaat er vooral om dat er minder personeel beschikbaar is voor de check-in en boarding van de vluchten die door Avia Partner afgehandeld worden. Dus daardoor zijn er vertragingen op die vluchten, omdat ze natuurlijk met minder mankracht evenveel vluchten moeten afhandelen.
7: Over 3 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Ze spelen vanavond in Seattle tegen Egypte met sterspeler Mo Salah. En ook al is het in Seattle nu 9 uur 's ochtends, er zijn nu al een paar Belgische fans in het House of the Devils.
10: Ik denk 3 uur geslapen, maar komt wel goed. De sfeer, ja, dat maakt het helemaal wakker. Hè. Dus dat maakt dan van niet uit. Egypte is niet de meest makkelijke, denk ik, ook met Salah. Maar ik verwacht wel dat we gaan winnen. Dus ik denk wel 3-1 of zo, dat we kunnen winnen.
11: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn. Dus dan denk ik wel dat we ons stem gaan laten horen. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van.
12: Ik denk 5 of 6 mil zelfs. Hoe meer we liever. Maar we gaan zeker de eerste ronde overleven.
7: En de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is gestart door de voorspelde hitte later deze week. De overheid geeft enkele adviezen om die hitte door te komen, zoals veel water drinken en uit de zon blijven. Dat geldt voor iedereen, maar vooral voor wie al kwetsbaar is, zoals ouderen, mensen met chronische aandoeningen en zwangere vrouwen. En let ook goed op jonge kinderen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
13: Ook voor jonge kinderen kan het belangrijk zijn om extra water te drinken, na te kijken of ze nog voldoende naar het toilet gaan, omdat die vaak minder goed om kunnen met de hitte. Moest het toch zijn dat dingen niet normaal lijken, dan is het zeker aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.
7: Vannacht kans op enkele buien. Het blijft wel zacht tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met hier en daar een bui. Daarna droger en tot 25 graden.
14: Dag Mirjam, hoe gaat het onderweg?
15: 140 kilometer, dus eigenlijk rustig. Iedereen gaat zeker op tijd thuis zijn om straks de match te kunnen bekijken. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland nog 50 minuten vertraging. Naar Gent is dat nog een kwartier. Naar Antwerpen ook een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost, vanaf Kruijbeke en vanaf Antwerpenhaven. En nog geen 10 minuutjes vanaf Kleine Barreel. En 16 naar Mechelen blijft onveranderd een half uur file rijden tussen de E17 en de werken in Temse. En dan Brussel, de buitenring, een half uur meer filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. In Zaventem staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Voor de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. E40 van Veurne naar Jabbeke, een kwartier tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort, komt daardoor werken en verder alleen nog kleine vertragingen.
6: M&M. Je luistert naar Blokradio.
16: Dat is radio om op te blokken.
6: Chili en Robin.
17: Heel, sorry, ik ga niet.
5: We zijn vertrokken.
17: Oh, waarom zet jij een zonnebril op?
5: Voor de zonnestraaltjes thuis.
16: M&M.
17: Ik bedoel dit echt niet slecht, maar je hebt echt een heel stomme hoofd. Ja.
5: Maar hoezo? Ik bedoel het niet slecht, maar je hebt een stom hoofd.
17: Ja.
5: Op wat voor manier?
17: Ik bedoel dat echt niet slecht eigenlijk. Ik meen dat echt uit de grond van mijn hart. En ook de plafond van mijn hart.
5: Stop. Maar ik moet het even verwerken.

0: Katy Perry en Teenage Dream. Een gelukkige maandagavond, 15 juni, en iedereen die het viert, wij staan klaar voor jou om je tot 9 uur doorheen een perfecte studeeravond te loodsen. En jij staat hopelijk klaar om prima je best te doen.
1: Ja, want soms heb je zo dat extra duwtje in de rug nodig, hè. Of een duwtje op je poep. Dat kan ook. Gewoon een duwtje in de juiste richting. Want ja, zo'n duwtje in de rug is eigenlijk wel iets best aanvallend als je erover nadenkt.
2: En op een poep niet.
1: Ja, dat is nog erger. Een duwtje op je... Wat is een betere plek? Je onder... Nee. Misschien gewoon een kleine schouderklopje.
2: Zijn jij ooit al in sociaal ongemakkelijke situaties terechtgekomen eigenlijk?
1: Dagelijks 3 keer. Vanmorgen met mijn postbode nog.
2: Bij elke maaltijd of wat?
1: Nee, niet bij de maaltijd, maar gewoon in interacties. Veel, ja, veel. Vandaag 2 keer. Dus 1 keer met mijn postbode. Wat is die? Die wou een pakketje geven. Oh. En ik pakte het uit zijn hand, maar ik pakte een ander pakket van de buur.
2: Oh, ja, dat is zijn pakket.
1: Nee, oh, rustig. Nee, man. En hij zei, nee, dat is van de buur. Zeg, ah, sorry, dus ik geef dat terug. Maar nadat ik dan ook een ander pakket uit zijn handen stootte. Dus dat was een beetje gefumble.
2: Maar je doet dat wel een beetje graag ergens, nee?
1: Nee, dat was echt een per ongelukken. Okay. En een andere was onderweg naar hier op de R0. Was er een gatplakker, ken je dat? Ja, hoe noem je dat in het algemeen Nederlands?
2: Ja, iemand die in een gat zit, hè?
1: Ja, voilà, die. Dus er zat een in mijn gat te rijden. En ik reed 55, waar ik 50 mocht. Mm-hmm. En die mens achter mij was echt aan het lichten en aan het klaksoneren van kom, kom. Dus dan ben ik vertraagd en heb ik gewezen met mijn hand naar een bord van 50 buiten. Zo van, kijk, je mag hier maar 50.
2: Schattig.
1: En dan zijn ze vertraagd.
2: Ja, als uw mama en uw papa meeluisteren, dan denken die nu toch wel, oh, hebben die zo goed opgevoed?
1: En voilà, iemand die de interactie aangaat.
2: Op een positieve, constructieve manier ook wel, hè?
1: Zeker. En interactie met jou, lieve luisteraar, daar gaan wij dagelijks naar op zoek hier. Eigenlijk 3 uur per dag.
2: Ook 3 keer.
1: Ook 3 keer proberen we dat ongemakkelijk te maken. Misschien zo meteen al de eerste als je...
2: Oh ja, onder het ongemakkelijk. Daar ben ik ook wel echt goed in.
1: Oké, dat kunnen we doen.
2: Echt zo cringe to the max. Dat je het zo, ja, dat je het echt voelt daveren tot in dat ruggengraatje. Zo.
1: Oh, gaan we daarmee beginnen?
2: Ja, dat is leuk.
1: Oké, we beginnen met een ongemakkelijke interactie. Misschien mag je ook een lied aanvragen dan. Hè? Vraag een lied aan en dan maken wij het garantie ongemakkelijk.
2: Maar wel een goed nummer, hè?
1: Ja, graag. Ja. Graag. Voilà, dus stuur het in de app van M&M. Welk lied wil je horen? Laat maar komen.
2: Blijkbaar bumperklever, moet je zeggen. Niet gatplakker.
1: Ah, ja, het waren bumperklevers.
2: Ja.
1: Juist.

0: Het is 17:15 en we gaan dus een kleine challenge aan. Er hangt hier iemand klaar aan de lijn. Jona. En Julie, we gaan dus proberen om ter ongemakkelijkst een babbel te voeren met Jona.
1: Ja, maar samen. Het is geen wedstrijd of zo.
0: Ah, geen wedstrijd?
1: Nee, deze keer niet, Robin. Niet alles is een wedstrijd.
0: Spijtig. Oké, dus samen ongemakkelijk maken.
1: Ja.
0: Dag, Jona.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hey. Ça va?
2: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Ben je aan het studeren, Jona?
2: Ja, ik toch wel.
1: Wat? Wat ben je aan het studeren?
2: Ik ben bezig met Engels taalkunde.
1: En dat doe jij?
0: Nice. Robin. Nice, bro. Yeah, broski. J dog.
1: Doe je dat graag?
2: Ja, het is wel interessant.
1: Okay.
0: Doe je nog dingen graag, Jona? Yeah. S'avonds of zo? Dingen graag?
1: 'S morgens?
0: Wat doe je graag, Jona?
2: Interessante vraag. Ik studeer ook Spaans, dus dat doe ik ook graag.
1: Oh, sí.
0: Sí, hola, qué tal, muy bien. La gente está muy loca. Yes. Jona, hoe groot ben je?
2: 1,75.
0: Hoeveel? 1,71?
2: 1,75.
0: Gemiddeld.
1: Heb jij je appendix nog, Jona?
2: Ja.
1: Ah, toch?
0: Nice.
1: Denk je daar ook elke dag aan? Dat je die
2: zaak... Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja.
1: Echt?
2: Ja. Zeker wel.
1: Is het sarcastisch, Jona?
2: Ja.
1: Oh.
0: Sarcasme.
1: Jezus, dat apprecieer ik echt niet in u, Jona.
0: Oei. Oh, nee.
1: Nee.
0: Oh, dat...
1: nee, dat vind ik echt spijtig. Nu stel je met teleur.
0: Nu beginnen beledigen.
1: Maar beledigen? Dat is gewoon de dingen benoemen. Ja, als Jona zo sarcastisch gaat beginnen doen, moeten we misschien onder het sarcastisch gaan doen.
0: Auw, doe blij.
1: Het voelt een beetje als die TikTok-trend waar je elk ding in een andere intonatie moet zeggen met een andere emotie.
0: Is dat een trend?
1: Ja, dat is een trend.
0: Oh, nice. Heb je TikTok, Jona? TikTok.
2: Nee.
0: Spijtig.
1: Niemand in talenletter kunnen, denk ik.
0: Serieuze mensen.
2: Ja, waarschijnlijk.
1: Oh, dat was lelijk van mij nu. En nu zeg ik sorry.
0: Ah, dat is lief.
1: Nu zeg ik sorry.
0: Gaan we nu stoppen met ongemakkelijk maken?
1: Ja, we willen gewoon weten hoe het met jou gaat, Jona.
2: Heel goed, dankjewel.
1: Oké.
0: En echt? Maar hoe gaat echt met u?
1: Ja.
2: Ja, echt toch wel goed. De examens gaan goed, dus ik voel me top.
1: Maar ik ben ook wel blij dat er een keer een student is die dat zegt.
0: Inderdaad, maar dat gaat klaar hier altijd.
1: Ja, jongens, toch helemaal zagen allemaal.
0: Ja, het gaat niet, ben zo moe.
1: Ja, ik moet nog zeker tot morgen vroeg doorstuderen. Oh, jongens, toch. Begint dan op tijd. Maar ja, toch waar, hè, Jona? Nee, of niet?
2: Half, ja.
1: Ja, ik ook dan maar half. Zo.
0: Wil jij een liedje horen, Jona?
2: Zeker, als dat kan.
0: Zeg eens.
2: Ik zou graag We Are On The Floor, on the floor van Pitbull aanvragen, alsjeblieft.
0: Samen met Jennifer Lopez ook, hè?
2: Inderdaad.
0: Wat vind je van Jennifer Lopez?
2: Mooie stem.
0: Mooie stem. Oh, Nanderen. Veel te snel.
1: Kan wel echt zijn moeder zijn.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hoe heet je mama, Jona?
2: Jessie.
1: En Jenny.
0: Jessie en Jenny from the block. Doe ze veel groeten van mij.
2: Zal ik doen.
0: Yes. Dag, Jona.
2: Dankjewel. Dag.
1: Alsjeblieft.
0: Nee. Goed gedaan, collega. Dat was super ongemakkelijk. Kunnen we.

0: off-campus? Want iemand stuurt dat nu in de app van M&M.
1: Ja, Ilaria, ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon een ingeving van het moment is van Ilaria.
0: Maar Jennifer Lopez heeft er iets mee te maken. Er was een nummer van haar.
1: In off-campus.
0: Ja, ik weet gewoon niet wat dit nummer was. Nee, het was niet dit nummer. Oké.
1: We zoeken het verder op. We zijn er voor jou, liefste luisteraar. Daarnet een beetje ongemakkelijk gemaakt met Jona. Luisteraar.
0: Bewust, hè?
1: Bewust. Hè? Maar nu, voor de volgende, zouden we het graag niet ongemakkelijk maken.
0: Ja, serieus. Ja. Gaan we het serieus maken?
1: Oh nee, serieus.
0: Nee, maar oké, emotie.
1: Ja, dat kan. Is een dieptegesprek.
0: Ja.
1: Oké, dus voilà, iemand die aan het studeren is, we willen graag met jou een serieus gesprek voeren. Ja. En in ruil voor dat serieuze gesprek krijg je een liedje op de radio.
0: En 50 cent van Robin.
1: Daar maak ik zelf graag een euro van.
0: Wow.
1: Echt een euro van mij.
0: Heel hè.
1: Als je wint met Bladsteenschaar.
0: Och jongen, dat gaat toch niet door de radio?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja. Allee, doen we dat? Dus geen serieus gesprek, maar gewoon Bladsteenschaar?
0: De beide kunnen toch naast elkaar bestaan?
1: Ah, leuk. Eerst serieus gesprek, dan serieuze Bladsteenschaar.
0: Ja?
1: Oké, wie wil een euro winnen? Je mag nu sturen in de app van M&M. Je stuurt gewoon 1 euro.
0: Ja.
1: Voilà. En dan gaan we. Bam! Face to face. Lied was trouwens blijkbaar wel van off-campus. Rechtzetting!
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Brokstuk, Meteor en Luna.
1: M&M. Blokradio.
0: Ja, wat gaan we doen? We gaan met geld gooien, hè.
2: Jij gaat dat toch doen, want ik heb niks beloofd om geld te geven.
0: Ja, nee, je hebt me er een klein beetje ingeluisterd.
2: Dat is niet waar, ik zei een halve euro. Je hebt er een euro van gemaakt. Dat is hier precies een gokradiospelje.
0: Moeten we dan zo van die disclaimers geven? Gokken is super slecht.
2: Ah, omdat ik dat woord heb uitgesproken.
0: Ja, ik denk dat dat altijd veilig is. Ik denk dat we nu gedekt zijn.
2: Nee, dat mogen we wel echt niet doen.
0: Niet doen. Okay. Hey. Nee. Dag Willem.
3: Hallo.
2: Hey Willem.
3: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo, hallo. Hoe gaat het met jou?
3: Het gaat goed met mij. Hoe gaat het met jou?
2: Met mij gaat het ook. Ça va. Ik heb het wel al een hele dag heel warm.
3: Oei, heb je zenuwen voor de match misschien?
2: Nee, ik was ook in alle eerlijkheid vergeten dat die moesten spelen vandaag.
0: Hoppa.
2: Ja, ik wist dat pas rond de middag.
0: Oké.
2: Ja, sorry.
0: Een matchday, Julie.
2: Ik vergeet ze. Tegen wie moeten die spelen?
0: Egypte.
2: Ah ja, dat wist ik.
0: Ploeg van Mo Salah. Ja, sorry, laat zitten. Nee. Favoriete rode duivel, Julie van de Steen?
2: Ik weet echt niet wie er speelt.
0: Ja, wel, je kent toch één.
2: Maar die dan nu speelt?
0: Ja, die nu nog meedoen, ja.
2: Noem er een keer een paar... Maar we zijn ook met Willem aan het praten. Willem, noem eens een paar rode duivel die spelen. Goh.
3: Maar die boek wat waar, die ga je zich sowieso kennen.
2: Ja, maar dat is niet mijn lieveling.
3: De Bruyne.
2: De Bruyne. Ja, Kevin.
3: Of Doku, hè, die had... Die is zo... Je gaat ook een vader worden en zo.
2: Ah, dat heb ik gezien.
0: Ja.
2: Je misschien moet terugvliegen.
0: Klopt, klopt. Ja.
2: Misschien die dan.
0: Doku?
2: Ja.
0: Perfect.
2: En die van u, Willem, wie is uw lieve?
3: Die van mij, Luke Bacchio, maar die gaat je misschien niet kennen.
2: Die ken ik misschien niet.
0: Luke Bacchio, snap ik. Van Aken? Wel, Willem, van Aken toevallig?
3: Ik ben een Noazel supporter, dus dat is nogal moeilijk, want die speelt voor Brugge.
2: Nog een vraag, Willem. Jij identificeert je als man, hè, toch?
3: Mm-hmm.
2: En heb jij ooit gevoetbald ook?
3: Ik heb ooit gevoetbald, nee. Als veel jongens, denk ik.
2: Nee. Die twee vragen stonden los van elkaar. Het is gewoon omdat ik bezig ben met een onderzoek. Namelijk, veel mannen die voetballen of gevoetbald hebben, die vertellen dat mochten ze geen blessure gehad hebben, dat ze ook professioneel zouden gespeeld hebben. Ben jij een van die mannen? Mm-hmm. Het is gewoon puur voor een enquête, zo. Dat ik dat even
3: spreek. Puur voor een enquête. Nee, ik denk dat ik je ga moeten teleurstellen. Ah. Ik had zo op een bepaald moment dat ik het wel door dat blessures blijven wijzen zodat dat niet ging helpen.
0: Mooi. Maar ben je wel een competitief beestje, Willem?
3: Ja, ik heb sport daarbuiten nog veel andere dingen. Frisbee, supercoole sport.
2: Frisbee?
3: Oh. Ja.
2: Allee, dat is niet dingen dat terugkomt, hè? Dat is boemerang.
0: Dat is boemerang.
2: Ah, ja. Dat is het anders.
0: Ja. Maar goed, Willem, we gaan de strijd aan.
2: Nee, wacht, ik wil nog iets vragen over frisbee. Wat is de bedoeling bij frisbee? Dat je daar allemaal over het vers.
0: Wat is de deal eigenlijk, Willem? Allee, hoe werkt het eigenlijk?
2: Niemand weet dat.
3: Ik doe enkel rare sporten, want ik doe ook oriëntatielopen. Dat is nog veel gekker.
0: Dat is de weg zoeken, toch, hè? Met een kaart.
3: Ja, klopt.
0: Ja, maar even terug over frisbee.
2: Wat moeten we daar nu doen? Moet je die nu zo ver mogelijk gooien, die frisbee?
3: Nee, dat is echt een spel. Het lijkt een beetje op rugby, maar dat is al even geleden dat je al met is gespeeld hebt.
0: Oh, uitvluchten. Maar nu gaan wij ook samen de strijd aan, Willem. Het is tijd voor bladsteenschaar voor een euro. Want ja, daarmee is dit gesprek begonnen.
3: Ik heb al nog nooit bladsteenschaar op de radio gespeeld.
0: Ja, zeer simpel, Willem.
3: Toch niet...
2: Leg eens uit.
3: Ja.
0: We zeggen blad, steen, schaar en dan zeggen we luid op onze keuze.
2: Tezamen.
0: Meteen. Okay. Dus blad, steen, schaar, keuze. Ja?
2: Maar zit er geen vertraging om de lijn?
0: Nee, dat komt helemaal... Ja, een beetje, maar hij heeft dan zijn keuze dan gemaakt. Dat komt goed, denk ik.
2: Okay.
0: Wat ga je als eerste doen, Willem, van keuze?
3: Nee, wat ga je als eerste doen?
0: Ja, zeg maar.
2: Niet zeggen, hè, ja.
0: Jawel.
2: Maar nee...
0: Maar ik vraag het.
2: Maar Robin...
0: Allee. Mag je toch vragen?
3: Oké, ik ga schaar doen.
0: Nice. Ik ga steen doen als eerste, Willem.
3: Oké.
0: Ben je klaar?
3: Ja.
0: Alright, hier gaan we. Blad, steen, schaar. Blad.
3: Schaar.
0: Oh, verdoeme.
2: Oh, joh.
0: Slim. 1-0 voor jou.
2: Oh, is het met 3
0: keer? Ah, ja, het is 3 keer winnen.
2: Oké, dat is zo'n slechte verliezer.
0: Standaard blad, steen, schaarregels. Vraag het aan iedereen. Oké, Willem, ben je klaar?
3: Ja.
0: Hier gaan we. Blad, steen, schaar. Steen.
3: Blad.
2: Dat is zo slecht, Robin.
0: Oh, wow. Maar nu kom ik terug. Willem, ik ga als volgende schaar doen, dat je dat weet.
2: Je kunt niet meer winnen.
0: Oké?
3: Mm-hmm.
0: Alright, hier gaan we. Blad, steen, schaar, steen.
3: Steen.
0: Ah.
2: Oh, nee. En nu?
0: Nog eens.
2: Oh, nee? Oh, jawel.
0: Is gelijk, hè?
2: Is toch 2?
0: Nog altijd 2-0.
2: Oei, ja.
0: Huh? Blad, steen.
2: Ja. Ah ja.
0: Schaar, steen.
3: Steen.
0: Haha.
2: Allee, mama.
0: Blad, steen, schaar, blad.
3: Steen.
0: Yes, 2-1. We komen terug. Blad, steen, schaar, schaar.
3: Steen.
0: Ha, kloon.
3: Oké.
0: Proficiat, je wint een euro.
2: Een euro.
3: Ja, bedankt.
0: Ja, hey, als je hem niet moet hebben, Willem, geen
2: Jawel.
0: Probleem, hè.
2: Jawel, hij is blij. Dat is nee. Willem. Dat is typisch Willem.
3: Ja, ik ben super blij met een euro.
2: Super blij.
3: Je kunt daar echt super veel mee doen tegenwoordig.
2: Ja.
0: Ja, hé, hey, dat is beter dan 50 cent.
2: Ja, dat is...
3: Ja.
0: Toch? Voilà. Ja, moet ik nog een liedje draaien voor u?
2: Kunt je er een frisbee mee kopen of zo?
3: Ja. een liedje.
2: Ja, maar.
3: Ja, misschien een... Ik dacht aan een vorig WK. Mm. Dus zo Warrior van Oscar en de Wolf, want ze draaien altijd de WK-liedjes van dit jaar. Mm-hmm. Maar dat is zo is eentje van een jaar terug.
2: Ja, die mogen niet vergeten
3: Allee, van een
2: worden.
3: Jaar, vier
0: zo,
3: jaar.
0: Enige gedateerd. Ja, dat is leuk. Tof. Mm-hmm. Kan je van een euro een frisbee kopen, Willem? Want je hebt je leeg genegeerd. Dat laten we passeren, zo'n dingen.
3: Nee, misschien in de Action, maar dat, dan, nee, dat is geen goeie dan.
0: Die vliegt niet ver. Succes nog met de blokken, Willem.
2: En frisbeeën.
3: Ja, merci. Ja.
2: En plezier vanavond met de match ook, hè.
0: Ja. Pronostiek. Ja, rap, pronostiek.
3: 2-0.
0: Yes. 2-0.

0: Mirjam, ben je klaar?
1: Ja.
0: Blad, steen, schaar,
1: papier.
0: Blad, oeh, gelijk. Blad, steen, schaar, schaar.
1: Steen.
0: Toen we verloren.
2: Dat jij ook papier zegt.
1: Ja.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja, dat gebeurt, hè.
2: Sommige mensen zeggen dat anders, dat is waar.
0: Zo is dat. Mirjam Famelaar, 81 kilometer file.
1: Ja, te vinden nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog een half uur naar Gent, nog 10 minuutjes vanaf Antwerpen-Noord. Ook naar Antwerpen alleen nog kleine vertragingen. De N16 naar Mechelen wel nog een half uur tussen de E17 en de werken in Temse. Buiten ring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Zaventem komt door een defecte vrachtwagen rechts. E40 van Veurnen naar Jabeke een kwartier tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort komt door werken. En dan naar Lummen ook nog een half uur op de E314 tussen Genk en Park Midden-Limburg. Daar is door een brandend voertuig de rechterrijstrook versperd en verder alleen kleine vertragingen.

0: Edge of Desire, Jonas Blue. Oef, 20 voor 7. Belangrijk. Wie heeft er honger en wie gaat wat eten? Ja, wij willen het zeer graag weten. We hebben hier een leuk concept ontwikkeld eigenlijk. We geven de eerste letter, of jij geeft de eerste lettergreep en wij vullen aan.
1: Ja.
0: Dus als ik bijvoorbeeld zeg... Even. Pa.
2: Tat.
0: Kan. Of pa.
2: Chuli.
0: Patchouli, kan ook.
2: Is dat dat?
0: Dat geen geurtje?
2: Ah ja, dat is waar.
0: Pa. Denk vis. Pa.
2: Ik weet dat niet.
0: Denk rijst en vis. Pa.
2: Sta.
0: Nee.
2: Ah, sorry.
0: Denk Spaans. Pa.
2: Maar ik zeg niet... Ah. Ja.
0: Paella. Voilà. Dat is dat wat we doen, hè.
1: Ja, dus je laat weten wat jij gaat eten, wat er nu staat te pruttelen in die kookpotjes op het vuur bij jou, of wat er in de rugzak van de bezorger zit. Je laat het even weten in de app van M&M.
0: Nu meteen.

0: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
1: Dat is lang geleden, cowboy.
0: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
2: Dat is een pakje voor jou.
0: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu twee avocados kopen plus één gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: M&M.
7: Ik ga een keer de vullehozen geven vanavond. Dat ik zie het zitten.

0: Magnetic van de Bouncer.
1: M&M. De Lokradio.
0: Het is 7:15. Etenstijd. We hebben een leuk spelletje. Jij zegt de eerste lettergreep van jouw avondeten, wat je vanavond gaat eten. Wij vullen aan.
2: Ja.
0: De snelste manier om tot bij ons te geraken is per telefoon. Voilà, de telefoonlijnen staan bij deze open. Dus je mag nu bellen naar 078 78 10 10. Dus 0, 2 keer 78, 2 keer 10. Het is wel belangrijk dat je al even in je hoofd hebt wat je gaat eten en dat je dan aan ons de eerste lettergreep geeft. Dus 078 78 10 10. We hebben hier al de Kurt. Dag Kurt.
3: Ja, dag Robin. Een tijdje geleden.
0: Inderdaad, dag Kurt, lang geleden.
3: Super. Dag jullie.
2: Hey Kurt. Het is geleden van nooit, want het is de eerste keer dat we elkaar horen natuurlijk. Ik ben super benieuwd, Kurt, wat jij gaat eten.
3: Ik ook.
2: Je weet het nog niet?
3: Jawel.
2: Dan moet je nu eerst lettergreep zeggen, Kurt.
3: Oké, hete.
2: Hete.
0: Een bliksem.
3: Juist.
2: Ja, dat is toch geen juni eten?
3: Ja, dat is altijd, dat is lekker.
2: Is dat nou niet zo overschotel?
3: Ja, zo spek gehakt, appelmoes, puree.
0: Spek gehakt. En met spek ook, amai. Spek is extra. Oké, toppie.
3: Dat is
0: merci.
3: Voor de match, Robin.
0: Voor de match.
3: Voor de match, wat is je pronostiek?
0: Ja. Pronostiek. Ik zeg 3-1.
2: Oeh.
3: Dat is ook mijn pronostiek.
0: De Kurt.
2: Schattig.
0: Goals van Lukaku, De Bruyne en ene keer Doku. En dan van Egypte, Mo Salah. Dat is een hele goeie.
3: Aan ons bruggenspelers meedoen.
0: Ja, een voorzetje van Aken, hè, Kurt. Dat weet jij ook.
3: Ja.
0: We krijgen hier nog een paar andere telefoontjes binnen, Kurt. Gaan we moeten laten. Salut, hè.
3: Goed, succes. Ciao.
0: Yo, merci. We gaan aan Johnny. Hallo.
4: Hallo, het is Jordi.
0: Ah, Jordi, niet Johnny.
4: Ja.
0: Super. Jordi, ça va?
4: Ja, zeker.
0: En, in de blok? Nee.
4: Nee, aan het werken.
0: Leuk.
4: En nu vrij, hè, want het is gedaan. Hè, maar.
0: Mensen in de omgeving, in de blok?
4: Ja. De zussen van mijn vriendin.
0: De zussen van de vriendin. En wat studeren die?
4: Dat weet ik eigenlijk niet direct.
2: Allee, jongens, Jordi.
0: Dat is Jordi, hè. Wat studeert dat zuster? Geen idee. Pff, hup, hey, jeep. Hey, Jordi.
2: Ga dat wel eten, Jordi?
4: Spaghetti.
0: Super. Maar Jordi, het is met de eerste lettergreep, hè?
2: We moesten dat raden, maar dat is niet erg, Jordi.
4: S. Ja, sorry.
0: S, dat is let.
4: Ja, ik was te excited om te bellen.
2: Ja, dat snap ik. Iedereen vindt dat.
0: Wacht.
2: Voelt dat als hij met Robin moet bellen.
0: Niet liegen. Dit valt nog te redden. Jordi, jij gaat ongetwijfeld een dessert eten.
4: Ja.
0: Ook dat kunnen wij aanvullen, hè?
2: Echt? Oké.
4: Okay.
0: Doe maar de eerste lettergreep.
2: Eerste lettergreep.
4: M.
0: Magnum.
4: Ja.
0: Ja. Yes.
2: Wow. Wacht.
0: Oh.
2: Welke Magnum? Dat moeten we nog proberen raden. Oké.
0: Eerste lettergreep. Wat?
2: Zegt hij?
4: De letter P.
0: P.
2: P.
0: Pistache.
2: Oh.
4: Ja.
0: Ja. 2-2. Yes. Een euro.
2: Echt, wint hij ook een euro?
0: Nee, helemaal niet. Ik dacht dat ik een euro zou winnen.
2: Van Jordi?
0: Nee, van u.
2: Nope.
0: Jordi, liedje?
4: Ja. Fever Dream, Warren.
0: Ja, oké. Ik ging zeggen eerst de letter. Maar ça va. Oké. Okay.
4: Ah.
0: Dan gaan we die spelen. Speciaal voor uw zus. Nee, voor uw lief en haar zussen.
4: Mijn vriendin, ja.
0: Ja, hoe heette ze? Dat weet ik niet.
4: Mijn vriendin is Mila, haar zussen Lara en Rome.
2: Waarom moet ik zo lang nadenken over de naam van uw vriendin?
4: Stress.
0: Mijn vriendin is...
2: kan toch niet?
0: Mila?
2: Jordi toch?
0: Jordi. Bitoe.
2: Ja.
0: Hoe heette je vorig lief?
2: Nee.
0: Zien of dat snel komt.
2: Niet aan.
0: Hoe heet die je vorig lief?
2: Super lang nadenken nu.
4: Mijn vorig lief?
0: Ja.
2: Super lang nadenken.
4: Dat heb ik niet.
0: Oh.
4: Goed, hè?
2: Dat is schattig.
0: En je vorige bedpartner?
2: Robin stopt er.
4: Ook niet.
0: Hey! Jordi. Stoppen.
2: Ja, ik denk dat we nu echt gaan afronden. Jij wou graag nog een nummer horen, hè? Jordi?
0: Ik heb het nou gezegd.
2: Ja.
4: Dat klopt.
2: Ja, dat we dat kunnen starten, hè.
0: Ah ja, sorry.
2: De euro wordt u opgestuurd, Jordi. Verdeel hem onder jou en Mila en die twee andere zussen. Wiens naam ik ook al ben vergeten. Maar succes,
0: Roma.
2: Examens.

0: Je stuurt een app. Eindelijk, Pommelien was al heel de dag aan het wachten.
1: Met plezier. Wat is jouw lievelingseten, Julie?
0: Ik heb dat niet.
1: Hoe kan dat nu?
0: Ik heb dat echt niet. Ik heb gewoon zo obsessies van maandenlang en dan stopt dat.
1: Maar wat is de huidige vibe?
0: Goeie vraag. Wat is mijn huidige obsessie op huidige verslaving?
1: Sushi?
0: Oef, nee. Amai, wacht, nee, wacht.
1: Tofu.
0: Crackers? Tofu, zeg je nu.
1: Wat een crackers?
0: Crackers. Soms droog en soms met zo fake kipcurry op. Nooit. Twee potten per dag of zo.
1: Echt nog nooit in mijn leven dat gaat iemand vraagt. En wat is uw lievelingsgerecht? En dat is echt, oeh, crackers.
0: Maar ja, nee, ik heb zo niet... Zo spaghetti en zo, ik vind dat ook allemaal lekker. Maar dat is zo niet mijn lievelings.
1: Ah ja,
0: niet. Ik kan dat niet zo... Maar soms is dat echt slecht ook gewoon, hè?
1: Dat is
0: spaghetti. Ja, zo waterachtig.
1: Zelder beginnen indraaien en zo.
0: Oh, dat vind ik niet erg. Maar mij mag dat wel.
1: Toch zelfs
0: zoals vroeger... Ja, nee, ik ga het niet zeggen.
1: Wat? Nee, zeg maar. Nee. Met sojasaus?
0: Nee.
1: Wat?
0: Nee. Nee, het is een geheim voor altijd en voor de hele wereld.
1: Ah, daar kan ik niet mee om. En waarom... Wat vroeger? Er was iets vroeger. Iemand maakte vroeger spaghetti klaar uit jouw familie en dat was niet goed.
0: Jawel, dat was eigenlijk wel heel goed zelfs.
1: Wie maakte het klaar?
0: Mijn mama.
1: En op een verkeerde manier, of een speciale manier.
0: Ja, en ik wil dat niet nog eens zeggen, want ik heb dat ooit eens gezegd. Dan kreeg zij opmerkingen daarover en dat wil ik haar niet aandoen.
1: Oh, dat begrijp ik. Maar dat respecteer ik.
0: Dank u, dat wel.
1: Ja, maar dat respecteer ik. Maar nee, voor moeders en zo, dat respecteer ik echt.
0: Wie is uw mama eigenlijk, Robin?
1: Mijn mama?
0: Ja.
1: Francesca van Telen.

0: Een icoon, hè?
1: Komt die aan Katrien?
0: Oh, Katrien!
2: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Hey, goedenavond. Het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
6: Het principeakkoord is digitaal ondertekend door de VS en Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net gezegd toen hij aankwam op een internationale top in Frankrijk. Midden-Oosten-expert Jens Franse, is dit nu het einde van de oorlog?
7: Wel, het wil vooral zeggen dat voorlopig de wapens inderdaad zullen zwijgen in Iran. Het wil ook zeggen dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn dat ze vanaf vrijdag echt gaan beginnen onderhandelen. En dat ze gaan onderhandelen dan over 1. Aan de ene kant de afbouw van een deel van het atoomprogramma van Iran. En 2. Dan ook in ruil het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Trump die zegt dat de tekst van dit principeakkoord later deze week wordt vrijgegeven en dat er mogelijk vrijdag toch nog een echte ondertekening op papier komt. Maar blijft een broos akkoord, want het houdt ook in dat Israël dan moet stoppen met de aanvallen in Libanon.
6: De directie en vakbonden van bagageafhandelaar Aviapartner zitten morgen samen voor overleg. Daardoor zou de actie op Brussels Airport mogelijk stopgezet worden. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg is niet gestart. Enkele vertrekkende vluchten zijn daardoor vertraagd. Vanavond starten de toetredingsgesprekken tussen Oekraïne en de Europese Unie. Oekraïne werd in 2022 kandidaat lidstaat, kort na de inval van Rusland in Oekraïne. Maar de officiële start is lang tegengehouden door Hongarije. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft nu ingestemd. De meeste landen vinden wel dat het proces stap voor stap moet gebeuren en dat kan jaren duren, terwijl Oekraïne eigenlijk hoopt om snel lid te kunnen worden. En over 2 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte in Seattle in de VS. Deze Belgische fans in het House of the Devils in Seattle geloven erin.
8: 5-0.
9: Ik ga voor 4-1. Dit jaar gaan we ervoor. Hè. We hebben goede spelers. Ik denk dat ze fysiek goed zijn, dus ik ben ervan overtuigd.
8: We gaan voor de wereldbeker. Iedereen staat achter België.
9: We zijn een klein landje, maar daarom wil ik niet zeggen dat we niet veel kunnen betekenen. We kunnen er alleen maar in geloven, hè. En ze binnenroepen.
6: Op het WK voetbal speelt favoriet Spanje op dit moment tegen Kaapverdië. Aan de rust staat het daar nog 0-0. Vannacht kans op enkele buien en tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met hier en daar een bui. Daarna wordt het droger en we halen dan tot 25 graden.
10: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
5: M&M. Je luistert naar Blokradio.
11: Dat is radio om op te blokken.
0: Gegroet, beste vrienden. Dit uur krijgen wij fantastisch bezoek.
12: Show is Pierre met Julie.
0: Ja, zeker.

0: Een otter.
1: Talk to me?
0: No, talk to you. Talk to you.
2: M&M. De Lokradio.
0: Gezondheid, Julie.
1: Sorry.
0: Gezondheid.
1: Oh, sorry, ik kon hem echt niet tegenhouden.
0: Last van de pollen?
1: Kom nog.
0: Komt nog?
1: Nee, het is weg.
0: Jammer.
1: Oké. Hallo, goedenavond. Dag lieve luisteraars. Heel fijn dat je luistert naar Blokradio. Dat is radio om op te blokken.
0: Yes.
1: Maar even goed om mee in de auto te zitten. Hè, na een lange maandag, 15 juni. Iedereen is welkom. Ik heb wel het gevoel dat iedereen zo wat WK-stress heeft of zo.
0: Ik denk het ook. Ja, natuurlijk. Veel mensen al onderweg misschien. Mocht jij onderweg zijn om met vrienden te kijken of ergens op café. Laat het altijd weten in de app van M&M. Hè. Je bent zeer welkom. Stuur daar gerust een berichtje. Of een berichtje over onze special guest zometeen. Ze staat bekend in BV-land als ELB. Dat wist ik nog niet.
1: Ja.
0: Dat is een beetje een acroniem. Nee, een afkorting. Ja, dat is een afkorting van haar naam eigenlijk. Ze heeft vele aliasen.
3: Showbiz PR met Julie.
0: En ook...
3: Politiek PR met Katrien.
0: Dat is ELB. Dat is Elisabeth Lucie Baten. Goeie vriendin van jou.
1: Dat zou ik toch durven zeggen. Ja, allez, ja, ik weet niet of ze dat zou terugzeggen, maar ik zeg van wel.
0: Dan gaan we straks samen ontdekken. Is dat iemand die jou zo echt een blokker lijkt?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat zij... dat is toch een van de meest intelligente mensen die ik ken.
0: Oké, en dat is niet aangeboren intelligentie. Dat is waarschijnlijk verworven dan.
1: Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag.
0: Kunnen we straks mee beginnen?
1: Ga jij die vraag stellen?
0: Ja, ik weet niet.
1: Ik wil er gewoon graag bij zijn als je die vraag stelt.
0: Oké, is jouw intelligentie aangeboren of verworven? Dat is goed. Als er nog mensen zijn met andere vragen voor ELB, voor Elisabeth Lucie Baten.
1: Ja.
0: Graag, hè. In de app van M&M. We stellen ze sowieso. Allee, als het een beetje van niveau is. Oh, maar ik ken dat al. Zo niet van lievelingskleur of zo. Nee, nee.
1: Ik vind dat wel heel leuk om te weten wat iemands lievelingskleur is. Wat is uw lievelingskleur?
0: Blauw.
1: Saai.
0: Wat is dat niet waar? Dat is toch...
1: Maar welk blauw?
0: Gewoon blauw.
1: Dit blauw?
0: Ja, exact dat blauw. Koningsblauw.
1: Yves Klein blauw.
0: Wie? Wat is uw lievelingskleur? Ik ga het zeggen.
4: Ja.
0: Groen.

0: Wat doet dat eigenlijk met u, Robin, als je die zonnebril terug opzet?
1: Ja, dan krijg ik zin om te shaken.
0: En met wat shake je? Ja, poep. Is die nu aan het bewegen?
1: Van links naar rechts. Van links naar rechts.
0: Alles voor kijkers te trekken, hè? Ja. In die app.
1: Alles voor de views.
0: Alles voor de views en de likes en de shares en de comments. Hier word ik ontzettend gelukkig van. Olivia Dean en Sam Fender. Now let go of everything I've
2: ever heard. Politiek PR met Katrien.
1: Oh, hallo. 'Cause I couldn't
2: give the love you deserve. Show is PR met jullie.
1: Kapai. Je komt misschien zo

0: Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

0: Dua Lipa. Er is weer een leuk bezoek ook vandaag, want welkom de Dua Lipa van Vlaanderen eigenlijk een beetje. Elisabeth Lucie Baten.
1: Hallo, dank je.
2: Dag ELB.
1: Dag RK en JVDS. Maar daar moest ik over nadenken.
0: Ja. Dat is niet erg, dat mag. Er mag nagedacht worden.
1: Ja, moet wel.
2: Graag,
1: ja.
2: Graag.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Best goed. Eigenlijk, ja. Het is redelijk rustig geweest vandaag. Dus ik kijk zo dag per dag. Ik ben eigenlijk ook gewoon kei blij dat ik hier sta bij jullie.
0: Ja, of, wij ook wel.
2: Wij zijn heel blij. We maken een show voor blokkende studenten. Hoe was jij als blokkende student?
1: Ik moet zeggen, ik was een slechte blokker in zo objectieve dingen. Maar ik was wel een goede student. Dus ik had nooit een buis, maar ik studeerde wel enkel in de voormiddag. En dan ging ik op La Markt zitten. Maar ik studeerde dan... Ik studeerde gewoon... Zo echt van 6 uur 's ochtends tot... Ja, 1 uur of zo. 12 uur, 1 uur. Zonder pauze. En dan was ik klaar. En dan ging
2: dat lijkt me wel nog een goede tactiek. Want dan heb je tijd om het te laten inzakken.
1: Ja.
2: Alles wat je verwerkt hebt.
1: Dat is ook een insteek. Bij mij was een insteek. Ik kon niet meer vanaf de middag. Mijn brein was klaar, plat.
2: Ah. En je had daar wel vrede mee. Het was niet dat je eindeloos bleef opboeien van... Nee, het moet erin.
1: Nee, dat is niet... Nee, dat is niet hoe ik werk. Nee. That's not how I operate. Nee. Het zat erin.
0: Jouw boek, Er is niks, het laatste boek, is net uit. Proficiat.
1: Dank je wel.
2: Ook van mij.
1: Dank u.
0: Ik heb het net uitgelezen. Jij ook, Robin?
2: Nee, maar ik heb er met jou lang over gepraat.
0: Ja, toch zeker.
1: Dat is even goed, hè?
2: Dat is ook wel iets, hè?
0: Daar heb ik 5 minuutjes over gepraat, wat toch een record is ondertussen.
2: Ja, yep,
0: samenwerking.
2: Yep.
0: Jouw boek gaat over jouw jaarlange zoektocht naar wat er is.
1: Ja.
0: Kan je daar al iets over vertellen, Elisabeth?
1: Ja, ik heb daar al veel over mogen vertellen de voorbije weken. Ik denk ook dat er wel dingen zijn die mensen misschien al opgevangen hebben. Ik heb eigenlijk vanaf mijn 15 jaar een zoektocht gevoerd. Tot en met vandaag voor sommige dingen. Voor een antwoord op medische, fysieke vragen. En ik heb die allemaal een beetje in chronologische volgorde naast elkaar gezet. Samen met dingen die gebeurd zijn in mijn leven. Afscheiden die ik heb moeten nemen om te zien... Wat heeft mij hier allemaal gevormd en wat heeft ervoor gezorgd dat ik mij voel zoals ik mij nu voel, wat op het moment van het schrijven niet top was. Dus die zoektocht met enkele antwoorden, moet ik zeggen, is het boek geworden.
2: Amai. Ja. En hoe voelt dat om dat allemaal op een rijtje te zetten naast elkaar? Als je zo met heel veel dingen gestruggeld hebt?
1: Wel, heftig. Allee, ik denk dat er ook echt verbindingen waren die ik niet... had gelegd of zou gelegd hebben als ik het boek niet had geschreven. Dus dat heeft mij wel zo'n soort... Ja, ik weet niet, ik heb echt zo'n perspectief op mijn leven nu. Dat wel wat dingen in gang zet en dat nog niet... het is niet dat het nu opgelost is of zo. Mm-hmm. Het is niet handen af. Maar ik ben daar wel heel dankbaar voor dat ik dat heb kunnen doen. En dat ik nu zo wat inzichten heb of zo.
0: Die titel die wijst op wat dokters keer op keer op keer tegen jou zeiden. Ja. Dat er niets was, ze vonden maar niets.
1: Ja.
0: Hoe komt dat volgens u dat dat zo lang duurt, zo'n medische diagnose?
1: Ja, in mijn geval en in het geval van heel veel mensen, naar wat ik hoor... Is dat wel, denk ik, omdat dat bij mij begonnen is op mijn 15 jaar. Ik was een vrouw van 15. Daar zeggen ze al eens graag tegen... Je moet gewoon 5 kilo afvallen en al je problemen gaan verdwijnen. Spoiler, niet waar. Ik weet niet, je wordt zo niet echt serieus genomen in die tijd. En er zijn ook gewoon wel heel veel vrouwenziekten of ziektes bij vrouwen die zich anders voordoen dan bij mannen. Er is heel weinig kennis over. Dus het is niet evident om de dingen te vinden die er zijn. En dan wordt er heel snel inderdaad gezegd dat er niks is. Terwijl wat ze eigenlijk moeten zeggen is... Ik zie niks. Maar dat betekent niet dat er niks is. Mm-hmm. Probeer dit nog eens of zo. Dan zit je zo ineens met 20 jaar... dat je naar heel veel specialisten bent geweest. Heel veel onderzoeken. En dat gebeurt bij heel veel mensen, hoor ik nu. Ja.
0: Ik denk dat dat boek, en dat is nu niet omdat ik u zo goed ken... echt een verschil gaat kunnen maken. Wat ik er ook heel bijzonder aan vind... en ik wil dat gewoon even zeggen voor de hele wereld... dat ik aan het luisteren is dat ik heb effectief heel hard moeten huilen. Heel hard moeten lachen ook. Wat super bijzonder is, vind ik. Er zijn weinig mensen die dat kunnen.
1: Dank
0: u. En het is opgedragen aan jouw nicht en aan jouw beide grootouders. Uh-huh. Ik word er zelf emotioneel van, omdat ik het echt heel, heel mooi vond.
1: Dank u.
0: Ik weet niet wat ik nu krijg. Nee, wat ik wou zeggen over jouw opa, die heeft een hele mooie tip gegeven. En ik denk dat dat misschien ook een tip is die iedereen die nu aan het luisteren is, misschien zou kunnen gebruiken.
1: Absoluut. Mijn opa die was kinesitherapeut van opleiding. En die had zich gespecialiseerd in autogene training, wat eigenlijk een soort mindfulness avant la lettre was in de jaren 60. Die heeft heel zijn leven mensen behandeld. Eigenlijk met een soort relaxatie, meditatie, mindfulness oefeningen. En een van de dingen die hij meegaf aan zijn patiënten was: wat je zegt, dat gelooft je hoofd ook. En dus, dat heeft effect op je lichaam. En een van de slagzinnen die hij meegaf aan zijn patiënten was: ik ben rustig van binnen. En ik heb die afkorting daarvan in zijn handschrift op mijn arm getatoeëerd.
0: Oh.
1: Omdat ik daar heel hard in geloof.
2: Amai.
1: Dat als je... ja, je lichaam luistert naar je hoofd. Hè? En als daar negatieve dingen in zitten, is het heel moeilijk om je daarover te zetten. Dus ik geloof ook wel in het omgekeerde. Dat als je daar iets goed tegen zegt, dat dat misschien ook wel eens zou kunnen helpen.
2: Zeker, want we zijn vaak heel kritisch voor onszelf en heel negatief. En misschien ook in de blok dat je zegt: ik ga het niet kunnen, ik ga het niet kunnen.
1: Ja.
2: En dat dan ook gebeurt.
1: Ja.
2: Zeker. Maar dus dat het tegenovergestelde eigenlijk ook waar is.
0: Mm-hmm. Kan zeker helpen, maar ik denk gewoon: ga dat boek lezen, echt. Kan echt een het gaat een verschil maken. Voilà. Sowieso.
2: Een tip voor iedereen die aan het luisteren is. Misschien kan je het winnen.
1: We zien nog.
2: Misschien, hè. Dit is Miley Cyrus trouwens. Up and coming.

0: Het is 7:58 op de buitenring rond Brussel. 10 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een defecte vrachtwagen. Dat duurde even op de rechterrijstrook. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen. 10 minuten vertraging aan de werken in Temsen. Ja, we hebben de one and only ELB, Elisabeth Lucie Baten, hier bij ons. Ik heb gehoord uit bronnen dat jij, wanneer je studeerde vroeger, een specifiek programma op de achtergrond had opstaan.
1: Zeker weten. Dat was Friends.
0: Hela. En ja. Wat was zo goed aan Friends tijdens het blokken?
1: Ja, tijdens alle stappen in mijn leven altijd, ik ken dat helemaal van buiten. Ik zet dat gewoon keer op keer op keer opnieuw op. Mm-hmm. Dus ik denk, als dat zo in de achtergrond speelde, dan ja, was er zo heel een tijd iets. Ik was niet alleen dan precies. Wauw, dit klinkt echt super fijn. maar ook, dat was zo'n soort comfort of zo van, ik weet wat er nu gaat komen.
0: Kijk hoe.
1: En soms is lachen tussendoor.
0: Zette jij ook iets op tijdens studeren?
2: Ja, ik zette ook wel heel veel Friends op. Ik heb ook heel veel New Girl gezien.
1: Oh,
2: daar hebben wij ook al heel veel
1: over gepraat.
2: Nu kijk ik nu, want ik studeer nu ook. Dat moet even niet over mij gaan, maar gewoon om te kaderen dat ik nu niet studeerde. De Vrulsjes.
0: Ah, bon.
2: Rustig. Ja. Van Gert Vruls, zijn stem.
0: Maar, en dat helpt om te blokken?
2: Ja, niet van zijn persoonlijkheid. Vooral, allee, ja, ook niks van zijn persoonlijkheid. Nee. Ja, allee, maar gewoon zo, zijn stem maakt mij rustig, omdat ik dan meer denk van...
1: Dat brengt u naar uw kindertijd.
2: Exact.
1: Ja.
0: Goed
2: dat
0: gezien.
2: Dat zit nu vaak op.
0: De Vrulsjes en Friends.
2: En jij?
0: In absolute stilte.
1: Oh. En lukte dat?
0: Soms. Met momenten.
2: Kan toch niet?
0: Ja, als ik zo naar muziek begon te luisteren, merkte ik dat ik snel afgeleid raakte.
1: Mm. Ja,
0: veel prikkels.
2: Dat jij snel afgeleid bent al.
0: Ja, zot hè?
2: Dat is ook
0: zot.
2: Raar. Er komt hier nog een berichtje binnen van luisteraar Gianni. Die zegt...
0: Om te luisteren merkte ik dat ik snel afgeleid raakte.
1: Mm. Ja,
0: veel prikkels.
2: Dat jij snel afgeleid bent al.
0: Ja, zot hè?
2: Dat is ook
0: zot.
2: Raar. Er komt hier nog een berichtje binnen van luisteraar Gianni. Die zegt... Hey Elisabeth, hoe is het afgelopen met je gestolen hortensia?

0: van schors water. Dus in de nacht van mijn boekvoorstelling heeft iemand met een hortensia gepikt. Nee. Ik snap toch altijd hoe en het waarom niet.
1: En er is ondertussen ook geen...
0: Er is niemand die te komen zeggen of zo. Of die is ook niet terug, maar er is ook geen andere weg. Ze zijn nog altijd met drie.
1: Ah, het is niet erger geworden.
0: Het is niet erger geworden, maar ik moet ook wel zeggen dat mijn man een beetje kwaad is nu op die hortensia's, waardoor het hem die ook niet meer echt keiveel water geeft. Dus die zien er ook niet meer echt pik klaar uit nu.
2: Allee, papa, hebben die hortensia's dat? Waarom is
0: ja, heel het verhaal is moeilijk voor hem.
1: En hij reageert dan nu af op die plant.
0: Ik denk dat we er gewoon even niet meer mee in aanraken.
1: Echt victimblaming eigenlijk. Hè?
0: Eigenlijk wel. Eigenlijk, jongens, eigenlijk wel, ja.
1: Het voordeel is, we hebben hier natuurlijk een forum. Allee, van allemaal luisteraars. Ja. We zijn ook speurneuzen, Julie en ik.
2: Oh.
1: Dus, ja, dat is zo.
2: Je zegt altijd.
1: Dat is omdat wij dat ook goed kunnen.
0: Ja, en wat hebben jullie ooit al...
1: Wij raden altijd mensen hun studies. Zo, tak, meteen.
0: Ah, wauw. Maar dat heeft weinig te maken met plantendiefstal.
2: Dat is waar.
1: Zij dat plantenkunde is, hè?
0: Ja, ja, dat is correct.
1: En we raden het. Maar als er nu mensen aan het luisteren zijn naar deze speurneuze show, dan mag je altijd een berichtje sturen in de app van M&M. Je weet nooit, hè? Een tip of zo?
0: Ja. Als je nu een hortensia ziet en je hebt gewoon zoiets van, die staat hier nu raar.
2: Die was hier niet
0: 3 weken geleden. En dan?
1: Ja.
0: Nee, 3 weken geleden en min een dag was die er.
1: Ruime omgeving Antwerpen.
0: Ja, Groot Antwerpen.
1: Groot Antwerpen. Ja. Voilà, mensen weten wat gedaan.
0: Ja.
1: Oh,
0: dat is heel leuk.
1: Ah, voilà. Dat is Friends, hè.
0: We gaan studeren.

0: ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Chrissy, Keno, lekker op de camping. Chrissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: is lang geleden dat we die gehoord hebben.
1: Tom Grennan.
0: Ja.
1: T-Bone.
0: Lang niks van hem laten horen eigenlijk.
1: Is dat zo?
0: Ja. Dat is zo. Mo, want ik zeg dat.
1: Oké.
0: Okay. We hebben een beller.
1: Juist.
2: M&M. De Lokradio.
0: ELB bij ons in de studio, Elisabeth Lucie Baten. Straks heb jij ook nog een cadeautje
3: ja.
0: voor de blokkende studenten. Maar eerst toch nog even over die gestolen hortensia.
3: Oké. Heb je hem gevonden?
0: Wel, die werd zomaar dus weggeplukt, als een omkadering even meegeven uit je voortuin en is sindsdien spoorloos. En dan kwam er een tip binnen. Hallo, dag luisteraar Willem.
4: Zeer goedenavond, ja. Goedenavond.
0: Willem, jij hebt de gouden tip over Elisabeth's hortensia.
4: Ja, gouden tip is te zeggen dat ik wil eigenlijk ook heel graag eens bijkant van het verhaal vertellen natuurlijk. Het volgende deed zich voor, tijdje terug. Ik maak al wel eens graag samen met de hotje Frits en mevrouwtje Linda een wandeling in de mooiere villa-wijken van het Antwerpse. En nu moet het zo zijn gebeurd dat wij daar op een gegeven moment aan een van de ja, toch wel kleine chateaus, kleine villa's passeren. Er staan vier hortensia's. Ik zie dat eruit. Ik zeg tegen mevrouw, tegen Linda van ja, die hortensia's die zien er echt niet grijs uit, dat is waar. Die bladeren zo wat verwaald zit, naar beneden hangt eigenlijk. Ik zeg, ja, die moeten eruit, hè. Die moeten er nu uit, die moeten in het water, die moeten verzorgd worden, die moeten een beetje liefde krijgen. En dus heb ik dat gedaan, heb ik die hele hortensia eruit geplukt, heb ik meegenomen.
3: Zeg, Willem, kan nou dat uw broer Jens, dat hij bij mij op mijn boekvoorstelling was die avond? Wist jij die zijn whereabouts?
4: Ja, godverdomme, ik had gehoord.
3: Willem de Donker.
4: Allee, doe me toch.
3: Oh, Jens.
0: Stem vervormen.
3: Oh. Echt. Je hebt ook vier accenten gehad.
4: Ja, ik was de hele tijd aan twee. Ik weet niet, ik weet zelfs niet eens welk accent dat ik probeerde.
1: Dat was heel goed. Ik begon met Vlaams dacht, ah, die doet gewoon zijn eigen stem. En dan kwam daar zoiets Limburgs op.
4: Oh, sorry.
1: Nee, prima.
3: Ik had dat letterlijk vanaf je eerste woord. Ik kon het te horen zwoegen. Nee. Dat is heel goed. Dat is heel goed.
4: Oh, fuck, sorry jongens. Ja, oh.
0: Nee, dat is niet erg, Jens. Maar je hebt er een hortensia niet gezien, dus...
4: Nee, maar ik leef natuurlijk wel mee met heel de situatie.
3: Ja, ja.
0: Dank u.
3: Dat weet ik. Dat laat je
4: maar. Mag ik nog één vraag stellen eigenlijk over die Hortensia Gate?
3: Absoluut.
4: Die Hortensia in kwestie, stond die ook achter een hek? Is er iemand echt over een omheining gekropen of niet?
3: Nee, maar er is geen toe poort, maar er is wel een heel duidelijke grensaangeving van openbare ruimte en onze privéruimte waar die persoon toch overgestapt is op een moment.
4: Ja.
3: Nee,
4: okay. En was dat vakkundig gedaan wel? Ik bedoel, er waren geen sporen nog van een gat of van, wortels die achter...
3: Nee, dus dat was heel mooi gedaan. Ik dacht dat dat met een schub of met een handschub moest zijn gebeurd. Maar Koen de Bouw heeft mij ervan verzekerd dat je eigenlijk een net geplante hortensia, als je die er gewoon uittrekt, dan is dat sowieso net gedaan.
0: Allee, zo zie je maar dat Ben er mee bezig is.
1: Ja, het leeft wel overal.
3: Alle het leeft. Ja.
1: Allee, Jens...
4: Nee, maar Koen de Bouw is natuurlijk ook niet... Moet ik vragen aan... Mark de Mesmaker.
1: Is die niet... Leeft hij nog? Ja? Ik weet niet.
4: Ja, hallo. Mag ik godverdomme hopen dat hij nog leeft. Anders... En die niet met welgemeende excuses aan familie en vrienden.
1: Ongelooflijk bedankt, Jens, voor al je accenten.
0: Ja, dank u.
3: Dank u, Jensie.
4: En doodles.
1: Doodles.
3: Bye.
1: Zometeen nog een cadeautje voor de blokkende student. Oh.

0: Hazer.
1: M&M. Blok Radio.
0: Ja, blokken, dat is boeken lezen. Dat klopt, hè. Maar je kan ook ontspannen lezen tussen de cursussen door. Is dat iets dat jij deed, Elisabeth? Dat je dan nog zo recreatief gaat lezen?
2: Ik studeerde taal- en letterkunde. Dus ik moest lezen voor school. Dus recreatief lezen, nee, dank u. Dat bestond niet.
0: Oké. Je hebt een exemplaar bij van je boek.
2: Yes.
0: Je nieuwe boek. Er is niks.
2: Ja.
0: Je gaat dat handtekenen.
2: Ga ik zeker doen.
0: Zalig. Ja. Dan stijgt dat in waarde, hè. We gaan dat weggeven aan één gelukkige luisteraar. En wat je daarvoor moet doen, is eigenlijk zeer simpel.
3: Ja, we gaan de literaire kant op. Elisabeth die geeft zo meteen een woord. En het is aan jou, lieve luisteraar, om dat woord correct te spellen. Als jou dat lukt, dan win je het boek. Dus, hoe speel je nu mee? Gewoon bellen naar het nummer 078-78-1010. Het staat nu open, dus je kan nu bellen.
0: Voilà.
3: En dan kom je bij ons en dan moet je dat woord zeggen dat Elisabeth... zegt.
0: Ja.
3: Zeggen we op de moment zelf, toch?
0: Ja, dan zeggen we het woord. Ja, niet
3: anders
0: nu, hè.
3: Het opzoeken, hè.
0: Dus je moet, ja, voilà. Dus je moet, het is wel een beetje voor de durvers, dus als je het boek wil winnen, bel je nu 078-78-1010. Bijvoorbeeld als wij dan zeggen computer, dan moeten mensen, gelijk de spelling bij, C-O-M...
3: Oh, ja. Niemand. Oh my god, spannend.
0: Oké. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Lotte.
3: Oh, dag,
0: hey.
3: Lotte.
0: Dag, Lotte. Goed.
3: Lotte, ben je er klaar voor?
4: Ja.
3: Oké. Okay. Elisabeth gaat het woord zeggen en dan mag jij het spellen. Lotte?
2: Lotte, jij mag voor mij het volgende woord spellen. En dat is... Hortensia.
4: H-O-R-T-E-N-T-I-A.
2: Oh, Lotte.
0: Oh, dat is fout.
2: Dat is niet juist.
0: Oh, je gaat naar huis.
2: Heel jammer. Heel jammer.
0: Niet door naar de bootcamp. We hebben nog een tweede luisteraar. Hallo, met wie?
5: Hallo. Hallo.
0: Hi, ja, met wie spreken we?
5: Hallo, met Elke.
0: Hey, Elke, je bent binnengeraakt. Je hoorde het, daarnet ging het mis bij Lotte. Het is dus niet Hortensia, ja, met de T, maar wel iets anders. Hoe spel je het woord Hortensia?
5: Dat is H... O-R-T-E-N-S-I-A.
0: Ja!
3: Yeah!
0: Leven de taal!
2: Helemaal juist.
5: Ah, wat leuk.
0: Yay!
5: Wow, leuk.
0: Kijk, goed gedaan. Zit je toevallig zelf in de blok of helemaal niet?
5: Nee, ik heb nog één examen volgende week dinsdag. Dus over een
0: weekje. Oké, en wat komt er nog aan?
5: Ik studeer beschoonheidsspecialisten.
0: Oh, heerlijk.
5: Dus de theorie, alles over het lichaam, alle botten, de spieren, de anatomie ervan.
0: Wow, amai. Oké.
5: Dat is toch nog een pittig. Ja.
0: Veel succes ermee. Wil je dat Elisabeth iets specifiek in het boek schrijft qua handtekenen?
3: Goeie vraag.
5: Laat haar creativiteit maar.
2: Ik zal iets kiezen. Geen zorgen.
0: Een limerick of zo?
2: Ja, een kleine limerick of iets anders.
0: Ja, super. Allee, het boek komt jouw richting uit. Succes met je examen, hè.
5: Dank je.
0: Yo.

0: zeker radio om op te blokken met de one and only Elisabeth Lucy Baten.
1: Yes.
0: A.k.a. ALB. Dankjewel om hier te zijn.
2: Ja, ik vond het echt ook heel leuk dat je er was.
1: Ja, heel veel plezier.
0: Wat was nu de zin van je grootvader? Een mooie troost voor alle blokkende studenten.
1: Ik ben rustig van binnen.
2: Dat moet je luid op zeggen tegen jezelf.
0: Ja. En dan wordt dat zo.
1: Waarheid. Hopelijk zo. Ja.
0: Voilà. Oh, we hebben hier nog iemand aan de lijn. Oh. Ja, je zou, het is misschien wel een triggerende naam voor jou. Hallo, met wie spreken we?
3: Hortense.
0: Ah, oh, dat Hortense.
4: Hortense, ik heb je al 3 weken niet gezien.
3: Ja. Inderdaad.
0: Heb je zelf iets met de bloem, Hortense?
3: Oh, ik vind het gewoon een mooie bloem.
1: Dat is ook zo. En een mooie naam, trouwens.
0: Absoluut.
3: Ja, dank u.
0: Zou je ook weten hoe je het moet spellen?
2: Allee.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ah, ja.
0: Laat hem met de naam.
3: H-O-R-T-E-N-S-I.
0: Ah. Ja, legend.
1: Yes.
0: Merci Hortense en merci Elisabeth.
1: Met veel plezier.
5: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
6: Carlo.
7: Carlo.
8: Carlo.
7: Carlo. Carlo.
5: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jessie. Oh, wow! In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Wow. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.
10: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Word je al ongemakkelijk als je aan successierechten denkt? Toch kan je ze aanzienlijk en volstrekt legaal verminderen. Met de generatiesprong via een levensverzekering. In plaats van je nalatenschap over te dragen aan je kinderen, die het op hun beurt overdragen aan hun kinderen, maak je het rechtstreeks over aan je kleinkinderen via een levensverzekering. Resultaat? Het wordt maar 1 keer belast. Bovendien profiteren je erfgenamen zo van de laagste tarieven. En tot slot, anders dan bij een klassieke schenking, kan je op elk moment geld opnemen of de begunstigde wijzigen. Praat erover met je makelaar en draag in alle vertrouwen je vermogen over. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
11: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd bij zijn aankomst op de G7-top.
12: I'm very happy to say the deal's all signed. I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and we've done a great job. And hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary.
11: Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève, maar die digitale ondertekening van vandaag is alleszins een opvallende stap, zegt Inge Franke.
13: Dat roept ook vragen op. Waarom moest dat nu vandaag plots digitaal ondertekend worden? Wilden ze alles onmiddellijk laten ingaan of was er toch wat twijfel of niemand zich ging bedenken? Maar alleszins, de Amerikanen zeggen, de straat van Hormuz is weer open. Dat is goed nieuws, maar dat is natuurlijk niet op volle capaciteit. Daar is wel even tijd voor nodig. Die Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens, die stopt ook. En dan beginnen nu de onderhandelingen over waar het echt over gaat. Dat kernprogramma van Iran en dat verrijkt uranium, grondstof voor een kernbom. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Wat gaan ze daar bereiken? Dat moeten we dus absoluut nog afwachten.
11: Ook onderdeel van dit principeakkoord is dat Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het is afwachten of Israël dat ook zal doen. Het land zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. In Hongarije zal de premier voortaan nog maximaal 8 jaar aan de macht kunnen blijven. Het Hongaarse parlement heeft daarvoor de grondwet gewijzigd. Die maximumtermijn maakt een politieke terugkeer van oud-premier Orbán onmogelijk. Hij was in totaal 20 jaar premier. Orbán verloor de recente parlementsverkiezingen in april. Zijn opvolger Madjar had al tijdens de kiescampagne gezegd dat hij het aantal ambtstermijnen van de premier zou beperken. Een ruime meerderheid van de Hongaarse Hongaarse parlementsleden heeft de grondwetswijziging goedgekeurd. Straks beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn opstelling zo net ook bekendgemaakt. Tom Boudeweel in Seattle. Welke 11 Belgen beginnen aan de wedstrijd?
6: Wel, er zijn weinig verrassingen uiteindelijk. Alleen achterin moest hij nog wat knopen doorhakken. Hij heeft de Kastanje op de linksachter gezet. En vooral Brandon Mechelen centraal samen met Nathan Ngoy. Dus zeker voor Mechelen is dat misschien wel een bekroning voor zijn carrière. Hij speelt samen met Thomas Meunier op de rechtsachter. Voor het overige zijn het de namen die we ook al kennen van de verdwijde oefenwedstrijden. Met De Bruyne, Onana, Tielemans op het middenveld. En dan voorin Doku Trossard op de flanken en Charles de Ketelaar diep in de punt. Aan de overkant twee bekende namen. Omar Marmoush van Manchester City en Mohamed Salah, nog altijd een beetje van Liverpool.
11: Tom, dankjewel. En daarnet is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. Nicolas de Brabander, dat is toch wel een opvallende uitslag, hè?
8: Absoluut, je mag het zelfs een stunt noemen van de Kaapverdiërs, want Spanje is toch de regerende Europees kampioen. Maar La Roja kwam erg ongeïnspireerd voor de dag. Na een half uur pas drukte ze eigenlijk echt het gaspedaal in. En dan waren er wel een paar kansen. Ferran Torres had de beste, die mikte de bal op de lat. En kopballen van Oyarzabal en Laporte, die werden gepareerd door de Kaapverdische doelman Vozinha, 40-jarige keeper uit de Portugese tweede klasse trouwens. Na rust was er eigenlijk nog minder doelgevaar door vaak slordige passes en matige afwerking. En Kaapverdië was de tweede debutant die in actie kwam op dit WK. Die hebben gedacht na Curaçao, nee, dit overkomt ons niet. Ze kwamen heel taai en goed georganiseerd voor de dag. 0-0 dus, een blamage toch wel voor de Europese kampioen.
11: Dankjewel, Nicolas. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokale kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
14: M&M. Je luistert naar Blokradio.
15: Dat is radio om op te blokken.
4: Dag, lieve vriendjes. En oh, eindelijk. David Guetta.
0: Hey.
4: Echt al heel lang geleden. Hey David. David. Guetta.
11: M&M.
0: Daar hebben we hem, ze.
4: Blue, dabba, di, dabba, da. Namba, di, dabba, do, dabba.
0: Ze, je praat Frans, hè?
4: Oui.
0: David. Als je Frans aan het blokken bent, zeg zijn naam een paar keer.
4: Croissant.

0: Ja, alles goed. I'm good. David Guetta.
1: Oh, ik heb net super hard geknuffeld nog met ILB en nu ruik ik naar haar.
0: Naar Elisabeth Lucie Baten. Ja. Naar wat ruikt ze?
1: Ja, een hele goede parfum. Het zit echt op mij.
0: Rozen, bloemen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Zo'n... Ja?
0: Patchouli?
1: Ik kan maar...
0: Ayahuasca? Ayurveda?
1: Nee, dat zeker niet.
0: Wat heb je zo? Dat ene dat goed werkt tegen als je verbrand bent.
1: Alleen maar Robin.
0: Hoe heet het?
1: Efterson.
0: Nee. Ja, nee. wat daarin zit.
1: Aloe vera.
0: Ja, dat.
1: Nee.
0: Nee.
1: Dat zijn ook rare ingrediënten voor een parfum.
0: Ja, hortensia.
1: Misschien is dat akkerig.
0: Wie weet.
1: Echt goed.
0: Mm. Wij zijn nog een uur van jou, liefste luisteraar. Wij en onze geur zijn er om jou te helpen bij het blok. Je mag zelf invullen hoe je wil dat we je helpen. Is dat door een motivatiequote? Is dat door samen even over het voetbal te praten dat eraan zit te komen? Kunnen we doen. Ja. Moeten we liedjes draaien? Het mag eigenlijk allemaal.
1: Ja. Dat is waar. Echt allemaal. Ook gewoon even babbelen. Dat vind ik eigenlijk nog misschien het leukste.
0: Gewoon.
1: Bel even en dan babbelen we even en dan...
0: Het is dat. Berichtje in de app van M&M. Dat is zeer simpel.
1: Ja. Wat vind je van de zonnebril van Robin bijvoorbeeld?
0: Is mooi, hè?
1: Ja.
0: Het is een zonnebril.
1: Ja.
0: Shakira, Shakira, Shakira.
1: Ze is er weer bij, Shakira.
0: Met Burna Boy. Mijn achterneef.

0: Ding-a-ling! M&M. Bloktelefoon. Oké, die examens die zijn full gas aan het gaan. Hè?
1: Full swing.
0: Ja.
1: Volop bezig.
0: In full swing. Volop bezig. Keihard aan het gaan. Die stoppen maar niet. Dus even ondergaan. Daarom onze bloktelefoon. Die staat bij deze. Knopje duwen.
1: Knoppen.
0: Open. Je kan naar ons bellen op 078-78-1010. Bel ons gerust als je met vragen zit. Misschien niet per se specifiek over de cursus, maar misschien wel over het leven of zo. Of je hebt misschien wat motivatie nodig. Een schop onder je kont. Een vinger in de lucht. Ja,
1: ja, ik heb wel een vraag voor de studenten zelf die op dit moment luisteren.
0: Ja.
1: Namelijk, we zitten zo inderdaad, je zegt het zelf zo mooi, we zijn in full swing, full gas. We zitten er middenin. Iedereen heeft sowieso al wel een examen gehad, denk ik.
0: Ja.
1: Dus ik wil eens weten, hoe is het aan het gaan? Hoe was het examen vandaag bijvoorbeeld? Of het laatste examen dat je gehad hebt?
0: Oh, ik vind dat eigenlijk de rotste vraag die je kunt stellen aan een student.
1: Dat is toch niet waar?
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel, sorry.
1: Dat is niet waar, dat is net een goede vraag.
0: Je moet daar constant over babbelen.
1: Maar ja, ik weet het. Ik vond het ook nooit leuk als mijn ouders dat vroegen. Maar ja. Wij zijn jouw ouders niet, hè, waarschijnlijk.
0: Ja, wij zijn jouw mother en jouw father.
1: Jawel. Maar dus, hoe gaat het met jouw examens vandaag? En als het niet goed was, niet erg, dan mag je het zeggen, hè, dan... Ja, dan is het zo. Dan is het er tenminste uit.
0: Ja.
1: 078-78-1010. Dus 2 keer 78, 2 keer 10. Hoe gingen jouw examens vandaag? Goed? Keiga goed? Middelmatig goed? Je mag het gewoon delen.
0: Wat is keiga goed?
1: Keiga goed is een woord dat mijn dochter heeft uitgevonden. Dat is dus eigenlijk keigoed en mega goed.
0: Ah,
1: dus
0: mooi.
1: Keiga goed. Hier zijn Jake. Hallo, dag Jake.
2: Dag Robin.
1: Hey. Jake, heb je examens?
2: Ja, een soort van.
1: Ja, een soort van. Wat? Ja, en hoe ging? Wat houdt dat in, een soort van?
2: Ja, ik zit in een speciale school. Ik volg tuinbouw.
1: Ah, is het praktijkexamens dan?
2: Ja, ik heb vandaag inderdaad een praktijkproef erop proberen zitten.
1: Oei. Heb je de telefoon tegen je oor, Jake, en staat de radio op de achtergrond uit?
2: Ja.
1: Ah ja, denk dat dat goed is, dan horen we je goed. En hoe gingen de praktijkexamens vandaag?
2: Goed eigenlijk.
1: Oh, zie, proficiat. Was het keiga goed, Jake?
2: Ik vind dat wel, want de commissie komt even kijken naar u en vragen stellen wat ze dan doen.
1: Die waren wel positief.
2: Ik denk dat wel. Dat
1: oh, super, ja, Jake.
2: Goed, hè? Wat is het? Wat ze dan doen?
1: Wat zijn we aan het doen? Dat zei de commissie.
0: Dat is bijzonder.
1: Ja, dat zijn commissies, hè.
2: Ja, ik had zo echt de neiging om te zeggen, maar ik heb het gelukkig gedacht van... Kunnen dat eens zien? Heb je geen ogen in je kop zitten?
1: Nee, Jake, dat moet je niet zeggen tegen de commissie, hè. Je moet wel beleefd blijven tegen de commissie, hè, Jake. Die moeten nu punten geven.
2: Dat heb ik ook niet gedaan, Robin. Dat heb ik ook niet gedaan.
1: Ah, dat is goed dat je dat niet gedaan hebt. Allee, Jake, succes nog met de rest van de examens, hè.
2: Oh, ik heb voor de rest geen examen meer.
1: Ah ja, oké, okay, voilà, dan zit er vanaf. Dag Jake.
2: Ja, is er ook.
0: Er is hier nog iemand. Iliana, goedenavond.
3: Hallo.
0: Hey. Goedenavond. Oh, je bent vlot, dat hoor ik zo. Hoe, hoe gaat het?
3: Goed.
0: Goed, aan het studeren?
3: Ja, voor een laatste examen.
0: Voor uw laatste examen?
3: Ja.
0: Oké, okay, dus de vraag was, heb je al een examen gehad? Het zou een domme vraag zijn, tenzij dat je natuurlijk maar één examen hebt. Heb jij dus al examens gehad? Ja, al veel?
3: Ja, al 3.
0: Ah, oké. Okay. Maar wat studeer je?
3: Nee, eigenlijk al 4. Ja, 4 eigenlijk.
0: Oeh. Moet u even uitleggen.
3: Ja, de eerste was eigenlijk gewoon EHBO. Dus dat was zo een deelexamen van het examen van vandaag.
0: Oh, oké. Okay. Maar ik denk dat dat misschien het belangrijkste is in de hele wereld, EHBO. Ik kan dat niet.
1: Je leert je daar ook over het ontsmetten van wondes en hoe dat je dat moet doen?
3: Ja, zo de eerste hulp te dienen vooral.
1: Ja, want ik heb toevallig iets voorgehad van het weekend. Ben door een, ja, ik heb het daarnet tegen Julie al verteld. Achter de schermen, voordat de show begon. Ik ben door een blauwe schelp gevallen. Je kent dat wel, zo'n schelp waar zo'n zand in zit, hè? Ken je het, Iliana?
3: Ja.
1: Zo'n kinderschelp.
3: Ja, dat speelplein.
1: Ah, op speelplein. Ik heb dat thuis. Allee, ik had dat thuis en ik was mijn gras aan het afrijden. Ik reed naar achter met mijn machine. En ik ben poef, paf, pardoes door die schelp gegaan. En heel, kijk hier, ik toon het via VRT Max. Heel mijn, hoe noem je dat? Wat is dat hier?
0: Uw,
1: hoe heet dat?
0: Onderarm.
1: Mijn onderarm is volledig beschaafd. Geschaafd.
0: Maar, we spreken hier eigenlijk, Iliana, in werkelijkheid over een schaaf... Wat, van misschien 6 centimeter?
1: Jongen, kom, dat is toch echt een fameuze wond?
0: Robin, dat valt echt goed.
1: Dat is echt een supergroot. Jij als EHBO-expert, Iliana. Allee, een wond van 5 centimeter, dat is toch al wel wat?
0: Maar een wond?
3: Ja, toch een beetje.
1: Dankjewel, Iliana. Ja. Het is echt wel een wond, hè?
0: Een krasje. Ja.
1: Hey, dat was helemaal aan bloeden en ik was zo in van dat vies water gevallen ook, van die schelp.
0: Een beetje flauw gevallen ook.
1: Nee, nee, nee, ik heb direct gehandeld.
0: Het is ook zo goed dat wij bellen met mensen en dan gewoon zelf beginnen.
1: Ja, maar het is in twee richtingen in zo'n gesprek. Ja, Iliana zegt, ik doe EHBO. Ik zeg, oh, ik ben gevallen van het weekend.
0: Ja, dat is zeker.
1: Ah, ja.
0: Wat ziet het een beetje zitten voor morgen, uw laatste, Iliana?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: En wat studeer jij eigenlijk?
3: Orthopedagogie.
0: Oeh.
1: Tof.
0: Oké. Okay.
1: Wat zou je willen doen als je afgestudeerd bent?
3: Mm-hmm. Nog geen idee.
0: Oh, ik moet dat ook niet weten. Blijven studeren, man. Blijven
1: dat ken studeren. Ik. Dacht dat vroeger ook.
0: Wat dan?
1: Ah ja, zo van dat je niet weet wat je ermee wilt gaan doen.
0: Weer over jezelf beginnen.
1: Maar dat is toch, dat schept toch een band, Iliana? Als ik dan zeg, oh, ik herken dat, ik heb dat ook. Hè? Ik ben in een schelp gevallen. Dat schept toch een band?
3: Ja, ja, dat is waar, dat is waar.
1: Okay, voilà. Moet je een liedje hebben, Iliana? Voor een band te scheppen. Goh,
3: de laatste voor iemand anders.
0: Oh.
1: Eentje voor iemand anders? Ai, voor iemand anders?
3: Ja, dan... Ja,
1: oh.
3: Dat iemand anders mag kiezen van mij.
1: Oh, tof.
0: Dat is heel lief van jou.
1: Dan hang ik voor... mag ik
0: nee, dat? Dat heeft ze niet gezegd, hè, dat jij mocht kiezen.
1: Oh, nee. Ah, nee, nee. En wie mag er dan zo'n liedje kiezen, Iliana?
0: Andere luisteraar?
3: Ik weet niet, misschien de volgende beller of zo.
0: Oké. Okay. Mm-hmm. Ah, wel, als er nu iemand zou kunnen bellen naar 078-78-1010, dan kan die gewoon een nummer aanvragen. Een liedje dat hij heel graag wil horen. Het is een cadeautje van Iliana uit Diksmuiden. 078-78-1010.
1: Amai, maar dus dat is eigenlijk dan het spel. Wie claimt de request van Iliana? Jana, Jana. Oh, we hebben hier al meteen iemand. Hallo, met wie?
4: Hallo. Hallo, met Shannon.
1: Hé, hey, Shannon?
4: Ja.
1: Toppie. Dag, Shannon.
4: Hoi, hoi.
1: Is het Shano of Shannon?
4: Shano.
1: Shano.
4: Ja.
1: Zonder ne.
0: Ja.
4: Ja.
1: Toppie. Shano, ik verbind je even door met Iliana. Ga je gang.
5: Hallo.
4: Hallo.
5: Hallo. Zou je graag een liedje aanvragen?
4: Ja. Wat dacht je van Bruno Mars? Risk It All?
5: Ja.
1: Welk lied? Risk It All?
4: Bruno Mars, Risk It All.
1: Toppie. Dus Iliana, jij keurt dat goed?
5: Ik keur het helemaal goed.
1: Right. Dit was de request in plaats van Iliana.
0: Mooi.
1: Dag, Shano.
4: Doei.
0: Dag, Iliana.
5: Doei, doei.
0: En dag, iedereen die luisterde.
6: Dag.
1: Dag, Julie.
0: Dag, Robin. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Nee, dat is er nog niet mee, hè.
1: Moppie. Ach, just

0: Risk It All, Bruno Mars.
1: Love Lokti, Robin en Julie weten het niet.
2: We weten het niet.
3: Jawel.
1: Love

0: Wij kunnen raden wat jij studeert door een paar gerichte en kritische vragen te stellen. Dat is echt crazy. We hebben zot veel mensenkennis. Mm-hmm. Toch de helft van dit duo.
1: Ja, ik.
0: Mocht je dat niet geloven en ons eens willen uitdagen, dan kan je nu wat blokt die, dus wat blokt die, sturen in de app van M&M.
1: Wij raden zo graag jouw studie. Meteen.

0: heel, heel, heel fijn is het om te zien dat studenten luisteren en onze steun voelen door de radio heen. Maar wie ben jij echt? Dat willen wij graag te weten komen door ons raadspelletje. Wat blokt die?
1: Zeker vandaag raden wij de studie van Annika. Niet Amika, maar Annika. Hallo, dag Annika.
2: Hallo.
1: Je komt uit Molenbeersel.
2: Ja, ja.
1: Fijn. Wat is zo de trekpleister van Molenbeersel?
0: Waar ligt dat?
2: De Keijersmolen.
1: Ah, de wie? De Kerstmolen?
0: Keijers.
2: Keijersmolen.
1: Dat ken ik niet. Wat is dat precies?
2: Een molen, een windmolen.
1: Ah, een grote?
2: Ja, jawel. Een mooie.
1: Een mooie windmolen. En jullie hebben er één in Molenbeersel?
2: Twee.
1: Ach, je hebt er twee. Oké, amai. Ferm.
0: Ja, hoeveel heb jij er?
1: In Brugge?
0: Jij bent niet van Brugge.
1: Ja, jawel, jawel, jawel, ik heb
0: nee, jij woont in Gentbrugge.
1: Ja, oké, nu wel. Maar vroeger in Brugge, moest ik dat leren? Het gaat niet over mij, hè. Maar bon, ik had er toen destijds in de 50, 52 of zo in Brugge.
0: Mm.
1: Maar ja, bon. En is dat, wordt dat nog gemalen, Annika? In de kerstmolen, keiermolen?
2: Ja, maar niet meer voor menselijke consumptie, enkel voor dierenvoeding.
1: Dierenvoeding. Oké. Okay. We weten al wel veel nu eigenlijk, hè?
0: Superveel. Goed, nog misschien een vraag. Ben je aan het blokken en hoe gaat het?
2: Ik ben aan het blokken, ja. Ik zit eigenlijk in de beat nu. Maar het gaat wel goed.
0: Ah, een beepblokkertje. Dat is misschien al fijn om te weten.
1: En zit je binnen in de beep of zit je buiten? Want als je binnen zit, moet je wel stil zijn, hè.
0: Dat mag niet, hè.
2: Ik ben even ontsnapt naar de tuin om te kunnen bellen.
0: Oh, jullie hebben een tuin.
1: Hé, dat is Molenbeersel. Alle daarheen.
0: Oh, tot verdekje. Goed, we gaan de vragen stellen.
1: Start de klok. Heb je een uniform?
2: Nee, maar het is wel aangeraden om speciale kleding te dragen.
0: Speciale kleding? Waarom wou je deze studie zo graag volgen?
2: Ik wou met mijn interesses ook wat met mijn handen kunnen doen. Ik wou graag op de universiteit zitten, maar toch nog praktisch werk kunnen doen.
1: Ah, wacht een keer. Heb je iets met een borsteltje? Dat je soms met een borsteltje iets moet doen?
2: Nee.
0: Sta je veel in een laboratorium?
2: Nee.
0: Ah,
1: buiten. Zit je soms buiten, Annika?
2: Bijna altijd.
1: Ja, ziet het?
0: Maar, hè?
1: Heeft het iets te maken met de oudheid?
0: Ja.
2: Ja.
0: Met vroeger?
2: Ja.
0: Met opgraven?
1: Ja, met die borstel.
2: Ja.
1: Maar hoe kan dat dan dat je geen borstel hebt? Ja, wacht, nee, dat is een stomme vraag.
0: Ja, dat is echt een super stomme vraag.
1: De middeleeuwen, in welk jaar was dat?
2: De middeleeuwen van 500 tot 1500.
1: Ja, ze weten kei goed, hè.
0: Wauw.
1: Ja, maar kom. Hè?
0: Ja, we weten het, hè. Toch?
1: Ik denk het, maar ja, weten we het echt.
0: Archeologie.
1: Archeologie?
2: Ja, dat klopt.
1: Yes!
0: Amai! Dat vind ik nu echt supercool. Ik wou dat ook van mijn 7 tot mijn 8 jaar volgen.
1: Leuk.
0: Een jaar lang schreef ik daar alle vriendenboekjes. Maar jij hebt het gewoon echt gedaan. Hoe lang wou jij dat al doen, Annika?
2: Ja, van kind af aan ging ik ook harder dan een VEA. Dus toen wou ik het een beetje in mijn achterhoofd doen. En vanaf dat ik mijn studiekeuze moest maken, toen dacht ik echt, ik kan het eigenlijk wel echt doen, waarom niet?
1: Cool. En waarom heb je geen borsteltje? Jullie doen toch zo, jullie stoffen toch al die dingen dan af?
2: Nee, eigenlijk wordt een borstel niet echt gebruikt in het veld. Vooral trueeltjes en eventueel wat schrapen, maar borstels worden eigenlijk niet gebruikt.
0: Ah, dat is zo'n stomme vraag.
1: Oh jongen, echt maar.
0: Dat is iets superdom.
1: Ah, nee, stop, stop. Maar jongen, dat is een superlogische vraag. Maar jongen, Annika, dat is toch een logische vraag?
2: Ja, dat is de eerste vraag die iedereen stelt. Maar
0: het is echt een vraag die iedereen
1: stelt. Stop, stop. Oh. Okay, tof. Annika, kan je eens een keigoede vraag stellen, hè, Annika? Stel, hè, je mag dromen, hè, daar in Molenbeersel. Wat zou jij ooit willen ontdekken? Dus je bent aan het graven en aan het afborstelen en zo. Wat zou je dan willen dat je ontdekt?
0: Dat is een goede vraag.
2: Oeh, ik zou zeggen een meer of minder grafveld. Zo de vroege middeleeuwen, of een groot grafveld, zoals een kroegem of zo. Dat is echt
1: keivet.
0: Dat is echt... Zonder context hoor, is dat gewoon super raar. Maar nu snappen we heel goed waarom.
1: Heel duister.
0: Annika, en wat is het zotste dat je ooit al hebt gevonden tot nu toe? Zo
1: een meekever.
0: Tuin of zo.
2: Ik heb enkel opgegraven voor steentijdsite. Dus dat klinkt altijd heel dom voor mensen die er niet van weten. Dus ik heb enkel steen en wel ooit oker gevonden.
0: Maar dat is totaal niet dom.
1: Nee.
0: Dat zegt toch veel over die tijd, denk ik?
1: Stenen kunnen ook oud zijn, hè?
2: Ja, voilà.
1: Voilà.
2: Best
1: oud. Hoe oud was die steen die je toen gevonden had, Annika?
2: Dat ongeveer 14.000 jaar oud.
1: Wow, zie dat
0: wat een cool jong.
1: Een steen van 14.000 jaar oud. Staat het daar dan van onderop? Ja, nee, hè.
0: Sorry.
1: Tuurlijk niet. Amai, 14.000 jaar. Dat is bijna half zo oud als jullie.
0: Ah, ik wist dat.
1: Applaus en lachen.
0: Ook grappig, omdat iedereen denkt dat jij ouder bent dan mij. Ah, lach dan.
1: Stop. Moet je nog een liedje hebben, Annika?
0: Ja.
2: Ja, ik zou kei graag Trouwen van Katrien willen hebben.
0: Oh, ga je trouwen met iemand misschien?
2: Nee, nog niet, maar dat is wel een kei goed lied.
1: Oh, met wie uit de geschiedenis zou jij willen trouwen? Oh, maar er zijn veel deugnieten, hè?
2: Wie?
1: Zo'n farao.
2: Goh.
1: Papyrus.
2: Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik zou veel mensen die niet zou willen trouwen, maar...
1: Ja, Napoleon, ja. Niet zo nice,
2: pak maar... Ook maar een van de farao's die piramides heeft neergezet, zo Snefro of zo.
1: Oké. Wie zei je? Was dat de naam dat je zei? Snefro?
2: Ja.
1: Snefro.
2: Ja.
1: Kan je dat even spellen?
0: Sorry dat ik daarmee lag.
2: S-E-N-S-F-R-U, Snefro.
1: Ah.
0: F-E-N-S-F-R-U.
1: Snefro.
0: Snefro?
1: Ja, die was actief in de periode van... 300? V? Voor Christus?
2: Dat kan heel goed zijn, dat weet ik niet meer, dat ben ik vergeten.
1: Ik ook niet, ik weet het ook niet. Hier, speciaal voor jou en Snefro.
2: Dankjewel.
0: Aan de piramide. Hapla.
1: Van Cheops.
2: Fantastisch.
1: Veel succes nog met je examens, Annika.
2: Heel erg bedankt, jullie ook gestaan.
1: Tomorrow is a mystery.
3: Ik wil met je trouwen.
1: Yesterday history. So

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: M&M Live.

0: Drive Safe van Miles Smith.
1: M&M. Bloktelefoon.
0: Vanavond is het, binnen 20 minuten eigenlijk gaat het gebeuren. Dan spelen de Rode Duivels tegen Egypte op het WK voetbal. Julie van den Steen, je hebt de naam om een beetje een wandelend orakel te zijn. Ja, je voorspelt soms trends, hè?
2: Enkel al wandelend wel, hè?
0: Ja, al wandelend, zo met trends voorspellen. Of artiesten dat je zegt van, die artiest zou mogelijk binnenkort doorbreken. Dan klopt dat.
2: Dat is wel waar. Daar heb ik wel al een paar keer op gezien.
0: Zat je erop?
2: Alleen niet op de artiesten.
0: Nee, dat zou gek zijn. Hey. Maar dus misschien met voetbal, zou jij een kleine voorspelling willen doen voor vanavond? Gewoon puur gevoelsmatig.
2: Hoeveel het gaat zijn?
0: Hoeveel het gaat zijn, ja.
2: Ik denk
3: 3-1.
0: Voor België.
2: Zeg je dat zo?
0: Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat eigenlijk ook.
2: Ah, had jij dat gezegd? Ah, 2-1 dan.
0: Toch eentje minder.
2: Ja.
0: Okay. Met een goal van?
2: Dat weet ik toch niet. Ik weet niet wie meedoet.
0: Lukaku, De Bruyne. Doku met zijn kindje.
2: Die gaat het doen.
0: Die gaat het doen?
2: Ja.
0: En gaat hij dan de goal opdragen aan zijn nieuwe kindje? Ja? Gaat hij zo'n hartje maken?
2: Ja. Naar ik gewoon alles aan het zeggen en ik moet ja zeggen.
0: Ah nee, maar jij zei Doku en ik zei hartje.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb wel een voorgevoel, want ik zag hier ook zoveel passeren, pratend over inderdaad zijn zwangere vriendin en zo. En dan dacht ik, ja, ik heb een voorgevoel dat daar iets mee gaat gebeuren. Positieve dingen mee gaan gebeuren. Hè?
0: Dit gaat insane zijn, hè? Je weet niet toch dat ik voel dat. Ik kan dat zo voelen.
2: En ook Kevin. De Bruyne, die gaat ook iets doen, denk ik. Kan dat? Kan die?
0: Dit gaat zo zot zijn, want dit moment gaat dus door de mensen van online geklipt worden. Dan gaan ze dat zo... Allee, misschien. En dan gaan ze dat daaronder zetten. Onder dat moment dat Doku paf, die goal maakt en dat hartje doet. En dan zetten wij er boempatat op. Dat is toch zalig?
2: Maar ik zie dat Lukaku, zie ik hier, die gaat niet spelen, toch?
0: Die gaat invallen waarschijnlijk.
2: Ah ja, zie, dus dat wist ik ook al.
0: Ah, dat wist ook al dat hij niet ging starten.
2: Charles de Ketelaere.
0: Ja, dat is een, heeft nog bij Club Brugge gespeeld. Speelt nu in Italië. Goeie spits.
2: Ja, die valt mij ook wel op. Allee, qua goed zijn, hè?
0: Looks.
2: Nee, totaal.
0: Ah, nee.
2: Die namen in een artikel nu.
0: Oké.
2: Ik weet totaal.
0: Die valt jou op, dus die denkt dat daar ook iets mee gaat gebeuren.
2: Ja.
0: Nice.
2: Of niet.
0: Of niet. Ik onthoud Doku scoort en doet een hartje naar de camera.
2: Oh, dat zou wel heel leuk zijn, hè?
0: Heel nice. Veel mensen die op dit moment naar die match toe leven.
2: Ja.
0: Maar ook...
2: Het start over een kwartier, denk ik.
0: Ja. Dus we zitten een beetje met zo'n tweesprong, hè? De studenten of de voetbalkijkers.
2: Ja, maar zou er nu nog iemand aan het studeren zijn?
0: Ja, ik denk dat... Ja, misschien mensen die niet van voetbal houden of zo.
2: Ja.
0: Kunnen de lijnen openzetten, hè? Blokken of ballen?
2: Super.
0: Hé, dat is toch leuk?
2: Een leuke woordspeling, vind ik wel.
0: 078-78-1010, het magische telefoonnummer. Blokken of ballen? Of beide?
4: Beide.
0: Bo, zien ik hier?
4: Oh, mijn god, dat moet slapen.
0: Hallo, met wie?
2: Kevin?
4: Ja, met de Kevin, ja.
2: Ah, de Kevin.
0: De Kevin.
2: Hoe gaat het met de zenuwen, Kevin?
4: Die lopen stilletjes aan op.
0: Heb je al een aperitief?
4: Met een halve liter cola, telt dat ook?
0: Ja, zeker Kevin.
2: Ah ja, dan staat er wel helemaal stijf van de cafeïne, hè?
0: Dat is zo.
2: Heerlijk.
4: Is wel zero.
2: Ah, oké. Kevin, wat denk jij dat het straks gaat zijn?
4: 4-1.
2: 4-1?
0: Dag.
2: Amai, ja. Dat is veel vertrouwen, vind ik. Maar hoe?
0: Top. En,
4: je moet vertrouwen hebben in Holland, hè.
0: Zo is dat.
2: Yep.
0: En Kevin, gaat er nog volk met jou samen kijken?
4: Ja, we zitten hier met een hoop buren, ja.
0: Oh, geestig. Oké. En kinderen ook, die dan niet moeten blokken daardoor?
5: Ja!
0: Daar waren ze.
4: Voilà.
0: Voilà. Is dat allemaal jouw nageslacht, Kevin?
4: Nee, Iena.
0: Ah, maar één. Oké. En hoe heet hij?
4: Lex.
0: Oh, de Lex. Toppie. En de Lex, in hoeveelste zit Lex?
5: Derde leerjaar.
0: Derde
2: leerjaar. Hey.
0: Dat is beter als tweede leerjaar. Ga wit. Leerjaar en kanaver. Oei. Wie gaat er scoren?
5: Lex.
0: Lex, wie gaat er scoren?
5: Doku Lukaku.
0: Ja, maar welke? Of allebei?
5: Allebei.
0: Derde leerjaar. Sowieso.
2: Zeker.
0: Sowieso. Kevin en Co, veel plezier nog vanavond.
4: Ja. Merci, kus.
0: Ja.
4: Allen ook, hè.
0: Nou, dat gaan we niet mankeren.
2: Dag, Lex.
3: Hi.
0: Yo, de Lek. Yo, hebben we hier nog iemand? Hallo, met wie?
6: Hallo, met Alexander.
2: Ah, Alexander. Ik ben blij dat je belt. Waarom bel je?
6: Ik hoorde dat je mocht bellen over de voetbal, dus ik dacht ik bel eens even.
2: Zalig. Wat wil jij graag vertellen over de voetbal, Alexander?
6: Ik vind het wel spannend dat we eindelijk terug kunnen winnen.
2: Ja, zeker. Wat vind je daar dan zo spannend aan?
6: Gewoon de spanning van als ze bijna een goal scoren, dat het toch mist.
2: Hoe klinkt dat dan? Wat doe jij dan, Alexander, als die zo bijna gaan scoren? Ga je daar recht staan en begin je dan te roepen?
6: Ja, soms wel. Als die missen, dan is dat zo van, maar allee, come on.
2: Ja, snap ik wel. Ze moeten het beter doen. En als ze dan winnen, scoren, wat doe je dan?
6: Jagen.
0: Doen, voordoen, voordoen.
6: Ja!
2: Nou, ik denk niet dat dat zo... Ik denk dat dat veel harder gaat zijn, hè, Alexander, dan?
6: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Nog eens voordoen, maar luider, maar luider.
6: Ja!
0: Hey.
2: Wie gaat er scoren? Maar wat?
6: Romelu Lukaku, hè.
0: Romelu.
2: Iedereen denkt dat. Dat is echt zot.
0: Ja, maar jij denkt dus Doku, hè.
2: Nou, nu heb ik schrik dat ik iets verkeerd gezegd heb.
0: Dat hartje. Maar dat is toch niet verkeerd?
2: Ja, maar jawel. Ja, als Alexander dat zegt en Lek zegt dat ook al. Die weten er meer van als kiek, hè.
0: Ja, maar dat is niet erg. Het gaat over intuïtie.
2: Ja. Zijn er verkleed, Alexander?
6: Nee, zeker niet.
0: Nee. Oh, helemaal niet. Nee, maar... Carnaval, dat was een paar maanden geleden, hè, Julie?
2: Maar, dat is toch logisch dat je een voetbalt-shirtje aan doet of zo? Of dat je zo'n verf op je gezicht hebt? Heb je dat niet, Alexander?
6: Nee.
2: Oké, dat is niet erg.
0: Welke kleren heb je dan wel aan, Alexander? Gewoon een t-shirt?
6: Ik heb een trui en een broek aan.
0: Voilà.
2: Lekker, trui en broek, altijd
0: nice.
2: Goed.
0: Nice. Blau- Nike?
2: Nice. Ah, sorry, nice.
0: Of nice.
6: Ja, nice.
2: Nice.
0: Nice.
2: Zeg nice. Zeg je jongere mensen dan nog? Nice.
0: Ja.
2: Ah, waarom?
0: Ja. We zeggen dat vaak, hè. Is de blauwe broek Nike? Lek, Alexander?
2: Lek?
6: Nee, een zwarte.
0: En een blauwe trui?
6: Nee, een zwarte trui.
2: Oh, cool. Waar ga je kijken?
6: Misschien nog in de Rennes.
2: Sorry?
6: In de Rennes, in Oostmalle.
2: En wat is dat juist? Is dat een café of zo?
6: Dat is een kasteel waar je daar kunt kijken.
2: Alexander gaat naar een kasteel? Zeg amai.
0: Koning ja. Alexander.
2: Heel aardig, die een prins of zo?
6: Nee. Eerst was het een kerstman, hè?
2: Ja, is dat Alexander Klaus?
6: Ja, dat ben ik.
2: Nee.
0: Oh, Alexander Klaus.
2: We kennen u nog.
0: Juist.
2: Oh, ja. Yes.
0: Zeg, hoe is dat geweest met blokken, Alexander Klaus?
6: Hoe? Ik heb stress. Voor
2: de wel, papa. Manneke, jij hebt toch wel stress voor de voetbal, voor het blokken? Allee, jong.
6: Ja, dat is het leven van een student, hè.
0: Dat is nagel op de kop. Hoe oud ben je, Alexander?
6: Ja.
2: Hoe oud ben jij?
0: Oh.
6: Ik ben 13.
0: 13, ze.
2: Dat wisten we eigenlijk ook al. Dat wisten we ook van vorige gesprekken. Juist. En jij was toen gaan sporten, dacht ik.
6: Ja.
0: En je hebt ook een papa, hè? Die heeft ons toen ook gebeld.
6: Die zit hierbij.
0: Oh, en hoe heet hij nu weer?
6: Hallo. Jurgen.
0: Jurgen Klaus. Dag, Jurgen.
7: Goedenavond, Robin en Julie.
2: En dienst.
0: Hé, hey, Jurgen. Jurgen. Waar heb jij aan, Jurgen, ook t-shirt en een broek?
2: Top, mijn mensen te vragen als ze aan hebben.
7: Ja, en een onderbroek en sokken.
0: Hé, hey, dat is de Jurgen. Welke kleur, zwart op zwart?
6: Bonuspunten.
0: Of valt er een onderbroek aan, bonuspunten.
2: Het is gelukt vandaag.
0: Jeppa. Jurgen.
2: Klaus.
0: Yes. Wat ging ik dan nog vragen? Hebben jullie je liedje, vader en zoon, samen?
6: Oh. Ja.
0: Papa van Stef Bos?
6: The Summer of 69.
0: Oh.
2: Maar Alexander, hoe ken jij dat nummer?
6: Gewoon, ik heb dat al een paar keer op Instagram en zo gezien. En,
2: op TikTok?
6: Ja, is dat wel een goed nummer.
2: Oké, niet via je papa. Het leek alsof je het via je papa kende.
6: Ook.
2: Ah. Wat heb je gisteren gedaan voor vaderdag voor papa Jurgen?
6: Niks aan hoor.
2: Allee, Alexander.
6: Gewerkt.
5: Ik heb gestudeerd. Ik heb hem blij gemaakt om te studeren.
0: Ik heb hem blij gemaakt met mijn studies. Nice.
2: Alexander, ik vind jou echt heel grappig. Mag je dat zeggen?
5: Dat mag jij zeker.
0: Oh. Jurgen, ik vind u heel grappig.
7: Dank je,
0: Robin. Voilà.
5: Ik heb nog een grappig mopje.
0: Oh, no. Ja, nee, maar dat is goed. Doe maar. Doe maar.
5: In welke winkel kun je niet verstoppen?
2: Wacht, hè. Welke winkel kun je niet verstoppen?
5: Moet ik het zeggen?
0: Ja.
2: Ja, ja.
5: In de Xina.
0: Sterk, meneer Klaus.
2: Oh, Alexander, we love you.
5: Dank je wel.
2: Alsjeblieft.
5: I love you too.
2: Oh, dank je wel.

0: Ah, maar soms kan je zo denken, maar ik ben moe, jongens.
1: Huh?
0: Dat je zo moe bent van het blokken.
1: Ah, oké. Okay.
0: Om 8:45, oh, dat moe.
1: Ja, nu zou ik ook wel moe zijn.
0: Je kapot. Dus ik zou zeggen, als mensen een kleine ribbit opkikker nodig hebben.
1: Ribbit?
0: Ja, een klein opkikkertje.
1: Ik moet weer niezen.
0: Doe maar, doe maar.
1: Je hebt hem afgepakt. Dus.
0: Allee, kijk naar het licht. Je moet naar het licht kijken, dat helpt. Kijk los in die spot. Doe maar. Ja, komt ie. Daar is ie. Doe maar rustig. Geen pressure.
1: Het komt niet.
0: Nee, doe rustig.
1: Het is weg.
0: Ah, doe me, nee.
1: Ja, ik ga niet doen alsof ik niet.
0: Zo'n valse nies.
2: Oh. Achoo.
0: Nee. Alright, boys. Voilà, hè. Dat is voetbalmuziek van Gent. Maar ja, bon, hè, het is ook wel ambiance. Zometeen voor de Rode Duivels. El Diablos Rojos. Je hebt het gehoord van Julie VDS.
1: Wat had ik weer gezegd?
0: Doku gaat scoren.
1: Hartje.
0: Gaat een hartje doen naar de camera.
1: En het wordt 2-1.
0: Baf. Nog even een regionale boodschap.
3: Hallo mensen van Halle, kist mijn ballen.
0: Baf. Oh. Morgen nieuwe Blokradio Bros. Bezoek
1: van iemand zonder appendix.
0: Dat weten we niet eigenlijk, hè?
1: Jawel.
0: Is het recht uitgehaald?
1: Ja, ja, ja.
0: Dacht dat eerder een verzorging was.
1: Oh, Robin. Het is niet gelijk je een auto op onderhoud sturen, hè?
0: Nee.

0: Blokken, blokken, blokken.
1: Ja, dat is leven van een student, hè.
2: Zo is dat.
3: Oh. Dikke shout-out naar Alexander Klaus ook. De man die blokt en nog naar het voetbal en liggen stressen. Maar ja, kijk, ja.
1: Ja, dat is leven van een student, hè.
3: Goeie shout-out naar ELB. Zeker. Elisabeth Lucy Baten. Studeert met Friends op de achtergrond.
1: Ja, dat is het leven van een student, hè.
3: Mirjam Famelaar, dikke shout-out voor het verkeer. Annika. Luisteraar Annika met haar geschiedenis die ze studeerde, archeologie. Wil jij nog een shout-out doen naar iemand?
4: Shout-out. Shout-out.
3: Naar Dirk. Oh, naar Dirkie de hond. Shit. Shout-out naar Christy Jansen. Die zegt, Robin, laat dat lied spelen.
4: Ah. Ja.
3: Dat is motivatie, hè.
4: Nee,
3: dat
4: is gelijk.
3: Dat hebben we nodig.
1: Ja, dat is het leven van een student, hè.
3: Christy, dat is nu echt super eentonig. Daar kunnen we toch iets over zeggen.
4: Jij is er eentonig.
3: Shout-out, Laura Tesoro, morgen in de show.
5: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn.
3: Hey Joppe.
5: Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd. Ze spelen tegen Egypte en we pikken het begin van de wedstrijd mee bij commentator Tom Boudeweel in Seattle.
6: Hier zijn we klaar voor de aftrap. Er wordt afgeteld door het uitverkochte stadion, het uitverkochte Lumenfield Seattle. En het is België dat de aftrap mag nemen. Met Mechelen dus achterin. Castagne, Ngoy en Meunier voor het overige de bekende namen. En Mechelen al meteen met de eerste bal naar voor. Het is warm daar beneden, dus benieuwd hoe de Rode Duivels kunnen standhouden en of ze hun favoriete rol kunnen waarmaken.
5: Oké, dankjewel Tom. Opvallend, op het WK is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. In het Tobularpark in Borgerhout was de vreugde bij deze Kaapverdische supporters alvast heel groot. Ze keken naar de wedstrijd op een groot scherm.
7: Voor ons is al een positieve moment dat wij hier allemaal zijn. En als Kaapverdië, als je ziet hoe dat wij de Spanje onder de toon kan houden, wauw, dat is voor ons al een trip.
8: Onze best gedaan. Het is ons gelukt. Eén punt. Maar ik wou winnen. Ik wou gewoon winnen. Ik weet dat we zijn geen zwakke team niet meer. Put some respect in our name. Cabo Verde!
9: Geweldig! We hadden dat nooit verwacht. En gelijkspel is gelijkspel. Wij kunnen het!
5: Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève. Maar hoe dan ook is dit geen definitief akkoord, zegt professor Bart Kermans. Want dat akkoord zal moeten gaan over de kernwapens van Iran.
10: De hamvraag is hier wat er uiteindelijk met dat uraniumverrijkingsprogramma zal gebeuren. Het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma, wat de inspecties daarop zullen zijn. En vooral ook wat er zal gebeuren met dat verrijkt uranium dat momenteel nog in Iran is. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen waarover de onderhandelingen nog moeten beginnen.
5: De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter een stap opzij te laten zetten. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt intussen een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
2: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
11: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
11: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
11: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
5: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
12: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
13: Magic Summer. M&M.

toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun openingswedstrijd tegen Egypte. Tom Boudeweel, hoe staat het daar aan de rust?
1: Niet zo goed, want de Belgen staan 0-1 achter een goal van Ashour na 20 minuten. Eerste bal tussen de palen van de Egyptenaren en ging er meteen in. Niet dat de Belgen veel meer hebben klaargemaakt. Een schot van de Bruyne niet binnen het doelkader. Trossard en de grootste kans in de toegevoegde tijd voor Doku. Maar hij trapte de bal over de goal. 0 schoten tussen de palen van de Rode Duivels die echt geen goede eerste helft hebben gespeeld. Te weinig gebracht en Egypte was nog gevaarlijk met een poging van Zico, prachtig gered door Courtois en ook nog eentje van Marmouche. Dus de tweede helft moet veel beter, want Egypte leidt met 1-0.
0: Tom, dankjewel. Op verschillende plaatsen volgen supporters de wedstrijd van de Rode Duivels op een groot scherm. En dat is onder meer zo in het Toeboulaarpark in Borgerhout. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het is stiller dan verwacht hier in het Vandorp, ondanks de 7000 supporters. Het terrein is helemaal volzet, er kan niemand meer bij. Maar de eerste helft begon dramatisch voor de Belgen. 0-1. Enkele Egyptische supporters zijn wel erg blij.
3: Ja, is goed, hè?
4: Wij zijn heel blij. Zeker verwacht. Zeker verwacht.
5: We wachten op nummer 2.
4: Nog een goal van Salah en dan zitten we goed. Dan zitten we goed.
2: En de Belgen houden de moed erin.
6: Ze moeten gewoon een goal maken.
7: Heel slecht, heel slecht. Middenveld is niet goed. Middenveld is niet goed.
8: Dat ze een beetje beter moeten spelen.
9: Verdediging die toch wel wat minder is. Daar moeten ze toch wel wat focussen. Om dat wel wat beter te doen.
10: Stil, ja. We hebben allemaal heel veel stress. Maar nee, ik heb er wel een goede oog op. Het komt in orde.
2: Het zal voor de Belgen in de tweede helft moeten gebeuren.
0: Bij de beursgang van SpaceX is uiteindelijk bijna 86 miljard dollar opgehaald. Dat heeft het ruimtevaartbedrijf zelf bekendgemaakt. De beursgang vorige week was een groot succes. De eerste dag steeg het aandeel al meer dan 19%. En de voorbije dag kwam daar nog ruim 10% bij. SpaceX is nu 2110 miljard dollar waard. En het is nu het vijfde grootste bedrijf ter wereld. En de voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter dat te laten doen. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Toch is het nog niet helemaal zeker dat Mostefa een voorlopige stap opzij zet. Zijn partij, de PS, betwist de geldigheid van de beslissing van de Raad van Bestuur. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Tom Boudeweel, het was een moeizame wedstrijd voor de Belgen.
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. En uiteindelijk mag het nog blij zijn met de gelijkmaker. Want België heeft niet goed gespeeld, niet goed gecombineerd. Te weinig intensiteit ook. En bij de eerste poging van de Egyptenaren na 20 minuten ging de bal er al meteen in. De eerste goal van Achour. Daarna was er nog een grote kans voor Doku. Dat was nog in de eerste helft. En meteen na de pauze een vrije trap van De Bruyne. Een volley van Tielemans ernaast. En je voelde dat België wel stilaan beter werd. En bij het inbrengen van Lukaku was er meteen de gelijkmaker. Onder druk van Lukaku maakte Hanni een own goal. Het was een betere periode van België met nog kansen voor Meunier, Mechelen en zeker een kopbalkans voor Lukaku. Maar de tweede helft stond ook garant voor kansen voor de tegenstander op de counter. Twee keer Zico, twee keer Marmoush en ook een kopbal van Mo Salah. Dus uiteindelijk een billig gelijkspel tussen de twee groepsfavorieten, België en Egypte.
0: Oké, dankjewel Tom. Volgens een onderzoek van de Britse openbare omroep BBC heeft Rusland de opdracht gegeven om brand te stichten bij twee voormalige woningen van de Britse premier Starmer. De brandstichtingen gebeurden in mei vorig jaar. Toen brak onder meer brand uit bij een huis waar Starmer woonde voor hij premier werd en naar Downing Street verhuisde. Twee mannen zijn intussen voor die brandstichtingen veroordeeld. Volgens de BBC zou een Russische diplomaat hen aangestuurd hebben. In Soedan zijn dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood bij droneaanvallen, dat meldt de VN. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de paramilitaire groepering RSF en het leger. De aanvallen met drones maken volgens de VN het conflict nog dodelijker voor burgers. Meer dan 11 miljoen mensen zijn intussen ook op de vlucht voor het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
2: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
3: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Een verslag van Tom Boudewiel.
1: Een billig gelijkspel tussen de twee favorieten voor de groep zege. En daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen, een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot, want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust een grote kans over. En na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans, maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft. En hij, Hanni, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1. Maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
0: Rode Duivel Yuri Tielemans gaf toe dat de wedstrijd tegen Egypte moeilijk was.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt denk ik op het einde, maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: Op verschillende plaatsen hebben supporters de wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd op een groot scherm. Dat was onder meer zo in het De Boulaarpark in Borgerhout, een verslag van Gunter Joosen.
3: 7000 supporters zijn hier vanavond de Belgen komen aanmoedigen. Het Vandorp was daarmee helemaal volzet en er kon niemand meer bij. Maar helaas werd het in de eerste helft veel stiller dan verwacht, na een doelpunt van Egypte. Gelukkig bracht de tweede helft beterschap. Toen Lukaku inkwam, kreeg hij hier meteen een luid applaus. En dan, een halve minuut later, gingen de bekers bier hier de lucht in bij het eerste Belgische doelpunt. De tweede goal van de Belgen kwam er niet. De meeste supporters hier kunnen leven met het gelijkspel.
4: Heel spannend. 1-1, al bij elk content. Sterke tegenstander, absoluut.
5: Een beetje teleurstellend.
6: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
8: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen. Zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
3: De bezoekers zijn ook echt tevreden dat ze hier samen in het park naar de match konden kijken.
9: Goed, veel mensen, wel gezellig. Ja, in een park, dat is altijd leuk.
10: Ja, geweldig. Heel leuke sfeer ook. De setting, bomen, goed zicht. Ja, top.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft op een persconferentie gereageerd op het principeakkoord dat de voorbije dag tussen de VS en Iran werd ondertekend. Die ondertekening gebeurde digitaal. Vrijdag zou er mogelijk nog één op papier volgen. Israël zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. Netanyahu zei op zijn persconferentie dat hij het niet altijd eens is met de Amerikaanse president Trump. Volgens hem zal het Israëlische leger ook aanwezig blijven in Libanon, Gaza en Syrië om daar de zogenoemde veiligheidszones te blijven bezetten. En in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Zo is het. Het gaat om een B-52. Het toestel zou gecrashed zijn kort na het opstijgen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij het incident. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. De komende dag eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran, omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Gazastrook wordt al meer dan 2 jaar gebombardeerd door het Israëlische leger, met duizenden doden tot gevolg. Sinds oktober geldt er een fragiel staakt het vuren, toch zijn er sinds dat staakt het vuren nog veel doden gevallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Benelux vraagt aan Europa om werk te maken van uniforme regels voor elektrische steps. Op dit moment zijn die er niet op Europees niveau en heeft elk land zijn eigen regels of technische vereisten. Volgens de Benelux is zo'n gemeenschappelijk kader wel nodig, omdat het gebruik van de steps blijft toenemen. Maar de veiligheidsvereisten zijn niet overal hetzelfde. En er zijn ook geen uniforme productnormen voor elektrische steps, waardoor het moeilijk is om onveilige steps van de markt te weren. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met dat gelijkspel.
1: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus dat was niet slecht.
0: De volgende match voor de Belgen, dat is tegen Iran. Op dit moment is er Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Daar staat het bij de rust 1-0 voor Saoedi-Arabië. Het weer nog. Vannacht kans op enkele buien. Minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag krijgen we eerst bewolkt weer met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog bij maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag ook maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Voor alle WK voetbalnieuws kan je terecht in de Sporza-app. M&M.